Aan te flitsen. A37, grens van Duitsland richting Hogeveen bij 32.0. En A58, Goes richting Vlissingen bij 160.6. Judith Eik. Zometeen de ex-alarmschijf Teddy Swims en de Mr. Know-It-All. Maar eerst David Guetta en Sia. Dit is Beautiful People.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, volgende week weer plaknacht, hè? Dan gaan we richting de 30 graden. Renate die stuurt nu al in de Q-app, zag ik. Ik zit hier een potje weg te zweten en alles plakt. Nou, bereid je maar voor, want het worden weer warme nachten. Zweet tussen je billen als je net de douche uitstapt. Schurende benen en het haar wat op je voorhoofd plakt zodra je een stappen buiten de deur zet. Maar dat betekent ook dat de Q-top 500 van de zomer dichtbij is. 5 dagen lang genieten van de 500 beste zomerse hits. Ja, die lijst die kan niet worden samengesteld zonder jouw stemlijstje. Dus ik zou zeggen, geef je favorieten van de zomer door op Q-music.nl of in de Q-app. En zodra het weer dagenlang achter elkaar bloedje hit wordt, dan pas komt de Q-top 500 van de zomer. Dus het wordt nog even spannend. En misschien wil je deze wel op je lijstje. Stond vorig jaar nog op nummer 7. Ja, Bryan Adams en Summer of 69.

vind het zo'n goed nummer. Sienna Spyro en A Material Lover. Ja, als je wereldberoemd bent, dan raak je er op een gegeven moment waarschijnlijk wel aan gewend dat fans je overal herkennen. Maar dan ook echt overal. Nou, zo vertelde de band Maroon 5 dat ze regelmatig worden aangesproken op de meest onhandige momenten. Zelfs als je gewoon even bij een urinoir staat. Zo krijgt het mijn mond niet uit. Urinoir. Ja, urinoir staat. En je net even je pielewiempie even eruit gooit om te plassen. En dat dan iemand naast je dan ineens zegt: hé, mag ik even zeggen dat ik echt enorme fan van je ben? Nou, dat lijkt me dus heel typisch. Dat hebben ze dus meegemaakt. Maar de gekste ontmoeting was misschien nog wel voor de gitarist James Valentine. Hij had net zijn verstandskiezen laten trekken. Kwam nog half suf uit de narcose. En toen stond er gewoon een fan naast zijn ziekenhuisbed voor een handtekening. Ja, hij kan er zich weinig nog van herinneren. Maar gek was het wel. Hij stond natuurlijk helemaal in de narcose nog. En over herinneringen gesproken, dit is Maroon 5 met Memories bij Q Music.

mij. Ja, ja, ja. Dus pak je mobiel er even bij. Open even de Q-app en dan stuur dan werk. Als je aan het werk bent dus. Of nog moet werken of net klaar bent werken. Ik zet zo meteen een timer van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd ga ik jouw beroep raden. Kom maar door. Zometeen Samber. Eerst Let's Go. Dit is Something by Q.

0: Wie? Om half drie.
1: Oh, dit vind ik altijd lekker. Het is echt exact op de minuut is het 2:30. Betekent dat ik altijd op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Want ik ga weer beroepen raden. Nou, er zijn heel wat mensen aan het werk. Leuk als je je meldt. Xander is aan het werk. Birgit is aan het werk, zie ik. Vin is aan het werk. Nou, noem maar op. En net klaar met werken, Esmee. Goeienacht.
2: Goeienacht, hallo.
1: Hallo, jij zit op dit moment nog in de auto voor je deur, hè?
2: Ja, ik dacht, ik wacht even totdat je terug wilt.
1: Ja.
2: Voordat
1: je naar binnen stapt. Hey, en als je nou thuis komt zo meteen, wat ga je dan doen? Ga je gelijk naar bed of ga je nog even op de bank? Of...
2: Nee, heel even cooling down. Dus of een biertje overtrekken of even rustig aan op de bank. Even met de kat knuffelen en dan rustig aan naar bed.
1: Heel goed. Even nog een beetje acclimatiseren zo na het werk. Ja, dat snap ik. Hey, ik ga jouw beroep proberen te raden. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen instellen en na een minuut tijd dan ga ik jouw beroep raden. Althans, dat is het idee. Soms is het nog heel lastig. Ik ga even de hulp inschakelen van iedereen die luistert. Als je luistert en je hebt een vraag voor Esmee of je weet wat Esmee voor werk doet, stuur het met een berichtje deze kant op. Laten we gelijk beginnen, dan kunnen we daarna nog even over je werk hebben.
2: Oh, dat is goed, ja.
1: Oké, nou Esmee, klaar voor?
2: Zeker.
1: Komt-ie. Esmee, werk je met collega's?
2: Zeker.
1: Heb je werkkleding aan?
2: Nee. Niet, maar op het werk wel, sorry.
1: Ja, precies. Oké. En moet je veel lopen voor je werk?
2: Heel veel. 15.000 stappen per dag, minimaal.
1: Oké. Werk je ook nog met andere mensen behalve je collega's?
2: Nee.
1: Werk je in de zorg?
2: Nee.
1: Even denken hoor. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Heel erg sprookjesachtig en vrolijk.
1: Oké, we komen ergens. Dit is een goeie. Oké. Werk je met eten?
2: Ja.
1: Oké. Werk je met zoetig eten?
2: Onder andere. Meerdere vormen.
1: Oké. Werk je veel met je handen?
2: Ook, ja. Zeker. Ja,
1: oké. De tijd is alweer voorbij.
2: Oh,
1: ja, het gaat snel, hè? Gaat het altijd?
2: Ja.
1: Oké, Jeroen heeft nog een vraag. Bedien je mensen? Die doen we nog eventjes.
2: Ja, zeker.
1: Oké. Esmee, verklap nog niks, maar ik ga je wel even meenemen in mijn gedachten.
2: Oké.
1: Ik en ook andere luisteraars die denken gelijk dat je bij de Efteling werkt. Mm-hmm. In het Sprookjesbos. Zie ik Jeroen binnenkomen. Ja, ik denk ook dat je bij de Efteling werkt. Dus ik ga toch voor dat je in een beetje in de horeca iets werkt van de Efteling.
2: Ja, ik denk wel dat je... Ja, op zich zit je heel goed. Ik werk bij het restaurant Mystiek en het Efteling Grand Hotel, inderdaad.
1: Oh my god, is het goed of niet? Jij mag het zeggen.
2: Ja, ik
1: vind het wel. Oké, gelukkig. Hé, dat is fijn. Zo, wow, dat is wel gaaf, zeg.
2: Ja, een hele vette omgeving om te werken.
1: Ja, want hoe heet het restaurant? Mystiek, heet dat?
2: Ja, zeker.
1: Ik heb daar toevallig laatst nog een video van gezien op YouTube. Toen dacht ik ben toch even benieuwd hoe dat dan... Wat is de hele experience, toch? Met geur en met smaak en zo?
2: Ja, het is echt de fine dining beleving midden in de Efteling. Dus je kijkt het uitzicht over het Huis van de Vijf Zintuigen en de Aquanura Show.
1: Wow.
2: En je hebt gewoon een full avond experience. Dus heel tof om daar te mogen rondlopen.
1: Is dat ook zo, dat zag ik, dat vond ik heel erg leuk, dat je dan met van die steentjes bepaalt wat je menu wordt dan of zo?
2: Jij bent helemaal ingelicht, dat goed.
1: Ik zei het, helemaal.
2: Klopt
1: echt heel, daarom vind ik het ook zo tof dat je aan de lijn hebt. Want ik zag het dus inderdaad, dat je dan helemaal zo je smaak een beetje zo kan, je eigen experience.
2: Ja, je maakt je eigen smakenformule. Dus we hebben wel een chefsmenu. En daartussendoor hebben we amuses. En daarbij mag je zelf bepalen welke amuses je dus geserveerd krijgt die avond.
1: Nou, echt bijzonder. En dat menu verandert af en toe weer hier en daar, hè?
2: Elke dag.
1: Oh, elke dag?
2: Ja.
1: Oh, wauw. Maar heb je zelf ook al dan elke dag die ervaring meegemaakt? Of hoe zit dat?
2: Ik ben zelf zeker ook een keer komen eten, maar ik werk daar 5 dagen in de week. Dus het is voor mij ook elke dag een verrassing, ja.
1: Echt heel erg leuk, ja. En was het
2: heel
1: druk
2: top,
1: vanavond?
2: Ja, zeker. Ja, de zomerhefteling is begonnen, hè. Dus het is vol bak.
1: Zo, dat zijn wel echt drukke periodes dan daar, denk ik.
2: Zeker.
1: En je werkt dan in de bediening? Of werk je in de keuken? Of?
2: Ja, ik werk in de bediening. Ik ben een van de mede-supervisors op de vloer. Dus ik ben mede verantwoordelijk voor het... Zorg dat het allemaal in goede banen
1: Heel gaaf. Want dit is nog niet zo heel lang, toch, dit restaurant?
2: We zijn 1 augustus vorig jaar open gegaan. Dus met het hele Grand Hotel. Dus bijna een jaar nu.
1: En wat heb je daarvoor gedaan? Werkte je toen ook al bij de Efteling?
2: Nee, ik ben echt speciaal voor dit restaurant ben ik naar de Efteling gekomen. Ja. Maar
1: wat gaaf. Ja, echt blij mee. Heel gaaf. Nou, Esmee, ik vond het fantastisch om je even te spreken.
2: Dankjewel. Ja, jij ook. Even zijn.
1: Een lange dag voor je, dus ga lekker naar binnen, zou ik zeggen. Ga lekker een beetje uitpuffen. En voor zometeen slaap lekker dan.
2: Yes, jij fijne uitzending.
1: Dankjewel.
2: Doei, doei.
1: Doeg. Ja, zometeen muziek van Bruno Mars, Risk It All komt eraan. Ook Miley Cyrus en zij heeft spijt van iets. Ja, en wat dat is, dat ga ik je zometeen vertellen. Eerst Last Frequencies en Crazy by Q.

0: ex-norm schrijft Bruno Mars en Risk It All. Ja, ze zeggen toch altijd, je moet nooit spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan, maar spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan. Nou, dat heb ik dus ook altijd. Bijvoorbeeld, stel dat ik iets vreselijks eng moet gaan doen. Of eng, dat er iets engs om te doen. Dan moet ik het van mezelf doen. Gewoon puur omdat ik, zodat ik geen spijt heb of met vraagtekens achterblijf van hoe zou dat nou zijn. Bijvoorbeeld ook ik wil uit het vliegtuig springen. Ja, ik zou dat echt van mijn langzaamse leven niet doen. Echt, ik zeg nee, nee, nee, zeg ik daartegen. Maar stel dat iemand mij dit geeft, ja, dan moet ik het gewoon doen. Want ik kan niet leven met de gedachte dat ik dan niet weet hoe dat zou zijn. Maar goed, er is toch iets waar Miley Cyrus enorme spijt van heeft. Namelijk 80% van haar tattoos.
1: A mistake that I made that I still think about is like 80% of my tattoos. I don't regret them enough to laser them. But some of them, like, I mean, I love my cat, but like I didn't need that. I love my dog, but like, I don't know. Just having a pit bull in every picture for the rest of my life is kind of intense.
0: Ja, ze heeft zowel haar hond als kat op haar arm staan. Hoeft niet per se van haar, maar goed, ze heeft het toch gedaan. En nu staat ze dus elke keer met een pitbull op haar arm op de foto. Ja, hè? Nou, weglezen wil ze ook niet per se. Dus ja, dan maar gewoon een beetje laten voor wat het is, hè? Dit is Miley Cyrus.

De nummer 1 uit de top 40, Shakira, Burna Boy en Die Die. De muziek gaat gewoon lekker door, ook in de Q-nacht. Onder andere Bebe Rexha en Fadeless en New Religion komt eraan.

Goedenacht. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. De Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, 1,5 week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.

Can Runaway op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Ik was er al, ik ben er eigenlijk al, dus ik dacht ik begin gewoon tegen je aan te lullen. Zometeen de jeugdvertegenwoordiger met Sterrenstof. Naast Sommieu, Dark Before the Dawn.

de jeugd tegenwoordig sterrenstof op Q-Music, waar je zometeen nieuws van 5 uur hoort met een mysterieus verhaal over een Pakistaans vliegtuig, een vrachtvliegtuig wat verdwenen is. En tennisser Novak Djokovic gaat erg lekker op Wimbledon. Je hoort het zometeen om 5 uur na Lucas en Steve met Love on Hold.

0: hele goedemorgen. Precies 5 uur, tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Ik zou zeggen, wees welkom. Luc van de redactie hier met zometeen Ray, Where's My Husband, na Miles Smith en Niall Horan.

0: Morgen, Luc. Aad hier uit Berg op Zoom.
1: Hey.
0: Het is weer woensdag.
1: Ja.
0: Weekje gaat weer door midden. Fijne dag.
1: Fijne dag. Dankjewel, Aad. Fijne dag.
2: Ah, wat fijn dat je al begonnen bent. Ik ben er ook alweer. Goedemorgen allemaal.
1: Ja. Hey, hallo.
2: We zijn weer onderweg naar Hengelo. En ja, top. Fijn dat je er bent. Fijne dag vandaag iedereen gewenst. Maak er wat van. Hoppa.
1: Hoppa. Dankjewel, Sylvian. En goed dat jij er ook weer zo vroeg en zo enthousiast bij bent. Waarbij dan? Nou, bij Mattie en Marieke de pre-party hier op Q-Music.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Quinty, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lucky. Nou, de week is weer doormidden. Bam! Zo. Nou gaan we zo meteen lekker naar Zaandam toe. En dan daarna zien we wel wat we weer uit gaan voegen.
1: Ja. Kijk maar.
4: Fijne uitzending.
1: Joejoe. Joejoe. Dankjewel, dankjewel. Een hele goede morgen. Dus Luc van de redactie hier. Ik moet meteen even zeggen. We gaan het later dit uur nog hebben over, over voetbal. Over het WK-voetbal en alles wat daar gebeurt. Maar toch wil ik het nu alvast even een beetje met je hebben over Argentinië. Ik weet niet of je gisteren voetbal gekeken hebt. Gisteren was de wedstrijd Argentinië tegen Egypte. Egypte stond er lange tijd vol, maar met 2-0. Uiteindelijk won Argentinië op miraculeuze wijze met 3-2. En ik merkte dat elke vezel in mijn lijf dacht... hè, verdomme, niet Argentinië. Ik heb zo'n ontzettende hekel aan Argentinië als het aankomt op voetbal. Wat een teringleiers zijn dat eigenlijk. En dat heb ik al jaren, dat gevoel. En gisteren was ik helemaal aan het juichen voor Egypte. Ik was mezelf helemaal aan het vermommen als farao gedurende de wedstrijd. En toen wist Argentinië toch nog te winnen met 3-2 in de allerlaatste minuten. En toen dacht ik toch, ja... ook wel knap. Ook wel knap. Ik heb toch weer genoten van Messi, de allerbeste voetballer op aarde ooit. Maar toch, ah, wat irritant dat die Argentijnen weer door zijn. Nou ja, dat wil ik toch heel even bij je neerleggen, bij je ventileren. Even van me afkletsen. En dan kunnen wij rustig aan die woensdag beginnen. Een hele goede morgen. Bij Q-Music zit je op de juiste plek. Zometeen Avicii. Hey brother. Nieuwe muziek van Stella Lefty ga je horen, Boston. En dit is Dr. Album, It's My Life.

0: Avicii en Hey Brother op Q Music, waar ik iets heb aangewakkerd in de app bij veel mensen die aan het luisteren zijn. Misschien bij jou ook wel. Ik heb zojuist mijn kleine mening geventileerd over Argentinië. Argentinië heeft gisteravond op het WK voetbal met 3-2 gewonnen van Egypte. Terwijl ze lange tijd met 2-0 achter stonden en ik echt aan het juichen was voor Egypte. En dat komt vooral omdat ik tegen Argentinië ben. Ik heb met dat land op voetballevel heb ik helemaal niks. Mijn hemel, ik vind dat echt vreselijke gasten. Al jaren, al decennia. En met mij meerdere, want in de app gaat iedereen los. Iedereen denkt dat het verkocht is, dat de scheidsrechter omgekocht is. Messi, dat is niet de allerbeste voetballer ooit. Messi, dat is gewoon een grote eikel, wordt er gezegd. Geef meteen maar de beker aan Argentinië als ze zo geholpen worden. Ze worden al het hele toernooi geholpen door de FIFA. Nou, dat soort berichten komen er binnen. Ik snap dat sentiment heel goed. Ik moet zeggen dat ik zelf niet heel graag de hoek induik van omkoping en dat het allemaal al doorstoken kaart is. Maar ik begrijp dat gevoel heel goed en ik zit er zelf soms ook wel in die hoek. En ik vind het echt vreselijk van mezelf ook dat ik dat zo voel. Maar het zit er wel. En ik gun ze helemaal niks, die Argentijnen. Dat komt vooral door het vorige WK. Het vorige WK toen Nederland tegen Argentinië speelde. En die Argentijnen allemaal overtredingen maken. Zelfs de bal bij ons in de dugout schoten. Messi een tweede gele kaart had moeten krijgen. En dat gebeurde allemaal niet. Uiteindelijk werd Nederland uitgeschakeld. Ook omdat Nederland zelf de penalties slecht inschoot. Daar moeten we ook zo eerlijk over zijn. Nou goed, dit WK zul je mij niet horen juichen voor Argentinië. Gisteren hadden wij het in de ochtendshow over een ander land op het WK voetbal. Namelijk over België. Want België wist dan wel weer heel knap te winnen. Ondanks alle commotie rondom de wedstrijd van de Verenigde Staten. En toen zei ik het volgende.
1: Hey, maar mag ik heel even vragen, hoe goed is België dan? Want hebben we straks in één keer een kampioenschap bij onze zuidenburen?
2: Dat durf ik niet te zeggen, want België begon heel slecht.
1: Nee, maar je moet even
2: slecht.
1: Wat zeggen, kom
2: ja,
1: op.
2: Ja, nee, ik ben er wat aan het zeggen. België begon heel slecht aan dit toernooi, toen gaf niemand de stuiver voor ze. En nu lijken ze zo van ommekeer gemaakt te hebben. Ik moet persoonlijk zeggen, dit vond ik een hele lekkere overwinning. Maar ik zie het ook niet zitten dat ze dan wereldkampioen worden, want dan moeten we dat 4 jaar lang aanhoren, daar heb ik geen zin in.
3: Oh,
2: dus
3: nou,
2: dat
3: ja,
2: we
3: nee.
2: Dus echt zo rond de halve finale een keer eruit. Tegen god weet welk land zou ik ook niet erg vinden.
1: Ik zou het wel leuk vinden als die Belgen kampioen worden.
3: Ik zou het hartstikke gezellig vinden.
1: Ja.
3: Ik zou het ze enorm gunnen. En ze mogen het ook jarenlang tegen ons roepen.
2: Nee,
3: ze hebben het dan echt verdiend.
2: Daar heb ik geen zin in.
1: Nee, maar oké, dus stel even, die finale is volgens mij op een zondagavond, hè?
2: Ja.
1: Nou, stel je nou voor dat ze in de finale staan. Dan is het toch fantastisch om gewoon even naar Antwerpen te rijden en daar in een kroegje te gaan kijken. Dat is toch fantastisch.
3: Dat is echt even meeliften op.
1: Ja. Maar ik bedoel, nee? Ja, jij herkent het helemaal niet, Luc.
2: Nee, ik vind daar de rivaliteit tussen België en Nederland toch nog iets te groot. Voor Noorwegen of zo, vind ik heel leuk.
1: Nou, gun die mensen ook wat. Wanneer hebben ze nou voor het laatst iets gehad op sportgebied?
3: Ja, ja.
2: Nee, dat is ook zo.
3: Op elk gebied. Ik gun ze echt wel even wat.
1: Ja, ik
3: vaak,
1: ook.
3: Hoe vaak kun je nou echt cheeren voor de Belgen?
4: Ja.
3: Zo'n festival toch eigenlijk ook nooit. Het is altijd een zooi in dat land. Ze zijn nou het Noorden
4: politiek
3: en Zuiden.
4: Politiek gezien ook.
3: Ja,
4: politiek
3: precies.
4: Gezien.
3: Het is allemaal tegen elkaar, Malonië en de Vlamingen. Laat dat eens een keertje lekker samen. Komen.
0: Ja, nou hierna liepen de reacties uiteen in de app. Chipel, die zegt bijvoorbeeld, zielig hoor, Luc, dat misgunnen. Maar Tiffany uit Bussum, die zegt dan weer, ik ben het met Luc eens, go Noorwegen. Wij zijn toch niet voor die backstabbers van zuidenburen. Ben ik toch benieuwd, hoe zit jij erin? Even weg van Argentinië, even weg daarvan. Even onze focus op de zuidenburen. Slaap jij nu inmiddels in een Belgische pyjama? Nu Nederland is uitgeschakeld op het WK. En de opmars van de Belgjes is begonnen.

0: is een kleine bom afgegaan in de appbox van Q-Music... terwijl je aan het luisteren was naar The Way I Are van Timbaland. We hebben het namelijk over het WK voetbal Nederland. Nou, dat weet je, Nederland ligt eruit. Gisteren is Argentinië doorgegaan ten koste van Egypte. Daar spreekt het hele land en de hele wereld schande van. En dat begrijp ik ook wel. Mijn vraag aan jou is een beetje, wie mag er van jou wereldkampioen worden? Want gisteren heb ik hier op de radio verkondigd... dat ik eigenlijk stiekem hoop dat België... Ja, dat België geen wereldkampioen wordt. Dan moeten wij dat als Nederland namelijk 4 jaar lang aan gaan horen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Frank daarentegen denkt dat hij dat een prima idee vindt. Hij vindt het prima als België wint.
1: Ja, Luc. Tuurlijk mogen die Belgen winnen. Ja. Mijn vrouw komt uit België, dus daar heb ik wel heel veel geluk mee.
0: Oh ja.
1: Nu kan ik de mensen nog voor een land meejuichen. Ja. Het is beter dat Duitsland nou eruit was, want ik werk in Duitsland. Oeh. Had ik dat weer 4 jaar moeten aanhoren.
0: Nee, dat
1: dan
0: is.
1: Dan beter de Duitsers. Druid en de Belgen winnaar.
0: Ja.
1: Groetjes, Frank.
0: Lekker bezig, Frank. Nou, Johan die is weer voor een ander land, namelijk voor...
2: Noorwegen.
0: Oh ja.
2: Ja, man, Noorwegen. Keihard. Zeker weten. En dan hoop ik dat Haaland de winnende maakt. Prachtige kerel.
0: Ah, dat zou mooi zijn.
2: Ja, gegun. Noorwegen.
0: Ja.
2: Helemaal met je eens.
0: Ja.
2: Fuck die Belgen.
0: Fuck die Belgen, ja. Jury is dan weer voor Engeland.
3: Hey, Luc.
0: Ja.
3: Ik zou zeggen, it's coming home. It's coming home. Go Engeland.
0: Go Engeland. En mijn favoriete bouwvakker, onze favoriete bouwvakker, Oussama, die luistert ook mee.
4: Goedemorgen, maatje.
0: Goedemorgen.
4: Hey, luister dan. Ik ben het echt helemaal eens met jou, hè. Maar niet tot het extreme dat ik wil dat België zou verliezen van Argentinië.
0: Ah, oh, ja.
4: Hoe sta jij erin, jongen? Zou jij willen dat die Argentijnse autistische rat zou winnen van België? Of wil je dat België toch even als underdog een pak slaag heeft aan Argentinië? Ik ben benieuwd naar je mening, man.
0: Nee, 100% maat, 100%. Als uiteindelijk er een wedstrijd komt dat Argentinië het moet opnemen tegen België... nou, dan laat ik Gert Verhulst op mijn reet tatoeëren.
5: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Zo ontzettend ben ik dan voor België, maar we kijken wel even of het zover komt. En dit is Calvin Harris.

Riptide, Fans Joy op Q-Music, waar je zo meteen kan horen hoe jij Annemarie een beetje boos kan krijgen. Nou, als je wil weten hoe je dat voor elkaar krijgt, dan moet je zeker blijven luisteren. Gisteren waren we er hier in de studio namelijk allemaal getuigen van. Dat kan ik je zo meteen wel laten horen. Na Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Goedemorgen deze morgen, Luc. Lekker onderweg naar Oosterhout. En dan rijden we vandaag Oosterhout, Teteringen en vooral Breda. En dan gaan we weer eens even wat raamdecoratie bezorgen bij mensen.
1: Hey,
0: mooie dag vandaag. Week is door de helft. Bijna weekend.
1: Bijna weekend inderdaad, Storm werkt deze ochtend. Goed dat je erbij bent. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Ik zou zeggen, laat lekker de radio aanstaan. Want over 3 kwartier... dan krijg jij weer de kans om te komen collecteren voor je eigen goede doel. Wat heb jij zelf op dit moment nodig? Denk daar eens goed over na. Zelf zou ik komen voor verhuisdozen, een paar potten verf en het huren van een busje. Ik zit namelijk echt midden in de verhuizing richting mijn appartementje. Dus iedere dag, zodra hier eigenlijk de studiodeur achter mij dichtvalt en de werkdag erop zit, dan begint er een nieuw soort werkdag voor mij. En dan ben ik al mijn spulletjes aan het inpakken en die een beetje door Utrecht aan het racen. Gisteren kwam de 20-jarige Nadal collecteren. Hij ging met de camper naar de Tracker Track. Alleen waren alle glazen die in die camper stonden, in de keukenkastjes van die camper, die waren kapotgevallen tijdens het rijden. Dus hij had nieuwe glazen nodig. Nou, hij had een leuke pitch en hij kreeg van iedereen een duit in het zakje. Maar van Annemarie had hij misschien iets meer verwacht.
2: Je krijgt van mij een tientje.
3: Nee.
2: Ja, vind ik hartstikke leuk.
4: Ja, ik leg €5 in.
2: Hoppakee, €5 van Marieke. Annemarie?
5: Ja, je klinkt heel vrolijk op een of andere manier. Dus ik leg ook wat in. Het is ook gewoon een leuke pitch.
2: Ja.
5: Na rato, €3,50.
2: €3,50?
5: Eén glas.
3: Kom op. €3,50. Ik kan niet eens een biertje verhalen.
5: Oeh, niet eens een beetje. Nou, gegeven paard, lieve schat. lekker rijden met je trekker. Wat is het met je camper?
4: Ai, oei.
2: Oei.
4: Oeh, nou.
2: Zo, dat is echt.
5: Kom nog in trek, hè?
2: Ja, ik krijg de deur in je gezicht gedouwd, Nadal.
4: Ik zou nu heel snel naar de volgende deur gaan, want hier wordt het een beetje ongemakkelijk.
3: Okay, sorry. Nou, dank jullie wel, hè?
4: Doei, Nadal. Veel plezier dit weekend.
3: Tot ziens. Doei.
2: Ja, je kan het natuurlijk altijd wel proberen.
4: Ja, maar
2: je mag altijd zeggen van, nou, kan het niet een beetje meer zijn?
4: Ja, maar zeg maar, van alle mensen valt gegeven paard bij Annemarie altijd het allerslechtst. Ik zie dan haar mimiek helemaal veranderen naar onweer.
2: Ja.
4: En het was echt bijna ingetrokken.
2: Ja, je kan het beter bij mij proberen. Dan heb je nog een hondetje bij, zeg maar.
4: Ja.
2: Dus bij Annemarie werkt het niet.
4: Nee, ze is echt averechts.
1: Zou zeggen, wie je ook bent, waar je ook voor komt, ik zou vandaag lekker €100 vragen aan Mattie. Ja. Gewoon proberen. Kijk maar even hoe ver je komt. Hele goeiemorgen, welkom bij Q Music. Zometeen Talk to You na Michael Jackson, Man in the Mirror.

goedemorgen. Je hoort another en 54 Ultra Talk to You. De ochtendshow gaat zo meteen beginnen. Met vandaag vogels. Maar ook vragen we ons af, wat ligt er eigenlijk allemaal op de bodem van de zee? Dus mocht je vandaag luisteren en denken, is het een aflevering van Nieuws uit de Natuur? Nee, het zijn gewoon Mattie en Marieke Q-News. En dit is nieuwe muziek van Somber. My body isn't ready.

0: exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. Volgens Amerikaanse media waren het heftige aanvallen van Amerika. 3 weken geleden spraken de VS en Iran een staakt het vuren af. Ja, ook vorige week waren er over en weer toch weer aanvallen. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. De schade was niet te overzien geweest als het vuurwerk was ontploft, zo zegt de politie. De radicaal-rechtse politica Marine Le Pen doet toch mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Dat zei ze gisteravond in een interview na haar veroordeling voor fraude. Zij kreeg in hoger beroep minder straf en ook stapt ze naar een hogere rechter. Daar hoeft ze geen enkel band te dragen en dus zegt Le Pen, ik doe mee. En ze wordt gezien als grote kanshebber om de verkiezingen te winnen.
2: WK 2026.
1: En Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinale. Gisteravond wonnen de Zwitsers van Colombia. Het stond na 90 minuten nog 0-0. Ook in de verlenging werd niet gescoord. En dus moesten penalties voor de beslissing zorgen.
3: Vargas, de keeper. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale. Zwitserland mag gaan spelen tegen Argentinië.
1: Het is voor het eerst in 72 jaar dat de Zwitsers in de kwartfinale staan. Die spelen ze dus tegen Argentinië. Dat land won gisteravond op het nippertje met 3-2 van Egypte. Het weer. De dag begint bewolkt met lokaal ook kans op een spatje regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.

0: gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, thanks. Super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over. Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
4: Dat is mijn favoriete film.
0: Gordon.
5: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
5: Nee, er luistert toch niemand.
0: Mattie.
6: En Marieke.
0: 3:06 op woensdag de 8e van juli. Je luistert naar show 1672, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
0: Goh, we gaan dit weekend afscheid nemen van mijn nichtje. Die gaat studeren in het grote Rio de Janeiro.
3: Wow,
0: de
3: meen je niet?
0: Een half jaar.
3: Zo, wow, ja. Wow.
0: En,
3: hoe oud is ze?
0: 19... Of 20?
3: Dus het is niet.
0: Ja, in ieder geval familieleden, sorry.
3: Maar het is niet het eerste jaar van de studie. Ze zit ergens halverwege dan of zo.
0: Ja, ja, ja, ze is een tijdje onderweg. Maar toch, ze gaat een half jaar weg naar het grote Rio de Janeiro.
3: Zo.
0: Ja, en dan word ik toch een beetje, ja, dan denk ik toch, ja, ik zie jou nog 4 jaar oud zijn, snap je? Dus ik denk in één keer, maar dit klopt helemaal niet. Dit kan helemaal niet. Het kan helemaal niet dat jij op eigen houtje naar Rio gaat vertrekken. Ja, wel ook te gek natuurlijk.
3: Maar wat vind je broer ervan?
0: Die vindt het spannend. En dat snap ik ook wel. Oh, ze is 20, krijg ik nu door. Die vindt het hartstikke spannend. Maar die heeft er ook wel heel veel vertrouwen in. Ze hebben haar ongelooflijk goed opgevoed. Dus ze is ja, zeer bekwaam om het leven aan te gaan, moet ik zeggen.
3: Ja,
0: dat hebben ze gewoon heel goed gedaan.
3: Opvoeden is echt loslaten. Dat is toch uiteindelijk echt het allermoeilijkste.
0: Ja, nee, dat is het ook. Dus ja, ik zit ook nog te denken, zal ik haar dan gaan opzoeken? Ergens in dat half jaar. Wel echt leuk. Dat lijkt me wel heel vet.
8: Maar wat gaat ze studeren dan?
0: Ja, dat is een goede vraag.
8: Oh ja.
0: Ja, sorry. Dan ben ik de oom die dan te weinig op de hoogte is.
3: Maar doet ze er een stage of gaat ze er ergens staan?
0: Nee, ze gaat echt naar een school toe.
8: Oh, masterscriptie. Bendegeweld, ik weet het niet.
0: Nee, dat moet je niet zeggen.
8: Nee, geintje.
3: Ja, bizar is dat. Ik kreeg gisteren nog een appje van mijn neefje Jens. Hoi, tante Marieke, ik heb nog een kaartje over voor de schoolmusical. Het is in de aula van jouw oude middelbare school. Kom je ook?
0: Ach ja.
3: Ja, dat vind ik natuurlijk ook leuk.
0: Ja, dat is ook hartstikke leuk.
3: Om hem dan zijn schoolmusical te zien doen. En dan ook nog eens, omdat zijn basisschool, daar is de aula dan te klein. Dus dan huren ze de aula van de grote middelbare school af waar hij na de zomer ook naartoe gaat, waar zijn vader, dus mijn broer en ik ook hebben gezeten.
0: Ja, dat is leuk.
3: Dat vind ik ook altijd wel weer full circle moment, dat mijn neefje daar dan staat.
0: En kan je toch niet, dan zit je de tickets lekker op Ticketswap, hè? Dat kan gewoon.
3: Oh ja.
0: Ja, ik zie er 35 gezocht nog voor de schoolmusical.
3: Oh, dus, nou ja, dat zou ik inderdaad.
0: Je moet er wel vanaf. Dit is Key Music en de Bouter.

0: Trevi McCoy. Fucking bad. En Bruno Mars back your music. Billionaire. Nou, het lijkt vandaag wel...
1: Welkom in mijn wereld. Freeks Wilde Wereld.
0: Freeks Wilde Wereld. Het enige is waar Freek Vonk vecht met alligators en slangen. Gaan wij het hebben over een andere tak van dieren?
2: Ja, wij vechten thuis met eksters. Ik heb ook eventjes wat props meegenomen om het gevecht met deze eksters tegen te gaan. Daarover deze... Later deze ochtend ook nog uitgebreider.
0: Een luchtbuk.
2: Maar alvast... Nee, dat is ons wel geadviseerd, maar dat ging toch wat ver. Mm. Maar dit is momenteel wat er bij ons thuis fladdert.
0: Wat heb je nou meegenomen?
2: Dit is zo'n hele grote, ja, zwarte soort vlieger. Van een raaf, of wat is dit?
0: Oh, wauw. Ja, het is een raaf, denk ik. Zo, dit is echt nog wel een flinke vlieger, joh. Hij is echt een flinke meter breed. Hij is helemaal zwart.
2: Ja, het is echt een groot dier. Hij heeft enge, priemende rode ogen en een gele snavel. En ook, er zijn ook klauwen nagemaakt aan deze vlieger. Hij maakt ook herrie, zoals je hoort.
0: Is dit gewoon een Halloween-versiering, zeg maar, nu dienstdoende om extra's te verjagen? Of?
2: Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb namelijk helemaal precies niks geregeld aan dit hele project. Dit is echt mijn Sander die dit doet, waar ik zeg maar als ik een probleem zie, nog wel eens denk... nou, dat lost zich vanzelf wel op. Denkt Sander eigenlijk altijd meteen... we moeten van die extras in de tuin af, ik kom in actie. Dus hij heeft dit besteld, ik weet niet waar, bij Temu... bij een of andere vogelverschrikker website, I don't know. Maar dit hangt dus bij ons in de tuin. En er is meer, en dat is echt vreselijk.
0: Oh joh.
2: Echt verschrikkelijk.
0: Op andere manieren ook, om extras te verjagen.
2: Ja, echt. Nou, er zit hier nog iets in de tas... Ja, ik zou eigenlijk het liefst op de terugweg langs een stort rijden... maar dan krijg ik ruzie thuis. Maar ik dacht, ik neem dit mee, want dit is toch geen gezicht?
0: En dat heeft hij ook in de tuin gezet?
2: Ja, dat heeft hij ook in de tuin gezet.
0: Oh, reuze benieuwd.
2: Dus nu, ik moet me daar dus nu tot verhouden. Deze zwarte raaf valt nog wel mee.
0: Hoe laat komt dat ding de tas uit dan?
2: Dit komt iets na 7 een tasje uit.
0: Oké, okay, en is het een levend iets, of niet?
2: Het is niet een levend iets.
0: Nee, okay, nee, dat goed niet. Hé, we blijven eigenlijk nog een beetje binnen dit thema.
1: Welkom in mijn wereld. Freeks Wilde Wereld.
0: Want we gaan ook nog even richting de zee.
3: Diep in de zee. Diep in de zee.
0: Later deze ochtend gaan we het namelijk hebben over wat er allemaal op de bodem van de zee ligt. Diep, diep in de zee. Je gaat een verhaal horen van onze redactielid Karel. Maar voordat het zover is, willen we nu alvast van jou weten... wat ben je ooit verloren in zee of in een meer? Annemarie, jouw schoonvader die had zo'n... hoe noem je dat nou?
4: Ja, zo'n metaaldetector. Voor onder water.
0: Juist, precies.
4: En die ging dan, vertelde hij, in zijn jonge jaren liep hij het water in, het meer, ergens in Twente, waar mensen zwommen. Want ja, hij zegt, als mensen het water ingaan, dan doen ze altijd eerst even de handjes en de armpjes in het water, om een beetje te wennen aan het koude water. Maar ja, dan worden je vingers wat dunner en dan glijden die ringen af. Dus daar liggen daar op die bodem heel veel ringetjes.
2: Oh, interessant, hè? Slim ook weer bedacht. Ja, slim. Ja. Nou, het zou je maar gebeuren dat je trouwring afglijdt, maar heb je ook thuis een heleboel uit te leggen.
0: Hij heeft nu een villa.
2: Maar je bent misschien wel wat verloren in een zee of in een meer. Het is er echt het seizoen weer voor, hè?
0: Dus wat ben je ooit verloren in de zee of in het meer? Laat het weten via de Q-music.

0: Simple Plans, Back Your Music en Don't You Forget About Me. Danny de Breed voelt zich bijzonder betrokken bij dit programma. Die trekt zelfs de jas van medewerker aan. Die vraagt zich af via een appje, hebben we al een collectant?
1: Oh, wat
0: dat is. Als het maar goed komt met dit programma. Die probeert dit programma naar zijn veilige haven te loodsen. Hebben we al een collectant?
1: Of is dat, vraagt hij dat voor zichzelf, voor een vriend? Of gewoon echt puur omdat hij denkt, hey, zit de redactie wel op te letten? Zijn Mattie en Marieke wel oké? Wat zou het zijn?
0: Ik denk dat laatste, want Danny is een heel betrokken luisteraar. Danny, om antwoord te geven op de vraag. Er is nog geen collectant. Wil je collecteren, dan kan dat.
1: Ja, en het kan ook dat de Roel van de redactie even contact met je opneemt, hè, Danny. Dat is ook geen enkel probleem. App dan Roel in de Q-app.
0: Want dan neemt Roel contact met je op?
1: Nou ja, kijk, als Danny zelf even verlegen zit om een praatje en misschien zelf al wil collecteren, hangt hij al?
0: Ja.
2: Jongens. Ja, Roel is nu met Danny aan het bellen.
0: Oh, want misschien wil Danny zelf wel komen collecteren. Even kijken, kom maar.
2: Ja, moet hij even hier bij ons komen?
1: Ja, kom maar bij
0: Danny.
1: Als Roel denkt dat Danny eraan toe is.
0: Even kijken, Danny!
3: Ja!
1: Hey, Danny, wij zijn heel erg benieuwd. Jij appte dus of er al een collectant is. Is dat gewoon programma technisch met ons meedenken, of wil jij zelf komen collecteren zo?
3: Ik wil graag zelf komen collecteren.
0: Oh, oké. Okay.
1: En waarvoor?
3: Voor een mobiele airco.
1: Mobiele airco.
0: Oh, dat vind ik wel een goeie.
1: Nou, zullen we dan gewoon doen dat we jou even de tijd geven om je pitch voor te bereiden. Even lekker een rustig plekje op te zoeken, zodat je goed kunt bellen. En dat je dan straks echt ons helemaal... Precies, rustig plekje. Is dat een scheet of een machine?
0: Cessna.
3: Een Tesla.
0: Nee, Cessna.
1: Cessna.
0: Cessna.
1: Zo'n vliegtuig, ja. Are you ready, zeg maar, over een paar minuutjes?
3: I am very ready.
0: Ja, want dan heb je nog, we zeggen een paar minuten, maar het is echt nog wel een kwartier. Je bent er zo vroeg bij.
1: Ja.
3: Oh jee.
0: Ja, maar heb je een kwartier om je pitch voor te bereiden, Dan?
3: Is goed.
0: Tot straks.
3: Tot straks. Doei.

0: Q-music.nl jezelf aanmelden en dan bellen we jou gewoon.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat was eigenlijk altijd de enige manier vroeger om je aan te melden.
0: Gewoon vroeger, heel lang geleden.
1: Toen we hier met de collecte begonnen met zo'n aanmeldformulier. Maar toen hebben we op een gegeven moment ook gewoon de poort weer opengegooid. En
0: formulieren klinkt ook heel erg ambtelijk. Dus daar zijn we mee gestopt. Ja. In ieder geval, hij staat nog wel online, dus je kan hem wel gebruiken.
1: Ja, niemand vulde dat in. En toen hebben we dat anders gedaan. Maar goed, Danny is nu inderdaad even voorgedrongen. Het is hem goed recht.
0: Wil je komen collecteren, dan kan je dus wel aanmelden via Q-music.nl. Luisteren we zo meteen naar de pitch van Danny. Benieuwd wat hij in zijn collectebus krijgt. Ook Shakira komt eraan en het laatste nieuws van Annemarie. Hoor je zo.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
9: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken.

0: Aan hun Beachbody sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Het is 6:30. Goedemorgen. De vertraging op de weg langer dan een kwartiertje. Die zijn op de A2 richting Utrecht. Kom je in 12 kilometer tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 21 minuten. Er is op de A4 een ongeluk gebeurd in de richting van Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 kilometer met 17 minuten. En de A16 naar Terbrechtseplein 5 kilometer tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein met 19 minuten.
3: De dag die begint bewolkt, met lokaal zelfs kans op een beetje regen. Vanmiddag is er wel meer zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. In Eindhoven zijn gisteravond een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Heel wat mensen moesten dus een appartement uit. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. Het vuurwerk werd ontdekt na een tip. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. De Amerikanen en Britten waarschuwden er juist al maanden voor. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Goed nieuws voor de eigenaar van een monumentale molen in het Brabantse Veldhoven. Bij het noodweer vorige maand werden de hele kap en de wieken van de molen afgerukt. Zorgde voor meer dan €1 miljoen aan schade. En die schade gaat de verzekering betalen. De restauratie van de molen is ook al begonnen. Ze hopen over 2 jaar klaar te zijn. En die molen was ook veel in het nieuws. Omdat daar dus ineens die wieken zo eraf klapten en op de grond lagen. Zo. Dan het WK. De laatste 2 kwartfinalisten zijn bekend. Zwitserland is door. De Zwitsers die speelden gisteravond laat met 0-0 gelijk tegen Colombia. Uiteindelijk wonnen ze na strafschoppen. Nou, dat was een wat saaie wedstrijd. Het echte spektakel zat eerder op de avond. De wedstrijd Argentinië-Egypte. Argentinië stond met 2-0 achter. Kwam laat in de wedstrijd toch nog terug. Het werd zelfs 3-2. Nou, de Argentijnse commentator ging uit zijn dak.
5: El centro de Lautaro! ¡Lo lanzó así! ¡Lo lanzó así! ¡Lo lanzó así! ¡Gol!
4: Het hele stadion daar vol met Argentijnen ook. Egypte is boos, vooral op de scheid. Volgens de coach van Egypte stond het echt al van tevoren vast dat Argentinië moest winnen. Er was veel ophef, een doelpunt van Egypte werd afgekeurd. En bij de 3-2 van Argentinië vonden ze dat er een overtreding was gemaakt.
3: Luc, is dit een wonder van Argentinië of ben jij het eens met de coach van Egypte?
6: Oeh, ja, nou, kijk. Ik ben het eens met de coach van Egypte. De scheidsrechter floot niet consequent. Die oordeelde niet overal hetzelfde waar je dat wel had moeten doen. Het hele sentiment wat al overheerst, dat Argentinië de weg naar de finale eigenlijk bijna vrij krijgt gemaakt. Dat begrijp ik heel goed. Maar je moet het nog steeds wel doen. Je zet VV voorwaarts neer met deze scheidsrechter en we winnen niet van Egypte. Ze schieten hem wel gewoon 3 keer knap binnen in die laatste paar minuten. Dat moet ik ze nageven. Maar ja, het is allemaal heel erg dubbel. Bij Egypte wordt er een doelpunt afgekeurd en bij Argentinië niet. Maar waar je zou kunnen zeggen dat dezelfde soort overtredingen worden gemaakt. Waar een speler van Egypte, van Argentinië, een speler van Egypte in zijn gezicht mapt en er gewoon totaal niet gefloten wordt, wordt er voor elk duwtje wat Egypte uitdeelt wel gefloten. Maar wat lijkt allemaal zo, het is zo flinterdun. En zo makkelijk om een hoek in te schieten waarin wordt gezegd, ja, het is verkocht, ja, het is doorgestoken kaart.
2: Maar wat zou het belang zijn? Oké, verkocht, dus echt omgekocht? Dat is nogal niet wat. Dat is nogal een verdenking.
6: Klopt. Nou ja, ik kan het kort uitleggen. Infantino, de grote FIFA-baas, niet onomstreden, die wordt al vaker genoemd in het schimmige hoekje. Die organiseert deze WK's eigenlijk. Als hij ooit een keer aftreedt of weg moet, dan waren dit zijn WK's. Mm-hmm. Als de allergrootste voetballer ooit jouw WK's heeft gewonnen. Nou, dat staat natuurlijk ontzettend lekker op je cv. Dus zowel die van 2022, daar wint Messi zijn eerste WK. Messi, de allergrootste voetballer ooit. Gaat de allergrootste voetballer nog een keer jouw WK winnen? Nou, dan sta je voor altijd in de geschiedenis.
3: Prachtig in de geschiedenisboeken, ja.
6: Ja, dan sta je dus. ik begrijp heel goed het gevoel, de gedachte, het sentiment dat Messi wederom het WK moet winnen. En dat Argentinië dus misschien iets makkelijker gemaakt wordt. Maar ik zit niet graag in die hoek, maar nee, ik snap toch? Heel erg het gevoel.
3: Ik snap het ook, maar aan de andere kant, als je eenmaal hebt bepaald voor jezelf, hey, Argentinië moet het WK winnen, dan is alles wat ook in die richting wijst, is ook bevestigend van je eigen onderbuikgevoel. Terwijl dat er wordt ook gewoon een potje voetbal gespeeld.
6: Nee, inderdaad, wat ik dus net ook al zei, je moet het ook nog maar gewoon steeds doen. Dus precies. De klasse van Messi bepaalt ook dat Argentinië toch weet te winnen. Want hij speelt 80 minuten een vreselijk slechte wedstrijd. Maar in de laatste 10 minuten is hij weer buitenaards. Dan richt hij zichzelf op. Ja. En neemt hij de ploeg aan zijn hand en winnen ze.
2: Hey, Zwitserland moet ze dus nu tegen.
6: Zwitserland. Ik hoop dat Zwitserland Argentinië helemaal kapot maakt.
3: Danny.
7: Ja, goedemorgen.
3: Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Je bent al druk bezig met de pitch. Doe eens even je eerste zin bijvoorbeeld. Want je bent al een kwartier aan het werk aan die pitch.
7: Ja, ik ben vier kantjes aan het polsrijven, maar laten we beginnen. Ja. Goedemorgen, Mathieu, Marieke en Annemarie. Ik kom collecteren wat iets tegen de hitte is. Bloedverziekend heet van. Ik heb geen zin meer in.
3: Ah ja, oké. Okay. Ja, veel emotie al.
2: Ja, vind ik mooi. Ik heb maar geen zin meer in. Bloedhitte, het heb ik al goed resoneert wel. Ik denk dat bij veel mensen herkenbaar is dat het warm is. Ja, we gaan hier zo eens even lekker naar luisteren, Danny.

0: Shakira, Burna Boy, Back Your Music en Die Die. Mattie
1: en Marieke's Collecte. Hey Danny, waar kom je voor?
2: Ja, goedemorgen Mattie en Marieke. En Annemarie, ik kom collecteren iets op tegen een bloedhit, want ik ben er zo klaar mee. Ik kan er niet meer tegen.
0: Mm-hmm. En waar kom je voor komen collecteren, Danny?
2: Ik kom collecteren voor een mobiele airco.
0: Een mobiele airco, start je pitch.
2: Ja, goedemorgen Mathieu, Marieke en Annemarie.
0: Goedemorgen.
3: Hi.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, hi, hallo.
1: Ja, goed je te spreken.
2: Ja, kijk, ik ben nog helemaal klaar met die bloedhitte. Het is in huis ook. Het is nu 27 graden in huis. Een goede nachtrust is voor een chauffeur en andere mensen natuurlijk ook. Voor jullie ook. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Ik kan er niet meer tegen, mensen. Ik vind het niet leuk meer. Het is voor veiligheid voor u en anderen, voor op de weg. Ik heb de woningbouw gevraagd voor een split airco, maar dat mocht niet, aangezien er veel lawaai is. En dat ziet er niet uit. Ik kan er niet meer tegen, jongens.
1: Nee,
2: daarom kom
1: ik
2: collecteren voor een mobiele airco.
0: Ja, mobiele airco vanwege de hitte en je kan er niet meer tegen.
1: Dus je loopt op je tandvlees. Heb je nog overwogen om in de cabine van de vrachtwagen te gaan slapen met de airco aan?
2: Ja, dat kan wel, maar dat wil je ook niet. Want die auto moet ook uit, want ik heb geen stand-airco.
1: Mm-hmm. Oh, oi. Okay.
0: Ja, oké, duidelijk. Wat kost die airco?
2: Tegen de 400 euro.
0: Tegen de 400 euro. Voor een goede, oké. Ja, Danny, we hebben natuurlijk eigenlijk van voor tot nu het hele traject meegemaakt. Van hoe deze pit tot stand is gekomen.
1: Zeldzaam, dat hebben we nooit.
0: Dat hebben we echt nooit. We hebben een kijkje achter de schermen gekregen. Ik ga eerlijk met je zijn, de pit had echt beter gekund. Ik hoor veel dezelfde termen vallen. Ik hoor veel dezelfde zinnen. Ja, zit in een carousel van zinnen eigenlijk. Maar oké. Je bent vrachtwagenchauffeur. Je bent een vaste luisteraar van ons. Ik vind je een aardige pik. Ja, ik doe voor de aardigheid 2,50 in je bus.
2: Oh, dat vind ik aardig.
0: Ja, toch? Ja.
2: Niet meer?
0: Nee, niet meer.
3: Danny, ik vond het allemaal erg melodramatisch. En dan ben je mij toch een beetje aan het verkeerde adres. Maar, zeg ik erbij, je hebt veel respect bij me opgebouwd de afgelopen tijd als vaste luisteraar van het programma. Je komt altijd met lieve en leuke berichten. Je bent altijd betrokken. Dus daarom gooi ik er ook zeker wel wat in. Het dubbele van Mattie, jawel, 5 euro.
0: Ik heb 5 euro van Annemarie, Danny.
2: Oh, Annie, dankjewel.
1: Okay. Allemaal nog naar rato.
0: Het is ook een beetje een loyalty-programma dit, waar we nu in zitten.
3: Ja.
1: Ja, ik ben natuurlijk toch ook een klein beetje al begonnen met mijn afscheidstournee. En als ik dan een vaste luisteraar aan de telefoon heb die ook nog bijna in tranen is omdat hij hitteberoerte heeft, dan kan ik niet anders dan wat hoger gaan zitten dan mijn lieve collega's. 7,50 euro.
0: 7,50 euro, Dan.
2: Oh, Marieke, dankjewel. Het is toch een stukje voor een beetje koelte.
0: Ja, een beetje koelte. Ja, want je hebt last van hitte. Je kan er niet meer tegen, natuurlijk. Nee, 15 euro zit er in jouw collectebus, Danny.
2: Dankjewel.
0: Blijf lekker luisteren en succes onderweg, jongen.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel.

0: Kygo and Khalid.
1: Matties. Truierader.
0: Hey, mag ik trouwens even een fijne shout-out voor iedereen voor wie de vakantie is begonnen en die lekker in Nederland blijft. Want ik las afgelopen weekend, dat is ongeveer de helft van Nederland. Ja, je krijgt zo'n ongelooflijk lekkere vakantie om mee te beginnen.
2: Want wie heeft ook weer een vakantie nu? Welk deel van Nederland, Matt?
0: Noorden.
2: Wauw.
0: Ja. Ja,
2: goed.
0: Ja, ik weet dat nooit. Ik bedoel, je weet het toch soms zelf ook niet. Welk gebied... Welke stad hoort bij welk gebied? Het is toch best wel ingewikkeld, toch?
2: Maar ik ben super trots op jou. Want dit
0: maar nu is het
2: net
0: of ik een malle appie ben. Nee, maar ik bedoel, je hebt gelijk.
2: Ja, maar goed, ja. Goed toch?
0: Ja, dank je.
2: Ja,
0: dank
2: geef
0: je.
2: Ik je een keer een compliment, is het ook weer niet goed.
0: Nee, dat is ook zo. Dank je wel. Nou, ik ga mijn sticker zo meteen ophalen bij de juf. In ieder geval, aankomende maandag begint de vakantie voor Zuid-Nederland al.
2: Ook weer goed.
3: Ja.
0: Weer goed, wow. Dank je wel.
2: Echt goed.
0: Het allerbelangrijkste is, het weer ziet er fantastisch uit, jongens. Deze week begint dan met 26 graden op vrijdag. En ik weet het is pas woensdag. We moeten nog heel even vandaag en morgen een beetje doorbikkelen. Maar daarna is het in ieder geval een volle week gewoon 25 graden en zon. En dat is in Nederland echt wel eens anders.
2: Mijn verjaardagsweer valt daar ook
0: jouw verjaardag?
2: Ja, mijn verjaardagsweer.
0: Kijk.
2: Ja, zaterdag is Luc jarig. Die is druk met verhuizen, dus je hebt helemaal geen tijd om jarig te zijn.
4: Nee, ik sla het over dit jaar.
2: Maar jij hebt verhuisweer, dat is erg warm. Maar verjaardagsweer en vakantieweer, ja, als dat een beetje goed zit, dan ben je toch blij?
0: Fantastisch, toch? Nou, misschien ben je ook wel jarig, misschien heb je ook wel vakantie. Er gaat een fantastische zomer voor je aankomen. Truirader staat vandaag op 2, dat is een t-shirt.

0: holding me back.
1: A cue music.
2: Ik pak hem er weer even bij. Misschien doet het ook wel wat voor de bromvlieg die we hier eigenlijk gewoon 24 uur per dag in de studio hebben.
1: Ja, dat komt omdat de klep van de prullenbak gaat niet meer goed dicht. Dus het wordt hier een soort vuilnisbelt in Manila.
2: Ja.
1: Er vliegen hier allemaal vliegjes rond in de studio.
2: Daar komt hij weer.
1: Ja, ik ben echt onder de indruk van wat je hebt meegebracht. Het is een... Het ziet eruit als een vlieger, maar zonder touw.
2: Ja, het lijkt eigenlijk het meest op een vlieger. Spanwijdte is denk ik een kleine meter van deze vogel. Het is een volledig zwarte vogel met enge rode ogen en een gele snavel. Flinke klauwen ook. En hij is aangeschaft door mijn lieve Sander... om het extra koppeltje dat in onze tuin zit te verjagen.
1: Het extra koppeltje?
2: Ja, ik zal er straks een beetje verder op ingaan... wat dat extra koppeltje allemaal doet. Hoe het de tuin terroriseert.
1: Ja.
2: Maar dan denk je, oké, deze zwarte vlieger... Dat zou genoeg moeten zijn.
1: Maar dat is echt al veel, want het is een enorm ding hoor. Als je nu mee zit te kijken via Kijk Live of RTL7. Het is echt een joekel.
2: Nou, het lijkt ook op een ding dat in spookhuizen het heel erg goed zou doen.
1: Het is een Halloween gevoel.
2: Ja, het is echt een eng sfeertje. Ik vind het ook heel onprettig dat dit in onze tuin hangt.
1: Snap ik.
2: Maar er is meer besteld en dat is nog verschrikkelijker.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: The stories are true.
4: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand.
0: Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
25: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
26: adios.
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
25: Fijne vakantie.
27: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: voor 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben in 2022 flink geblunderd, zo staat in de Volkskrant. De AIVD en de MIVD geloofden toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die bleek niet goed geïnformeerd. De Amerikanen en Britten waarschuwden juist al lang voor een Russische inval. De hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. In het Gelderse Asperen zijn vannacht 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust. De bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werd gisteravond werden daar 8 woningen ontruimd. 3 straten ook afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Amerika heeft Iran vannacht opnieuw aangevallen. Er zouden er 80 doelen zijn geraakt, onder meer luchtafweersystemen. Dit is volgens de Amerikanen een reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. 3 weken geleden spraken de VS en Iran een staakt het vuren af. Maar ook vorige week waren er over en weer toch aanvallen.
2: WK 2026.
1: Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinale. Gisteravond wonnen de Zwitsers van Colombia. Het stond na 120 minuten nog steeds 0-0. En dus werd het beslist met penalties. Zwitserland speelt de kwartfinale tegen Argentinië. Dat kwam gisteren na een 2-0 achterstand terug op 3-2. Tegen Egypte speelde Argentinië. Ja, die 3-2 klonk zo op de Argentijnse televisie. Ja, extreme blijdschap bij de Argentijnen. Maar er was ook veel ophef over die wedstrijd. Het doelpunt van Egypte werd afgekeurd. En de 3-2 van Argentinië zou volgens sommigen niet mogen tellen. Het weer dan. De dag begint bewolkt met lokaal ook zelfs kans op een beetje regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: Ik doe zo de verkeersinformatie voor iedereen hoor. Maar even Matthias den Beste een hele fijne dag wensen. Die stuurt een foto vanuit de auto. Matthias, ik weet niet waar je rijdt, dus ik kan niet je files benoemen. Maar Matthias heeft naast zich liggen het bruidsboeket. Hij heeft een prachtig trouwpak aan en hij stuurt... Vandaag trouwen, nu onderweg naar het vrouwtje met Q-music aan.
0: Hé, hey, wat leuk. En wat een prachtige dag heb je uitgezocht, Matthias.
3: Ja, niet te heet, maar wel lekker zon.
0: Heel veel plezier. Oh, en geluk echt. Natuurlijk, hè.
3: Wat een heerlijke dag. Dan de verkeersinformatie voor iedereen. De vertraging op de A-wegen vanaf 20 minuten. Nou, dat is er eigenlijk maar eentje. A58 naar Tilburg. Liggen voorwerpen op de weg tussen Best en Moergestel. 7 kilometer kost je 25 minuten.
0: 4 over 7 op je woensdagochtend. Goedemorgen.

0: On it. Cue music. Goedemorgen, 8 over 7, woensdag de 8e van juli. Je luistert naar show 1672, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, wat heb je in de tas?
1: Nou, het heeft te maken met een particulier probleem. Maar misschien hebben meer mensen er last van. Want het schijnen nogal brutale vogels te zijn.
0: Oh.
1: We hebben in de tuin last van eksters. En die nemen echt de hele boel over.
0: Ja.
1: Ze zijn met z'n tweeën. Zij denken ook echt dat de wereld om hen draait. Het is een beetje het sfeertje Trump en Infantino met vleugels. En om aan te geven hoe het er bij ons thuis uitziet, dan krijg je misschien een beetje een beeld.
0: Ja.
1: Wij hebben een tuin met een grasveld en mooie planten en een grote boom ook in het midden. En het sfeertje bij ons in de tuin en eigenlijk ook bij ons in de relatie is dat Sander chef tuin is. Dus hij snoeit, hij maait, hij harkt, hij verpot, hij kweekt. Hij vindt dat ook leuk.
0: Hij heeft echt groene vingers toch ook?
1: Ja, heel
0: echt
1: erg.
0: Leuk. Ja.
1: Ja, dan gaat hij met grote laarzen de tuin in. En dan zie ik hem s'avonds laat nog weer het gras maaien. Want dat is dan het beste tijdstip om het gras te maaien.
0: Fantastisch, passievol over de tuin.
1: Hij bijt zich daar helemaal in vast. En hij is sowieso echt een aanpakker. Dus als hij iets heeft bedacht, dan gaat hij daar echt mee aan de slag. Dus een voorbeeldje. Misschien kun je dit nog herinneren. Vorig jaar had hij bedacht dat hij het leuk zou vinden als er boerenzwaluwen in onze tuin zouden komen nesten.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En toen heeft hij een iPhone op het dak gelegd. Wat was dat nou ook alweer?
1: Ja, toen had hij een 10 uur durende video met zwaluwgeluiden gevonden. Die had hij op een oude iPhone die nog in de la lag aangezet. En om er dan voor te zorgen dat de batterij niet opging, had hij een hele zware powerbank ook in de goot gelegd.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een kruising tussen MacGyver en een boswachter.
1: Ja, toen hebben we, dat moet je voor je zien. Ja. Toen heb ik dus een week lang hoorde ik dit.
0: Oh.
1: In de tuin. Nou, hij had ook nestkastjes gekocht.
0: Maar dit kwam dus gewoon van een iPhone af.
1: Van een iPhone. Hij is ook al een keer thuisgekomen. Toen was die video van 10 uur was voorbij. Toen hebben we nog een uur lang struisvogels gelokt. Omdat hij door was en gaan naar de volgende video. Nou, lang verhaal kort. Die zwaluwen zijn nooit gekomen.
0: Jammer zeg.
1: Nu dus wel twee eksters. En wij denken dat het een koppel is. En ze terroriseren de boel. Vooral probleem, er komen geen andere vogels meer in de tuin.
0: Oh ja.
1: Waardoor wij heel veel vliegjes hebben en heel veel spinnen.
0: Zijn het een beetje die twee muppets op het balkon? Weet je wel? Een beetje dat gevoel.
1: Ja.
0: Maar hoe zien eksters nog even voor de mensen? Want het zijn echt mensen die hebben geen vogelkennis. Hoe zien ze eruit? Omschrijf ze eens even.
1: Wit met zwart en blauw.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn best wel groot. Ja, het is geen mus. Het is echt veel groter dan
0: het
1: dat.
0: Is, flink beestjes, ja.
1: Nou, ons kwam ook nog ter oren dat eksters ook wel eens katten aanvallen. En toen was de maat vol. Die eksters die moeten weg.
0: Hmm.
1: Nu ben ik dus zo iemand die denkt, joh, we zien wel even.
0: Ja.
1: Maar Sander niet, die komt in actie. Die is online op zoek gegaan. Wat schrikt eksters eraf?
0: Ja.
1: Nou, luchtbus, dat vond hij geen optie.
0: Nee, joh. Dat mag niet.
1: Twee dagen later kwam een doos binnen. Daar zat dus dit zwarte vliegerding in.
0: Ja, dit is ook al een enorm ding.
1: Ja, dit
0: zijn jagend, joh.
1: Ja, dit ziet er ook een beetje uit als iets dat in een haunted house hangt.
0: Ja.
1: Maar het meest verschrikkelijke kwam de dag erna in een doos.
0: Oké, dat ga je nu uitpakken, begrijp ik.
1: Ja, ik ga het laten zien en we hebben er twee van.
0: Ja.
3: Oh. Oeh.
1: Ja.
3: Nou ja, zeg.
0: Wat is dit?
1: Ja, dit is dus een levensgrote L. Echt, nou ja, meer dan levensgroot. Met een draaiende kop.
0: Wat geestig. Ja, het lijkt wel alsof het uit een pretpark is gejat.
3: Ja, het is ook een beetje doodeng.
1: Nou, ik vind het dus heel eng. En ze staan dus nu op twee plekken bij ons in de tuin. En waar ik ook zit, die uilen keken mij aan.
0: Hey, en heel even, want dit is echt wel ook weer een flink dingetje. Het is denk ik 30 centimeter hoog. Nou. En die kop die draait inderdaad. Zitten twee enorme kralenogen zitten erop.
1: Ja, die ogen maken het engst.
0: Ja.
1: Die, ook als ik op de bank zit, kijken die ogen mij aan. Waar ik ook zit.
0: Ja.
1: Ik heb even een fotootje ook op ons Insta gezet. Insta story bij Mattie Marieke. Ja, dan zie je dus ook hoe groot die is. Want ja, en dit... Wat moet ik hier nou mee? Het lijkt wel een rariteitenkabinet bij ons in de tuin.
0: Ja, je hebt een soort fabeltjeskrant in de achtertuin.
3: Ja, dat is het, ja. Want het is geen 30 centimeter, dit is bijna een halve meter.
0: Ja, dit is echt groot, dit is, inderdaad.
1: Ja, het is echt een enorme L.
0: Hey, en ik heb het idee, kunnen er geen batterijen in? Moet die kop niet blijven draaien,
1: Dat dacht ik eerst ook. Moet er een batterijtje zodat die kop draait? Maar die kop die zit op een springveer.
0: Uh-huh.
1: Dus op het moment dat het waait, ik heb het ook aan Sander gevraagd. Die zei nee, hij beweegt als het waait.
0: Oké. Hey, ik moet ook zeggen, ja, het is nogal een imposant ding. Ik vind hem er ook mooi uitzien, toch?
3: Ja, hij is goed gelukt.
0: Hij is helemaal niet lelijk, hoor.
1: Nee, maar wel eng. En ik weet een beetje hoe mijn geliefde in elkaar zit. Dit gaat nooit meer weg.
0: Hey, ondertussen wordt er in de Q-app bijna geboden op die uil. Mensen willen die uil hebben.
1: Nou, prima. Kom ze maar ophalen in de therapie.
0: Marieke, uil zeggen.

0: Lost Frequencies bij Q-Music en Live It All. Je luistert Mattie en Marieke en we hebben het over... Exters. Doodeng. Ja. Tenminste, zo werden ze net wel geschetst. Want je hebt er last van.
1: Nou, twee exters terroriseren gewoon de boel bij ons. Er is geen enkele andere vogel meer welkom in onze tuin. En dat is gewoon niet goed voor de biodiversiteit. Ja. En daarbij kwam ons ook ter oren dat exters best wel vaak poezen aanvallen.
0: Miranda!
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij kan dat bevestigen.
2: Ja, klopt. Wij hebben hier ook twee exters en elke kat is hier gewoon bang voor die exters.
0: Oh, en is er ook wel eens sprake geweest van een aanval?
2: Ja. Zodra één kat iets te dicht in de buurt komt van de kat, dan loopt die exter gewoon naar die kat toe.
1: En is er al wel eens fysiek contact geweest tussen de snavel en het dier?
2: Ja, klopt, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en wat doen jullie er tegen?
2: Ja, eigenlijk niet veel. Ja, het is nu gewoon, die katten die weten nu gewoon dat ze niet te dicht in de buurt moeten komen van die exters.
0: Ja.
2: Want ze worden gewoon bang van die exters. Dus ja. Wij doen er eigenlijk niks aan.
0: Maar het is wel zo, het is trending topic in jullie buurt-app, hoor ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja, iedereen is doodsbang voor de exters. Je bent heel benieuwd naar die uil, dat begrijp ik.
1: Wij jagen dus thuis onder leiding van mijn Sander. Die heeft het volledig georchestreerd. De uilen weg met een tweetal uilen. Of de exters jagen weg met een tweetal uilen. Dat zijn enorme dieren van plastic gemaakt. Waarbij de kop draait op een springveer als het waait.
0: Ik vind het mooi, hoor.
1: Ja, ik vind het doodeng. Ze staan op twee plekken in de tuin. Er is no escape. Ik zit altijd tussen die twee beesten in. Ik weet niet waar die ze vandaan heeft.
0: Ik heb het idee dat ze gejat zijn uit Carnaval Festival in de Efteling.
1: Ja, dat idee heb ik, ja. Dus ik zou misschien googlen op plastic L vogelverschrikker, zoiets.
2: Ja, precies.
0: Ondertussen Angela, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij hebt die L ook, of niet?
3: Ja, die heb ik ook.
1: En waar heb jij hem vandaan?
3: Allestegenongedierte.nl.
1: Ah, kijk aan. Ja, ik heb namelijk wel nog met Sander hierover gehad. Ik zei, wat kosten dan die uilen? En Sander zei toen, maakt niet uit. Ik heb het van mijn eigen rekening betaald.
0: Oh, fantastisch. Zo is het verdeeld.
4: Ik denk dat dit echt zo wel 40 euro kost van uil.
1: Wat heb jij ervoor betaald? Weet je dat nog, Angela?
3: Nou, geen 40 euro. Hij is goedkoper.
0: Oh, oké. Okay, gelukkig. Hey, maar heel even...
3: Sander, die mist nog wat achter in die kop.
1: Wat mist hij achter in de kop?
3: Daar zit een gleufje achter in de kop, als het goed is.
0: Bij Sander?
3: Mee in die uil.
1: Oh. Ja, en dan?
3: En daar hoort nog iets in, een soort plaatje. En dat waait dan. Als het waait, gaat die kop heen weer.
1: Dan zal ik eens even naar op zoek gaan. Ik zie nog geen gleufje in de kop van de uil. Maar dit kan nooit lang duren voordat we dat gevonden hebben.
0: Maar toch, Angela, hoe lang heb je dit ding al?
3: Nou, sinds vorige week donderdag.
0: En werkt het?
3: Het helpt perfect.
1: Jaagt het ook je partner weg of je kinderen?
3: Nee. Ik heb hem naast de kinderboerderij zeg maar staan. Ik heb een dierenweide. En daarnaast staat hij, want ik had heel veel last van kraaien die mijn eieren uit het hok jatten.
0: Oh, oké. Okay. En dit is echt een goede remedie, zeg je?
3: Ja.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Dankjewel, Angela.
3: Ja, graag gedaan.
0: Goed, hoi.
1: Oh, zit ik hier met een uil en een valk?
0: Ja, ik wou het zeggen. Ik weet niet hoe uilen en of exers en valken zijn. Anders zeg ik even een boze valk op bezoek komen.

0: Katy Perry bij Q Music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Ja, het gaat over eigenlijk je baan, werk. Want in welke leeftijdscategorie zijn de meeste mensen nou eigenlijk ontevreden over hun baan?
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen...

0: jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Albert Heijn.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Hak je werkdag. Aldi mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: Half 8, goedemorgen. Q-verkeer met vertraging vanaf 20 minuten. De A2, Den Bosch naar Utrecht, daar tussen Rosmalen en Zaltbommel. 11 kilometer, 42 minuten. De A16 naar Terbrechtseplein, tussen Ridderkerk Noord en Knoopend Terbrechtseplein. 9 kilometer met 27 minuten. En er is een kapotte vrachtwagen op de A58 richting Tilburg. Die zorgt voor 9 kilometer tussen Best en Moergestel met 38 minuten.
14: De dag begint bevolkt, met lokaal zelfs kans op een beetje regen. Vanmiddag is er meer zon, het wordt 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemorgen. In het Gelderse Asperen moesten mensen van 40 woningen vannacht ineens hun huis uit vanwege brand door een gaslek. Die brand is intussen geblust, de bewoners zijn weer thuis. In Eindhoven werd gisteravond, daar werden 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Het zou enorme ellende hebben veroorzaakt als alles ontploft zou zijn, zegt de politie. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, dan wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt de minister.

0: minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Behalve bedrijven die wapens maken, gaat het bijvoorbeeld ook om zaken die pleisters en verband maken om gewonden te kunnen behandelen. Er zijn steeds meer grote statiegeldmachines in ons land. Daarbij gooi je dus een zak met maximaal 100 flesjes in één keer in de machine. Die flesjes worden dan gecheckt en dan krijg je dus je statiegeld voor. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 van dat soort bulkmachines bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om zo de supermarkten een beetje te ontlasten, waar toch vaak ook nog wel een rijtje staat.
1: Vind ze niet echt mooi, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk toch iedere keer, wat staat daar voor tijdmachine? Ik vind echt dat we te maken hebben met de 1.0 versie van die machines, weet je wel? Dat als we over 20 jaar kijken, dat er gewoon een mooi esthetisch ding staat, iets kleiner ook. Want ik denk, wat staat daar?
0: Ja, maar ja, dan moeten toch 100 flessen in.
1: Nee, dat snap ik, maar toch denk ik, ja, er valt nog wel wat winst te behalen.
0: Of in de grond?
1: Nou, bijvoorbeeld.
2: Ja. Altijd lekker als weg is, hè? Zo'n gore tas. Ja. Waar alles, ook lege bierflesjes en dat soort dingen, het plakt altijd aan alle kanten. Gore. Als je besluit mee te nemen naar de supermarkt, dan ben je al blij als het weer klaar is.
0: Ja. Ja. De laatste twee kwartfinalisten zijn bekend van het WK. Zwitserland is door, won gisteravond na penalties van Colombia. Het echte spektakel zat eerder op de avond. De wedstrijd Argentinië-Egypte. Argentinië stond met 2-0 achter, kwam laat in de wedstrijd toch nog terug. Het werd 3-2 voor de Argentijnen. Messi scoorde ook nog een keer. Ja, er is ook wel gedoe over die wedstrijd. Egypte is hartstikke boos, vooral op de scheids. Volgens de coach van Egypte stond het al vast dat Argentinië moest winnen. Een doelpunt van Egypte werd nog afgekeurd. En bij de 3-2 van Argentinië vonden ze dat er een overtreding was gemaakt.
1: Ja, it's rigged. It's rigged. Las je overal. Toch even, Luc. Ja, nu is Argentinië door en België.
3: Ja.
1: Je moet kiezen. Wereldkampioen.
3: Dan kies ik wel voor België.
1: Ja, dan wel. Nog niet namelijk.
3: Nee, want ik heb er geen zin in dat wij zo meteen 4 jaar lang moeten horen vanuit België. Wij zijn lekker wereldkampioen geworden en jullie lekker niet. Want dat gaat gewoon gebeuren. Daar hebben we even niemand zin in. Jullie zitten misschien nu nog op een leuke Belgische wolk. Daar val je snel genoeg van af. Maar in Argentinië gun ik helemaal niemand iets. Wat een vreselijk land. Ik durf zelfs te wedden dat ze met Koningshuis denken, we hangen even de Argentijnse vlag niet buiten deze zomer.
2: Maar waar zit het dan in?
3: Het zijn allemaal teringleiers.
1: Nou, doe even normaal.
3: Op voetbalvlak al decennia lang. Wat een nare gast om tegen te moeten spelen. Gisteren ook weer tegen Argentinië. Slaat gewoon iemand in zijn gezicht. Zo'n Argentijn wordt er niet voor gefloten. Het is allemaal maar om Messi te laten winnen. Ik zit nog steeds ook hoog in mijn woede vanwege 4 jaar geleden.
1: Ja, dat
3: weet
1: we
3: nog 4 jaar
1: bij.
3: Geleden toen een Argentijn gewoon een bal vol in de dugout van Nederland schoot. Toen Messi zijn tweede gele kaart had moeten hebben. Weet je, dat soort dingen. Het telt allemaal op. Het is al jaren vreselijk om tegen de Argentijnen te moeten voetballen. Ik gun ze helemaal niks.
2: En waarom zouden zij dan de wind zo mee hebben? Waarom zou zo'n scheids fluiten in het voordeel van Argentinië?
3: Messi. Lionel Messi, de allerbeste voetballer op aarde ooit. Dat moet ik wel zeggen. Dat is echt een genot om naar te kunnen blijven kijken. Echt waar. We zijn gezegend dat we in de tijd leven dat er zo iemand als Messi rondloopt en we daar wekelijks van kunnen genieten. Het is natuurlijk mooi voor een FIFA-baas als Infantino dat hij zometeen voor de tweede keer op rij een WK weet te winnen op zijn WK. Dus zijn WK bedoel ik dat WK van Infantino. Dus daarom begrijp ik wel dat mensen snel de straat inschieten van dit is doorgestoken kaart, dit is omgekocht, dit is rigged.
1: Luc, iedereen in de appbox het met je eens.
3: We gaan nu de straat op, met z'n allen. Nee, ik snap het. Ja, nee, dat sentiment heerst.
1: Voor Argentinië is ook trending in onze appbox. Dus ja, je hebt veel bijval.
0: Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, staat in de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer.
2: Ik stop er dan ook mee.

0: zure dag voor onze kandidaat Ricky. Het waren twee letters die het verschil maakten tussen 2.500 euro en helemaal niks. We speelden met hem 4 op een rij. Luister mee naar het volgende woord. Komkommer.
1: Ja, lastig. Groen.
0: Komkommer.
2: Groen, groen. Nou, bedenk even wat je zelf had gezegd. Zeker als het maar twee letters verschil is.
0: Luister mee, want we speelden met Annemarie. Komkommer.
3: Groente.
0: Nee.
3: Groen. Groen.
0: Ja, groen had goed
1: groen
0: geweest.
1: Ja.
2: Groen.
0: Groen had goed geweest. Groente is niet goed.
3: Oh, wat jammer.
0: Ja. Nog nooit scheelde het zo weinig. Durf ik echt hard op te zeggen.
2: Ik heb denk ook nog nooit Annemarie bijna horen schelden. Nee. Ze slikte hem echt in. De KUT werd echt ingeslikt.
3: Ik schrok er ook van.
0: Bond tegen de vloek hing al aan de telefoon.
2: Ja.
0: Straks om 8:30, nieuwe ronde 4 op rij.

0: Opeens met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Jezelf belonen naar de tandarts. 3, 2, 1.
0: Ja,
2: nee.
0: Ja, volgens mij wel.
2: Oh, wat doe je dan?
0: Ja, weet ik veel, snoep eten.
2: Huh?
0: Ja, ja. Een soort van the coast is clear, toch?
3: Ja. Ken je het niet? Ja, toch?
1: Zeker.
3: Ja,
2: ik heb geen kind.
0: Ja.
1: Wel soms even wel, dat is toch leuk?
2: Ja, dat is ook wel lekker. Leuk.
1: Ja, ja.
2: Snoep eten, want ik heb na de tandarts juist, dan ben ik helemaal gepolijst en zo. Dan heb ik juist heel erg het gevoel dat ik even niks wil eten.
1: Ja. Met het warme weer een ijsje halen voor jezelf dan?
0: Ja, vind ik ook. Maar ik vind, zeg maar, weggaan bij de tandarts, in de auto stappen bij de tandarts, want dit is weer geweest, geeft mij toch een lekker opgelucht gevoel. En dat moet gevierd worden, voelde ik altijd een beetje.
2: Ja. Oh ja, nou ja, wel leuk. Ja, misschien dat ik het eens kan invoeren. Ja, ik vind het gewoon zeg maar noodzakelijk kwaad. Ja. En daarna, het is gewoon zeg maar voor mij heel erg onderdeel van wat ik als volwassen persoon doe.
1: Ja. Dat is toch leuk om dat al dan een beetje in te kleuren. Gewoon een klein beetje meer een feestje.
0: Ja, je moet het leven af en toe een beetje. Hier, Victor die appt. Wij halen altijd kibbeling naar de tandarts.
1: Och.
2: Oh.
1: Super, dat zijn wel leuke kleine traditietjes om dan doorheen te sleuren.
2: Nou ja, Annemarie, misschien moeten we het gaan invoeren.
4: Ja, nou, ik denk nog even over na. Half jaar moet ik weer, kan ik even over nadenken.
0: Ja, over half jaar. Wel gaan, hè?
2: Nou, ik kwam er de vorige keer met een volledig naar beneden hangende mond vandaan, omdat er een vulling vervangen moest worden. Ja, het had ik kibbeling kunnen eten, maar dat was gewoon op mijn shirt gevallen.
0: Dat gaat niet. Volgende, Luc.
1: Een souvenir.
2: 3, 2, 1. Nee.
0: Ja, niet voor mezelf. Nee. Om het dan mee te nemen voor iemand anders?
2: Nou, ik heb ook toch nog weer een beetje rondgekeken in Madrid. Moet ik dan nog wat meenemen? Maar ik dacht, ik ben ook maar een weekend weg. Ja, ik laat het even wat het is. Het is toch ook wel vaak met souvenirs, of je nou iets meeneemt voor een ander of voor jezelf. Het lijkt op de bestemming altijd leuker. Omdat op de bestemming lijkt zo'n rietenmandje met een olijfolietje erin.
4: Ja.
2: Altijd precies wat je nodig hebt thuis. Of wat de ander precies nodig heeft thuis. En dat is gewoon heel vaak niet zo.
0: Weet je wat ik ook vind? En dat merk je nu zo als je door die winkels loopt. En die winkelstraten daar, zeg maar, in zo'n therapie op vakantie. De wereld is zo klein geworden. Dus je kan ook naar internet. Kan je het gewoon bestellen. Snap je?
1: Ja.
0: Het is niet zo alsof je iets helemaal overseas mee naar huis brengt. Zo van, dat kun je alleen daar krijgen. Het is waarschijnlijk één Google weg.
2: Ja, en ik heb ook wel echt bij die toeristenwinkels dus heel erg het gevoel, er wordt mij gewoon hoe zeg je dat, een oor aangenaaid, een poot uitgedraaid. Maar als ik dan bijvoorbeeld een Italiaanse limoncellootje koop voor €12 nog wat, ja, dan denk ik, voor dat kleine flesje, ik heb toch altijd het gevoel dat het oneerlijk is. Ik
0: natuurlijk.
4: Ja, dat is ook een beetje de charme van een souvenir. En dat koop je alleen daar. Ook onromantisch om dat via Google nog op te zoeken.
2: Nee, dat moet je ook niet doen. Ja. Wie is er dan hier?
4: Lavendel of zo.
2: De koelkastmagneet bijvoorbeeld.
4: Ja.
2: Had
4: ik heel veel van. Ja.
0: Ah, dat is toch wel leuk.
4: Ja, is toch altijd geinig.
0: Ja, ik ben ook blij als ik iemand ken die koelkastmagneten verzamelt. Want dat is het heel makkelijk meenemen. Hoef je ook niet lang te denken.
2: Ja, maar dat vind ik dus niet zo leuk. Want de koelkastmagneet, ik vind wel dat je er zelf geweest moet zijn.
4: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja, Tom en Joe, dat is een vervent koelkastmagneetverzamelaar. Maar die zegt ook altijd, je moet voor mij geen koelkastmagneet meenemen. Want die koelkast draait er juist om dat Tom ervoor staat. En dat hij dan denkt, oh ja, ik ben daar geweest, ben daar geweest.
0: We mogen niks meenemen voor Tom.
2: En als dan opeens de magneet van Ibiza ertussen hangt, dan klopt het niet
0: meer. Ja, nee, oké, geef van niks meer. Pas wel op. Laatste, Luc.
1: Estefana Polman. 3, 2, 1.
2: Ja,
0: volmondig. Ja, wat een knappe, leuke vrouw.
2: Zij is zo leuk.
0: Ja.
2: Ze gaat nu naar VI, hè? Ze gaat af en toe even bij VI zitten.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En laatst dat interview dat ze ook had bij Eva Jinek toen ze gestopt was met haar handbalcarrière. Toen heb ik zo van zitten smullen. Alles aan haar vind ik leuk.
0: Ja, ik ben toch ook altijd blij voor Rafael, merk ik.
2: Ja.
0: Zo van, goh, wat heeft hij toch, zeg maar, uiteindelijk goed gecorrigeerd, zijn liefdesleven.
4: Maar goed, in zijn handjes knijpen, ja.
0: Nou, die moet hij echt koesteren. Ja. Die moet hij echt binnenhouden.
2: Ik herken dat ook, want dat kwam natuurlijk bij Sylvie vandaan. Ja, en dan heb je nu Estefana om je heen. En dat lijkt me elke dag fun.
0: Ja, kijk, ik wil niks lelijk zeggen over Sylvie, want we toch even zeggen, die kennen we verder niet. Maar als zo op het zicht, want ik ken Estefana ook niet, zou ik altijd gaan voor Estefana.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, met Estefana lijkt me echt lachen.
0: Ja, heb je echt, ja.
2: Met Sylvie vast ook, maar er zit dus natuurlijk ook.
4: Nou. Nee.
0: Weten we niet. Misschien kan je met Sylvie enorm lachen.
4: Ja, klopt. Kan zeker.
0: Ja.
1: Wie weet hoor je ze hier. Oh, in de plek van Marieke na 3 september.
0: Mattie en Sylvie. Nou. Mattie en Meis.
2: Oh. Eigenlijk best wel leuk.
0: Mattie en Meis.
2: Ja.
0: Ik kan gewoon de M&M blijven staan.
2: Ik denk wel dat het wat duurder is dan ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Niet.
0: Nou, trouwens.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle Back in Music en laat het licht aan.
1: Annemarie heeft voor ons natuurlijk altijd het landelijk nieuws, maar er is echt groot nieuws uit jouw eigen huis.
0: Groot nieuws.
1: Echt groot nieuws. Ja. Het haalt natuurlijk nooit het 8-uur-journaal, maar hier zou het echt prominent voor in het nieuws mogen.
0: Kom maar op met het nieuws.
2: Ja, mijn kleine zoontje van ruim 1 jaar, die is gisteren echt ineens gaan lopen.
3: En hij staat! Het is ongekend!
0: Ineens. Ja. Als een soort Jezus-figuur. Ja,
2: hij is echt als een soort Jezus opgestaan. Ik maak geen grap, ik haalde hem op van de opvang. En hij stond al wel een beetje thuis. Heel wiebelig. En dan zette hij 1 stapje. Nou, dan ging hij weer zo, klapte hij zo weer voorover, weet je wel. Maar hij hield wel stug vol. En gisteren kom ik bij de opvang. En nou, hij had ten eerste al andere kleertjes aan. Veel te klein, ook oude kleertjes van hem. Want hij was helemaal super vies geworden buiten. Ik denk, hé, wat zie ik het nou goed? Nou, de leidster had zijn haar opnieuw gedaan met allemaal water. Het leek een soort Elvis Presley-kuif. En hij stond daar en hij liep. En ik denk, hé, is dit Jules? Ik geloof het
1: gewoon. Is het wel mijn eigen kind?
2: Is dit mijn kind? Maar dat is dus bij kinderen van rond de 1 of nog iets jonger. Die kunnen in een dag een soort update hebben gehad.
1: Ja.
2: Weet je wel? Dus
0: nieuwe software erop.
2: Ja. Hebben ze allemaal nieuwe skills. En bij ons duurt dat jaren voordat je weer wat nieuws leert. Maar het duurt daar gewoon of maar een nacht of een dag.
1: Hey, maar hikte die er ook tegenaan? Was hij onrustig de afgelopen tijd? Sliep hij slecht? Dat zeggen ze ook nog wel eens, hè?
2: Nou, dat niet per se. Maar ik zet hem thuis neer. Ik loop van de ene kamer naar de andere. Nou,
0: wow.
2: Ik heb het gefilmd. Ik met mijn bek vol tanden.
0: Het is toch jammer dat hij eigenlijk te jong is om te beseffen?
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Ik bedoel, je moet je eens voorstellen dat je altijd moet kruipen totdat je een dag wakker wordt en je denkt, ik kan lopen.
1: Nou ja, het is toch, ik ben er de afgelopen week weer achter gekomen hoe ontzettend prettig het is dat ik kan lopen.
0: Ja, precies, ja. Ja. Annemarie, wat zit er zo meteen in het echte nieuws?
2: Het gaat onder meer over inbrekers die mogelijk weer toeslaan tijdens een vakantie. Hoe bewaak je je huis?
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
19: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
22: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben er in 2022 flink naast gezeten als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Het staat in de Volkskrant. De AIVD en de MIVD geloofden toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op een bron die dicht bij Poetin stond. Maar ja, die info bleek niet te kloppen, legt deze journalist uit bij de NOS.
24: Die informatie konden ze opmaken dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze willen onderhandelen.
2: Het bleek dus niet zo te zijn. Op basis van die informatie zou Oekraïne ook minder Europese steun hebben gekregen voor die inval. Hoge ambtenaren spreken van een inlichtingenblunder. Er zijn steeds meer grote statiegeldmachines in ons land. Daarin gooien een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra. Zo worden supermarkten ook een beetje ontlast. We hebben nu 170 van die bulkmachines staan. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs ook weer gestegen. Ja, we denken dat we ons huis goed beveiligd hebben als we op vakantie gaan, maar dat is lang niet altijd zo. Zo daarvoor waarschuwt vereniging Eigen Huis. 2/3 van de Nederlanders verdwaalt op de videodeurbel, of camera's, automatische lampen. Maar ja, die apparaten maken je huis niet echt veiliger. Je moet vooral zorgen voor goede sloten, goede buitenverlichting en doen alsof er iemand thuis is, zegt Eigen Huis bij Hart van Nederland.
25: Stel dat je een auto hebt en je moet met de auto weg, dat je zorgt dat de buren daar die auto parkeren. Je kan zorgen natuurlijk dat de brievenbus op tijd geleegd wordt. Zet een bloemetje neer, zet een kopje op de tafel.
2: Nou, ook belangrijk, deel vakantiefoto's pas als je weer thuis bent. Het weer is nu nog bewolkt op veel plekken. Lokaal kans op een beetje regen. Vanmiddag komt er meer zon bij. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Er zijn wat vertragingen op de weg, langer dan 25 minuten. En op de A1 komt dat door een pechgeval met een vrachtwagen. Richting Apeldoorn sta je tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 5 kilometer vast, 36 minuten. A29 naar Rotterdam, 7 kilometer tussen Numansdorp en Oud-Beijerland met 26 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A58 richting Tilburg zorgt voor 9 kilometer tussen Best en Moergestel met 41 minuten.
0: Ja, met zometeen een waarschuwing voor iedereen die de verkoeling op gaat zoeken de komende dagen. Ook Calvin Harris komt eraan. En eerst Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren bij Q-Music en Fever Dream. Goedemorgen, 4 over 8, woensdag de 8e van juli. Je luistert naar show 1672, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, we hebben echt prachtige dagen voor de boeg. Het is fantastisch nieuws voor iedereen die vakantie in eigen land viert. En dat zijn meer mensen dan ooit. Ja, de temperaturen komen niet meer onder een graad of 24. En als je heel even je weer-app opent, dan zie je dat het echt de komende week er magistraal mooi uitziet. We hebben uitschieters in 27 graden, maar nogmaals, beweegt zich tussen de 23 en de 28 graden.
1: Dit is gewoon de beste plek om op vakantie te gaan. Als je ook weer hoort hoe de bosbranden in Zuid-Frankrijk zich om zich heen staan, dan kun je beter lekker naar Domburg of zo in Zeeland, hoor.
0: We kunnen ons zomaar voorstellen dat je op zoek gaat naar een beetje verkoeling. En ik zei het net al, we hebben een waarschuwing voor iedereen die op zoek gaat naar verkoeling. En dat begint even bij Karel. Karel, goedemorgen, jongen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Op wat voor manier ging jij op zoek naar de verkoeling?
3: Nou, dat is alweer anderhalf maand geleden. Dat was toen zo'n heel heet weekend. En ik had een beetje de zon in mijn brakke bolletje, eigenlijk.
1: Oh, je had de avond voor lekker eventjes diep in het glaasje gekeken.
3: Ja, wij waren weer lekker door het geluid gegaan met een stel leuke mensen. En toen werden we opgehaald. En daar word je natuurlijk blij mee. Een vriend met een boot is top, hè, Mattie?
0: Oh, een vriend met een boot. Boten. Ja, een vriend met een boot is top. Zelf een boot hebben, dat is af en toe dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? Maar een vriend met een boot is altijd goed.
3: Nee, dus we lopen lekker. Ik had mijn koffertje gevuld met allemaal lekkere dingetjes. Nou, toen ging ik naar beneden lopen richting het bootje. Toen ging ik op mijn plaat, lag ik half in mijn reet in die boot.
1: Oei.
3: Dat was een goede dag. En uiteindelijk gingen we lekker varen. We zijn naar de mooie Nel gegaan, Spaarndam.
0: Ja.
3: En daar sta ik toch lekker zo op de punt van die boot. Dat je denkt, soort van Titanic gevoel. En ik denk, nu ga ik het pakken, die brakheid wegzwemmen. En ik maak een enorme zwanenduik. Ik duik in het water. En toen was ik eerst mijn zwembroek even kwijt. En toen ging ik omhoog. En toen was ik aan het zwemmen. En ik weet niet of iemand dat kent, misschien de luisteraar ook. Dan denk je, er klopt iets niet. Er is iets kaals.
1: Ja.
3: En dan kijk ik naar rechts en denk, armbandje zit er nog. Links, mijn horloge weg.
1: Oei.
3: En ik weet dat ik nog, als je het dan terugdenkt, dat ik dat tijdens die klap van het water voelde ik dat hij eraf was gegaan. En het was echt een wijs mooi horloge. Ik bedoel, het is geen 1000 euro's, hè. Laten we zeggen, 300 piek.
1: Maar gewoon, bij een horloge. En dit is serieus geld wat dan op de bodem van het water ligt daar.
3: Dus we lagen een beetje te dobberen. Dus ik kon ook niet meer echt terugvinden waar ik nou echt gesprongen was. En ik dacht nog, misschien drijft hij. Maar natuurlijk drijft hij dat horloge niet.
0: Maar nee, dat drijft niet.
3: Ja, weg. Hey, dus pas op, hè.
0: Ja, en nu, want je hebt hem natuurlijk niet meer teruggevonden. Maar ik zie toch een klokje om je arm zitten, Karel.
3: Ja, ik ben hartstikke blij. Ja, daarom heb ik zo'n lieve vrouw, Amy. Ik ben hem 2 weken geleden natuurlijk, is het alweer 3 weken geleden, 50 geworden.
1: Ja, je bent 50.
3: Toen kreeg ik op bed met de kinderen erbij, kreeg ik een heel leuk vierkant doosje. En wat zat daarin? Nou, jullie mogen raden.
0: Ja,
3: hetzelfde horloge. Ik was heel blij met dat horloge.
1: Hey, voortaan wel even afdoen, hè. Als je het water induikt helemaal op een brakke dag, dan ben je natuurlijk niet zo scherp.
3: Ja, je bent niet handig dan.
0: Ja, klopt. Nee. Wij vroegen aan jou, wat ligt er nog meer?
4: Diep in de zee. Diep in de zee.
1: Natasja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Voor wat er bij jou diep in de zee ligt, moeten we eigenlijk naar een tijdje geleden. Is jouw vader wat overkomen, hè?
5: Ja, ik denk bijna 40 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
5: Wij gingen altijd op vakantie met de hele boerenfamilie naar het Gardameer. En mijn oma Herman, die had daar een boot liggen. Ook weer een boot.
0: Ja.
5: En mijn vader is gaan waterskiën. En die doet op een gegeven moment zijn mond open van het mag harder. En zijn kunstgebit vliegt eruit.
1: Oh, wauw. Hij had zoveel tegenwind dat zijn kunstgebit eruit vloog.
5: Ja, en dat was dus echt de onderkant, de onderste voortanden. Dus die had de rest van de vakantie had die echt zo'n ingevallen bekkie.
0: Alsof
5: het echt een oud mannetje was.
0: Echt?
1: Hey, wat verschrikkelijk. Heeft hij nog zijn best gedaan om het terug te vinden?
5: Nee, dat ging echt niet meer. Dat was echt midden op het Gardameer.
0: Ja, wat geestig zeg. Nou, je ziet het helemaal gebeuren.
1: Prachtig beeld. Het is 40 jaar geleden, maar stel hij is toch ergens aangespoeld. Dan weten we, hij hoort bij de vader van Natasja.
0: Wat ligt er nog meer diep op de bodem van de zee? Laat het weten via de Q-app.

0: Mars bij Q Music en Risk It All. En we hebben het over wat er allemaal op de bodem van de zee ligt, van de oceaan, van het meer. De bodem van de Maas, zou ik bijna vergeten, liggen natuurlijk mijn twee AirPods.
1: Ja, er is een vis met stereogeluid.
0: Echt afschuwelijk, die zijn uit mijn oren gewaaid op een winderige dag.
1: Ja.
0: En eerst waaide de ene AirPod mijn oor uit en die stuitte er zo richting de rand van de Erasmusbrug. En ik liep er achteraan en ik voelde me in slow motion ook de tweede AirPod door de wind en door mijn snelheid uitwaaien. En die stuiten er achteraan. Dan heb ik zo twee AirPods. Echt voor mijn gevoel in slow motion zo richting die Maas zien duiken.
1: Ja, je hebt het zien gebeuren.
0: Maar daar gaat ook €150 gewoon de pomp in.
1: Ja, dat is ontzettend zonde.
0: Zometeen. Diep in de zee. Diep in de zee. Spreken wij Alexander. Die heeft bewust zijn telefoon in het water gegooid. De grote vraag is waarom. Was hij misschien boos?
1: Over dure grap gesproken. De Louis Vuitton zonnebril van Michelle ligt op de bodem van de lek. Jimmy, twee weken geleden de Ray-Ban zonnebril kwijtgeraakt met varen. Wat gebeurde er nou? Nou, er zat een steekvlieg op zijn hoofd, zegt hij. Toen sloeg ik, en je raadt het al, ik sloeg zo mijn zonnebril het water in.
0: En vliegen zijn al vervelend. Hallo Alexander.
2: Goedemorgen.
0: Ja, bewust je telefoon het water in gegooid. Wij denken hier allemaal, je had gewoon een woedeaanval.
2: Zo zou je het kunnen noemen. Nee, ik was met mijn moeder aan de telefoon terwijl ik zijles aan het geven was op het Veerse Meer.
0: Ja.
2: En die cursisten, die kunnen wat onvoorspelbaar zijn. En ik dacht, ik moet ingrijpen. Mm-hmm. Terwijl ik met mijn moeder aan de lijn was. En ik gooi zo, zonder erover na te denken, telefoon over mijn schouder. Roep erachterna, doei mam. En grijp in.
1: Hè? Kijk, ik vind het fantastisch dat je als instructeur meteen ingrijpt. En dat dus alles moet wijken, dus ook jouw telefoon, omdat je in moet grijpen. Maar je had hem toch even naast je in de boot neer kunnen leggen. Of nog even snel in je broekzak.
2: Ik had zoveel kunnen doen, maar op dat moment gebeurde dat niet. Het was oei.
0: Hey, en wat heftig voor je moeder ook, want die hoort doei mam en vervolgens blub blub. Ik zou toch denken, wat is er gebeurd met mijn Alexander?
2: Ja, zeker. En ja, dit was 25 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus even zo snel iets anders zoeken om contact op te nemen met je moeder. Ja. Nou ja. Dat heeft zo'n paar dagen geduurd.
1: Het moet gevoeld hebben voor haar als een belletje op de Titanic, als dat had gekregen. Ja. Ook een opmerkelijk verhaal zie ik in de app van Nick. Bij Nick was het echt hatenijd tussen hem en zijn ex. Wat was nou het verhaal? Hij zegt, mijn trouwring ligt op de bodem van de zee. Mijn ex wilde scheiden en die wilde de trouwring terug. Waarschijnlijk vanwege de goudprijs.
0: Oh ja.
1: Dus toen heb ik mijn trouwring van mijn vinger afgehaald. Heb ik hem in zee gegooid en gezegd, als je hem wil hebben, dan moet je hem maar opduiken. Diep in de
0: zee, diep in de zee. Rosa.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent niks verloren, maar je hebt iets gevonden diep in de zee.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat heb je gevonden? Je bent er overigens niet meer, mocht het zo klinken. Wat heb je gevonden diep in de zee?
3: Een GoPro-camera.
0: Een GoPro-camera?
1: Oh, maar heb je hem ook nog kunnen koppelen? Heb je wat gezien op dat cameraatje?
0: Dat was Rosa. Rosa is ondergedoken.
1: Ja. Ja.
0: We zullen het einde nooit weten van dit verhaal. We bellen Rosa even terug.
1: Even contact te leggen met de zee. Ja, daar ben je
0: Rosa.
1: Weer. Hallo.
0: Oh.
1: Dat GoPro-cameraatje, stond er nog wat op?
0: En daar gaat Rosa weer.
1: We zijn er echt kwijtgeraakt. Nou, hopen dat ze een...
3: Kunnen jullie me nog horen?
1: Hè?
3: Horen jullie me nou?

0: Sheena en Kim Wilde. Let your music any place, anywhere, anytime.
1: Zullen we het zo meteen weer doen? Vier op een rij?
0: Nou, laten we het doen.
1: Ja,
0: ja, ja goed. Ja.
1: En want gisteren hadden we natuurlijk 3,75 op een rij. Ja, dat was het toch echt.
0: Ja, dat klopt.
1: Je hebt wel eens 3 op een rij en dan heb je er pijn van. En dan was je er heel dichtbij. Maar nu was het gisteren met Ricky en Annemarie was het gewoon echt 3,75 op een rij.
0: Nou, dat is afschuwelijk.
1: Annemarie zei groente waar hij groen had gezegd bij komkommer.
0: Het is echt de open wond nog steeds bij Ricky, hoor.
1: Ja, nou, je kan het opnieuw gaan proberen met Annemarie. Je mag ook kiezen voor Mattie of voor mij. Telefoonnummer is bij iedereen hetzelfde. 0909-9596.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs

0: voor jij kunt besparen.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: 8:58. Goedemorgen. De vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Vrachtwagen met pech tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 5 kilometer, 39 minuten. De A1 is ook afgesloten tussen Naarden-Vesting en Naarden in de richting van Amersfoort. Ze zijn daarna een ongeluk nog druk bezig. 4 kilometer, 20 minuten. De A2 Den Bosch naar Utrecht. 9 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel met 39 minuten. En op de A16 richting Terbrechtseplein. 6 kilometer tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein over de hoofdrijbaan. Klein half uurtje.
3: Het is nu op veel plekken bewolkt, met lokaal zelfs kans op een beetje regen. Vanmiddag meer zon, tot 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. Als ons land in een oorlog of een andere noodsituatie komt, dan wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Behalve bedrijven die wapens maken, gaat het bijvoorbeeld ook om zaken die pleisters en verband maken om zo gewonden beter te kunnen behandelen. In Eindhoven is gisteravond een grote lading professioneel vuurwerk gevonden in de kelderbox van een flat. 8 woningen werden ontruimd. 3 straten werden ook afgezet om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Bewoners zijn inmiddels wel weer thuis. Er is 1 man opgepakt. De politie ontdekte het vuurwerk na een tip. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines in ons land. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes en of blikjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto kan komen, zoals wasstraten of tuincentra. En zo worden de supermarkten een beetje ontlast. En we hebben nu 170 van die bulkmachines staan.
3: Niet te geloven.
2: Hoe is het met het project Barmhartige Samaritaan?
3: Nou, erg goed. Er worden nog steeds blikjes gespaard. En,
2: och, lieverd.
3: Er komt op een dag natuurlijk een soort cash-out naar iemand die op zoek is naar blikjes.
2: Kijk, mocht je dit gemist hebben, daar kun je echt niks aan doen, want het is niet iets van gisteren. Dit speelt al, ik denk, 1,5 jaar. Minimaal. Minimaal. Toen vertelde jij hier dat jij blikjes en flesjes spaart waar staatsgeld op zit.
3: Ja.
2: Voor iemand die het uit de prullenbakken haalt.
3: Toch aardig. Ik vind het altijd een beetje een tragisch gezicht. Heel veel mensen vinden het ook gewoon leuk. Ik vind het ook heel vaak tragisch.
2: Nou, ik heb op een gegeven moment gezegd van oké, hoeveel is er dan nu verzameld? Nou, toen had je een hele tas, geloof ik, vol of zo. Toen zei ik, wanneer is zeg maar uitbetaaldag? Wanneer ben jij de Barmhartige Samaritaan? Want je hebt ook echt het gevoel dat je echt iets heel goeds doet voor de medemens.
3: Dat maak jij ervan.
2: Wanneer is zeg maar de lokale zwerver of weet ik, degene die dat dus doet met die blikjes en flesjes, de gelukkige, dat Mattie Valk aankomt met die tas?
3: Ja.
2: Hoeveel tassen heb jij inmiddels?
3: Ja, echt heel erg veel.
2: Maar voor me zien dan?
3: Nou ja, echt meerdere vuilniszakken wel.
2: Meerdere vuilniszakken? En waar staat dat dan?
3: Ja, in de keuken.
2: In de keuken?
3: En nu heb ik een vraag gekregen van mijn werkster. Die heeft mij geappt. Mattie, ik wil tijdens jullie vakantie extra komen schoonmaken, zoals de Lucoflex, de ramen, waar ze zeg maar door de week niet aan toe komt. Is het mogelijk dat tegen de tijd alle blikjes weg zijn?
2: Ja. Oh.
3: Want ze kan er namelijk niet bij. Ze kan ook niet stofzuigen in die hoek.
2: Meerdere vuilniszakken.
3: Ja, zijn meerdere vuilniszakken.
2: Ja, sorry, mag ik ook heel even naar degene met wie hij samenwoont? Ja. Dat is Kiki. Wat is hier aan de hand?
5: Nee, ik hou me even buiten dit gesprek.
3: Ja, waarom? Waarom hou je je er buiten?
5: Nou, gewoon, ja. Ik heb al zo vaak gevraagd, mogen die blikken weg? Maar die blikken die moeten nu per se naar iemand die het nodig heeft. Wat ik heel lief vind. Maar
4: moet die op auditie komen of zo?
3: Nee, kijk, ik vind namelijk, nu zijn er inmiddels zoveel blikken. Kiki die zegt, ja, laten we gewoon naar de emballage lopen. Naar de supermarkt onder ons huis.
4: Ja.
3: Ja, maar daarvoor ben ik niet gaan sparen.
2: Ja, maar daar cirkelen toch ook nu allemaal vliegjes omheen. Maar hoe lang wil je nog doorsparen? Want ik vind meerdere vuilniszakken. Maar Kiki, even, ik sta helemaal aan jouw kant. Maar ik denk in deze ook, pak die vuilniszakken op, meid. Rij naar zo'n bulkmachine.
3: Ja, nee.
2: En het is klaar.
3: Nee, hou op.
2: Maar waarom kan Kiki dat niet gewoon doen? Het is ook haar keuken.
3: Nee, het is ook mijn keuken. Wij zijn samen en we gaan sparen.
2: Ja, nee, maar nu, het is ook jouw keuken. Maar nu is het alleen jouw project. Kiki wil van die blikken af.
3: Het is toch super lief van mij dat

0: die blik aan iemand wil doneren.
1: Maar je geeft ze al anderhalf jaar aan precies niemand.
0: Nou, dan gaat er uiteindelijk iemand met die blikken vandoor.
1: Maar wanneer komt het punt dat jij besluit, het moet nu weg?
0: Die dag die komt echt wel. En ik vind dat veel leuker dan naar de supermarkt, naar de emballage, om bij de Jumbo die blikken in te leveren.
1: Dat weten we er wel, maar wanneer is het in hemelsnaam blikkendag?
2: Misschien op jouw laatste dag. Dat dan ook die blik eruit
1: gaan. Nee, de schoonmaakster wil dat het weg is van de zomer.
2: Oh ja, natuurlijk. Nou goed.
0: Ja, wanneer is het blikkendag, is de grote vraag eigenlijk.
1: Ja, we kunnen er bijna wel een festival van maken.
2: Ja. Nou, daarover gesproken.
0: Ja, wat is er over festivals?
2: Ja, er is nog nieuws over de Zwarte Cross.
0: Oh, over de Zwarte Cross. Oh, oké, okay, nou kom maar over festivals. Ja.
2: Het warme weer heeft voor een probleem gezorgd bij festival de Zwarte Cross. Niet vanwege een tekort aan waterpunten of zo, nee. Het gras op het festivalterrein is door de regen en de warmte veel te hard gaan groeien. De organisatie die wil dat de bezoekers volgende week op een strak gemaaid weilandje kunnen feesten natuurlijk. En daarom riepen ze hulp in van iedereen met een zitmaaier. Nou, zo'n 200 mensen kwamen helpen maaien.
0: Hallo Karin.
3: Hallo.
0: Hallo. Jij wil gaan vieren op een rij.
1: Oh, ik dacht ze is een van de maaiers.
3: Nee, dat zou ik niet zijn, maar dat ben ik niet.
1: Ik was heilig van overtuigd, Karin zit op zo'n zitmaaier, maar dat is niet zo.
0: Nee. Jij wil gaan vieren op een rijen, Karin.
3: Ja, dat wil ik wel.
1: Wat we in het leven hebben geroepen, dat als je vier op een rij hebt, dan krijg je er ook een vuilniszak met blikken van wat die valt bij.
3: Ja, wat fijn.
0: Ja, leuk hè? Hey, met wie wil jij gaan vieren op een rijen, Karin? Ja,
3: ik denk met Marieke.
0: Nou, hartstikke leuk.
3: Dan moet je toch even lopen.
0: Ja, moest heel even lopen de studio uit. Beste Karin, je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij.
3: Ja.
0: Geeft Marieke zo meteen via dezelfde associaties, krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
3: Denk het.
0: Je weet het nooit zeker natuurlijk.
3: Nee.
0: Eerste woord is nat.
3: Droog.
0: Slot.
3: Sleutel.
0: Museum.
3: Kaart.
0: Kaart? Museumkaart.
3: Ja,
0: okay,
3: ik weet het
0: duidelijk.
3: Niet.
0: Nee. Mode.
3: Kleding.
0: Is dit 2.500 euro waard?
4: Mattie en Marieke.
0: Daarop werven we een blik naar Zara Larsson.

0: Hij met Karin uit Bennekom, dit waren haar vier woorden. Nat.
1: Droog.
0: Slot.
1: Sleutel.
0: Museum.
1: Kaart.
0: Mode.
1: Kleding.
0: Karin!
1: Yes!
0: Ja, het gaat allemaal over het woord museum.
1: Ja, ik weet het.
0: Wat zou jij hebben gezegd, Annemarie, bij museum?
2: Kunst.
0: Oh ja. Ja, ik ook.
1: Ja, ja. Ik kon er gewoon niks bij bedenken, maar dat is veel logischer, ja.
0: Ja, zo'n woord dat je gewoon overvalt als je midden in het spel zit.
1: Ja.
0: Even kijken. Ik moet wel zeggen, Suzanne die had dan ook kaart gezegd. Ilse die zegt... ja, dat is fijn. Ilse die zegt tentoonstelling. Rowan die zegt geschiedenis. En verder inderdaad vaak het woord kunst dat valt. Nou, we gaan gewoon maar eens kijken. We vragen Marieke terug de studio in. Geef haar vier dezelfde woorden. En hopelijk komen er ook vier dezelfde associaties. De deur zwaait open. En daar gaan we. Marieke, het eerste woord is nat.
2: Droog.
0: Slot.
2: Sleutel.
0: Museum.
2: Kunst.
0: Nee.
2: Schilderij.
0: Nee. Nee, ik denk niet dat erin gaat zitten. Wil je nog een poging doen?
1: Dat had ik niet te doen, dit.
2: Stedelijk.
0: Nee.
2: Als ik dacht, als het er niet in zit, dan zeg ik toch maar zoiets.
0: Karin, wat zei jij bij museum?
1: Ik zei kaart.
0: Kaart. Museumkaart.
2: Oh, ik herinner me, we hebben wel eens eerder museum gehad. Heb ik ook kunst gezegd.
0: Ja.
2: Oh, ja, maar ja, kaart, nee, dat was niet goed gegaan.
0: De meeste mensen in de appbox zeiden ook overigens kunst. Mode?
2: Kleding.
0: Ja, die had goed geweest inderdaad.
2: Hey, kom, we blijven weer steken op die drie.
1: Ja.
0: Sorry, Karin.
1: Het maakt niet uit. Bedankt.
0: En jij bedankt. We vonden het leuk om met jou te spelen.
2: Ja.
1: Ik vond het ook leuk.
0: Fijne dag vandaag.
1: Jullie ook. Doei doei.
0: We hebben het deze ochtend over wat er allemaal diep in de zee ligt. Op de bodem van de oceaan. Of meren of sloten. Alles wat mensen verloren zijn. We spreken zo meteen Patrick. Patrick die appte namelijk dat hij duiker is bij de brandweer. En ze liggen bijna wekelijks in de Maas bij Rotterdam te dobberen. Nou, misschien hebben ze mijn earpods wel gevonden.
2: Ja.
0: Er worden ook nog andere dingen gevonden. Patrick, goedemorgen. Patrick?
2: Nee.
0: Is hij ondergedoken?
2: Ook weer onder water.
0: Ja. Ook weer onder water. Patrick!
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Patrick, we spreken jou zo meteen. Wat is nou het gekste wat je gevonden hebt sowieso op de bodem?
3: Een bowlingbal.

0: at Q Music.
1: Deep in the sea. Deep in the sea.
0: Ligt bijvoorbeeld een kunstgebit van de vader van een van onze luisteraars. Er liggen Louis Vuitton-brillen, er liggen horloges van redactieleden.
2: Trouwringen. Op het moment dat je het water ingaat, wordt natuurlijk de hand wat kouder en dus wat smaller en kan een trouwring afglijden. Let op, want ook dit weekend wordt het weer schitterend weer. We kijken prachtige dagen tegemoet. En Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent iemand die is het liefst op de bodem van de zee met een duikfles wel te verstaan. En jij kunt de spullen die mensen zijn kwijtgeraakt ook weer terugvinden.
3: In zekere zin wel, ja.
2: Hoe gaat dat? Hoe ga je te werk?
3: Ik zit zelf bij de brandweer in de regio Rotterdam. En ja, wij zijn een duikteam. En eigenlijk hetgeen wat wij doen is... op het moment dat een persoon of een voertuig te water raakt... dan worden wij gealarmeerd. En dan gaan wij de mensen daar eruit halen.
0: Mag ik eens vragen, Patrick, hoe diep is die Maas eigenlijk? Wanneer ben je op de bodem?
3: Ligt een beetje aan. De vaargul gaat een beetje richting de 10, 15 meter op sommige plaatsen.
0: Okay.
3: En ja, dat is wel een beetje het diepste. Tenzij je verder richting Hoek van Holland gaat, dan word je nog wat dieper. Dan ga je richting de 20.
2: Hey, wat een indrukwekkende baan. Bij de brandweer werk je dus. Dan word je gealarmeerd als er een voertuig te water is gegaan. Maar dan moet je binnen secondes eigenlijk aanwezig zijn. Elke seconde telt. Hoe pakken jullie dat aan?
3: Wij zitten gewoon op de kazerne en op het moment dat wij alarm krijgen, dan gaan we zo snel mogelijk naar de voertuigen toe. Dan kleden we ons aan en rijden we meestal met anderhalf à twee minuten rijden wij volledig aangekleed in duikpak rijden wij de kazerne uit. Maar dat is een incident.
0: Okay, dus maar in hoeveel tijd heb jij je duikpak aan? Want heel veel mensen doen er een drie kwartier over.
3: Ja. Ja, dat gaat wel redelijk snel. We zijn er wel in getraind. Het is normale kleding uit, in je duikpak springen en ook alles ligt ook helemaal klaar. Hè? Dus, dus daarin is het heel makkelijk erin springen.
0: Ja, kun je wat zien onder water?
3: Ligt een beetje aan wat voor getijden het is. Soms als het doodtij is, dus als er geen eb of vloed is, dan kan je eigenlijk nog een gedeelte zien. Soms een halve meter als je geluk hebt. Maar 9 van de 10 keer in de meeste sloten en meren en dingen ingehouden, ook in Nederland, zie je echt helemaal niks.
2: Nee. Hey, nu is het natuurlijk interessant om te horen wat jij allemaal op de bodem van bijvoorbeeld de Maas vindt. Maar ik zit meer met mijn gedachten bij een auto die onder water gaat. Zo'n paniekerige situatie. En dan moeten jullie natuurlijk kalm blijven. Jij redt mensen dus die onder water komen. Heb je nog handige tips voor ons waar we wat aan hebben? Stel dat het ons een keer overkomt.
3: Zeker. Vooral dat oranje hamertje dat je die hebt.
0: Ja.
3: En eventueel mocht je te water raken dat het voertuig... Dat je even zo kijkt wie de ramen nog open kan krijgen. Dus, dat is natuurlijk het makkelijkste.
0: Ja, want ik heb ooit een keer zo'n te waterlatingscursus gedaan, Patrick.
3: Ja,
0: en ik kon me herinneren dat je volgens mij... je moet wachten tot de auto voor een gedeelte helemaal onder water is, toch?
3: Ja, klopt. Te maken met de drukken die je hebt onder water. En de waterdruk en de luchtdruk die tegen elkaar in gaan werken.
0: Nee, precies. Dus je moet voor je gevoel iets te lang blijven zitten in sommige gevallen.
3: Ja. Of op het moment dat zeker de nieuwere auto's die drijven steeds meer. Omdat die helemaal afgesloten zijn. Dus je hebt best wel eventjes de tijd. En op het moment als je dan je raampje nog open kunt doen. Ja, dan kan je natuurlijk gewoon heel makkelijk via raampje eruit gaan.
0: Ja. Hey, en dan toch heel even. Ik weet, bij de NS hebben ze zo'n hangar vol gevonden voorwerpen. Hebben jullie die ook? Nemen jullie dingen mee die jullie vinden op de bodem van de Maas? Wat ligt daar allemaal, Patrick? Wat ben je allemaal tegengekomen?
3: Ja, we hebben op de kazerne wel een kleine trofeekast staan, inderdaad. Maar telefoons, GoPro's, AirPods, misschien die van jou, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
3: Fietsen, een bowlingbal.
2: Zo, ja, dat zinkt wel, een bowlingbal.
3: Ja, dat gaan we hard, inderdaad.
0: Ja.
3: En soms komen we zelfs ook een auto tegen. Dus.
0: Zo bizar, hè? Maar dat is, ja.
2: En laat je die dan liggen of wordt die uiteindelijk wel opgetakeld?
3: Die wordt uiteindelijk wel opgetakeld. Ja, oké.
2: Indrukwekkende baan. Hey, we moeten jou niet te lang ophouden, want als er gebeld wordt, dan moet jij stel op sprong dat duikpak aan. Op nog vele reddingen, hè?
3: Het gaat helemaal goed komen. Dank jullie wel. Fijne show.
0: Dank je wel, Patrick. Dit is Q-Music 12 voor 9. Leuk nieuw liedje van Bente. Dit is 3-2-1 bij Q-Music.

0: Felix John. Bij Q-Music ik zo meteen krijgen het laatste nieuws van Annemarie. En we openen nog één keer het dossier. Het WK voetbal Argentinië.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: 77.
12: Wat een geld.
13: 18.000.
14: Wat verdikken we.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
19: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Goedemorgen, het is 1 voor 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
11: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Volgens justitie stoot het staalbedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de omwonenden. Ook zouden de fabrieken niet goed worden onderhouden en grote incidenten niet worden gemeld. Tata kreeg eerder al een miljoenenboete. Het OM gaat nu een stap verder en nu moet Tata dus voor de strafrechter verschijnen. Premier Jette heeft begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Die waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jette laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. Hij zei het allemaal op de NAVO-top in Turkije. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk.
12: WK 2026.
11: Ja, Egypte dient een klacht in bij de FIFA na het 3-2 verlies gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niks van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Die boosheid van Egypte was op het veld ook al te zien.
13: Oh, daar gaat hij! Enzo Fernandez met 3-2 voor Argentinië. Nu is het Egypte dat bij de scheidsrechter staat. De scheidsrechter gaat heel veel kaarten uitdelen, een rode kaart. Egypte voelt zich gepakt.
11: Dat was te horen bij de NOS. De Egyptische bondscoach zegt dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Vandaag trouwens geen wedstrijden op het WK. Het is een rustdag. En veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat ze hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat die het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. Mensen ervaren een hoge werkdruk wel als minder erg als de leidinggevende inspirerend is. Het weer. Vanmiddag verdwijnen de wolken die er nu nog zijn. En vooral in het zuiden en westen gaat de zon schijnen. Temperaturen liggen er tussen de 21 en 26 graden.
14: Vertraging op de weg vanaf een kwartier. Die zijn er op de A2 in de richting van Utrecht. Je komt daar in 9 kilometer tussen Empelbrug en de Martinus-Nijhoofdbrug met 25 minuten. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Del en Arkel. 9 kilometer, reken op een kwartiertje. Op de A16 naar Terbrechtseplein ook een kwartiertje. Tussen Ridderkerk-Noord en knooppunt Terbrechtseplein staat namelijk 9 kilometer. En de A20, daar wordt aan de weg gewerkt richting Hoek van Holland. 5 kilometer staat er nu tussen het Koordland Aquaduct en Terbrechtseplein. Je wordt omgeleid, maar sta je erin kost het je 23 minuten.
26: Music. Mattie en Marieke.
2: Zometeen hoor je Duncan Lawrence met Arcade. Waarmee hoor je het zo?
14: Oh ja.
2: En eerst Ed Sheeran, dit is Sapphire.

0: music and turn the lights off. Goedemorgen, 8 over 9, woensdag de 8e van juli. Je luistert naar show 1672, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, je hoorde het een paar minuten geleden nog bij Annemarie in het nieuws. Egypte gaat een klacht indienen bij de FIFA na 3-2 verlies van gisteravond tegen Argentinië. Tenminste, voor Argentinië, zo wordt het genoemd bij ons in de appbox.
1: Ja, het gaat er echt bij iedereen over. Wij merken hier dat nu zo rond 9, sinds een half uurtje druppelt ook een beetje het kantoor van Q Music vol. En dan lopen mensen echt even langs Luc van onze sportredactie om toch met jou vooral te bespreken wat je ervan vindt.
0: Ja. Oh, sorry, ik zal even aanzetten, want anders heeft het geen zin.
3: Ik heb bijna geen tijd meer om ook gewoon mijn redactionele werk nog te doen. Want ik heb zo van een loket, een WK-loket opgericht bij de koffieapparaat.
1: Nou ja, precies. Iedereen wil van jou wat weten. Dus deel het dan met iedereen. Dan weet ook bij Q Music op kantoor iedereen je mening.
3: Ja, nou ja, net al gezegd. Argentinië won 3-2 van Egypte. Maar lange tijd leek het erop dat Egypte ging winnen. Die stonden gewoon heel lange tijd 2-0 voor.
0: Ongelooflijk.
3: Tijdens het laatste kwartier van de wedstrijd was ik eigenlijk met de schuine oog al op mijn telefoon aan het kijken. Kan ik ergens nog een Tutankhamon-pak vinden? Dan kom ik wel als Tutankhamon naar de studio. Maar helaas, ik sta hier gewoon in mijn eigen kloffie. Want in de laatste paar minuten wist Argentinië de wedstrijd helemaal om te draaien. 3 keer te scoren. En het was echt niet gelukt met de hulp van de scheidsrechter. Natuurlijk, er moet goed gevoetbald worden. Ja. En die bal moet echt in dat netje. En dat gaat ons bij VV Voorwaarts niet lukken. En die kwaliteit hebben ze bij Argentinië wel. Maar die scheids, waar die bij Egypte wel fluit die bij Argentinië niet. En andersom. En dat is al jaren aan de gang. Het lijkt wel al jaren alsof Argentinië met daarin Messi, natuurlijk de allerbeste voetballer aller tijden ooit geleefd, daar zijn we het allemaal wel over eens, alsof hij nog eens een keer het WK moet winnen. En dit is niet van nu, dit is van 4 jaar geleden, dit is misschien al van langer geleden. Die Argentijnen, ik ben ze helemaal zat met die Messi voorop. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee.
0: Bas.
4: Ja.
0: Ja, jij belt meteen, want jij zegt ik ben half Argentijns.
4: Ja, ja. Ja. Jazeker, ja. Nee, ik ben er ook echt helemaal klaar mee. Ja.
1: Je bent er ook helemaal klaar mee?
4: Ja, wat een arrogante bal is dat, zeg. Holy shit. Maar ook echt alles van dat team. Ik kan ook geen enkele sympathie voelen. Echt helemaal niks. Nee, helemaal niks.
1: Maar het is zo jammer. Hoe kan dat nou? Maar 50% van jouw DNA is Argentijns. Toch, je kan dat team niet uitstaan.
4: Ze worden ook altijd geholpen. Het is echt ongelooflijk. Als het de hand van Maradona niet is, dan is het wel de arm van Messi. Ik word er echt helemaal gek van.
3: Ik moet wel zeggen, hij is natuurlijk wel ontzettend goed, hè? Hij is wel echt ontzettend goed in voetballen. Kun je daar niet ook nog een klein beetje van genieten? Of zit jij schuimbekkend voor die tv, Bas?
4: Nee, dat niet. Maar hij is wel echt heel goed. Hij is wel echt heel goed. En, maar, ik hoop wel gewoon dat Zwitserland hem er gewoon afklapt.
3: Ja, dat hoop ik ook.
1: Nou, ik heb het idee dat heel Nederland dat echt met je meehoopt.
4: Ja, bijna heel de wereld, denk ik.
0: Ik vind het wel een goede vraag voor Luc, inderdaad. Kijk, jij als echt voetballiefhebber, Bas. Je ziet iemand fantastisch voetballen. Je kan niet even zijn persoon daarbij, de persoonlijke gevoelens die jij hebt, bij hem uitzetten.
4: Ja, op dat moment wel. Maar eigenlijk die hele wedstrijd niet. Weet je, als je die acties individueel ziet, die zijn gewoon goed. Hè? Weet je, hoe die iemand zo'n bal erin krijgt, dat is helemaal fantastisch. Maar ja, eerlijk, dan geniet ik wel weer dat hij zo'n penalty mist. Dat ken je niet, gast.
0: Nee. Hey, en wat we hebben het hier ook al vaker over gehad, Luc. Jij moet er niet aan denken dat België wereldkampioen wordt.
3: Nee, lijkt me vreselijk. Dan moeten we dat 4 jaar lang gaan horen dat die Belgen wereldkampioen zijn geworden.
0: Bas.
4: Als je dan moet kiezen, Luc.
3: Ik kies voor België.
0: Voor België?
3: Kies ik wel voor. Ik gun uit Argentinië helemaal niemand iets.
4: Nee, ik heb niet.
0: Dankjewel, Bas.
4: Hoi.
0: Oh, heerlijk zeg. Ja, dit was trouwens een van de laatste keren dat een groot gedeelte van de wereld Nederland er met de winst vandoor zag gaan.
1: Ja, dat was wel echt lekker toen.
0: Was in 2019. Duncan Lawrence die maakte de winnende, om het zo maar even te noemen. Arcade. Bij Q Music. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when...

0: Duncan Lawrence, Becky Music en Arcade. Zometeen een topic in Becky G, Sorry Papi. Ze doen daarmee een gooi naar de zomerhit van 2026.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een flinke strijd. Wat wordt echt het liedje dat je overal hoort op elk strand en elk zomerscafé?
0: Ja.
1: Nu gunnen wij Tom en Joe echt alles.
0: Zeker.
1: Wij kennen de jongens natuurlijk echt van dichtbij. Toen heetten ze nog Tom van de Intercom en Joe Stagiair van de show.
0: Ja.
1: Nou, die alter ego's die hebben ze achter zich gelaten.
0: Zijn onze jongens.
1: Nu zijn die jongens natuurlijk toch 2 jaar op wereldreis geweest. En daar hebben zij toch ontdekt dat ze het wel heel erg leuk zouden vinden om een zomerhit te scoren. Misschien hebben ze lang in een Spaanstalig land gezeten.
0: Zou kunnen.
1: Nee, zij zijn in het weekend bezig om een zomerhit eigenlijk op te zetten. Ze hadden namelijk op TikTok dit liedje gevonden. Maar zij dachten, daar kunnen wij wel wat mee. Maar misschien lekker als wij het zelf aan gaan pakken. En dan een echte zomerhit zanger erbij pakken. En dat werd Rolf Sanchez.
2: Hetzo.
1: Ze zijn met hem gaan schrijven. En ze hebben ook tegen Rolf gezegd, we willen ook wel graag meezingen op dat liedje. Je kunt je afvragen of dat dan een goed idee is. Ze zijn aan het oefenen.
3: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
0: Kijk, je hebt tegenwoordig heel veel spullen om het recht te trekken, toch? Heel veel van die apparaten. Dure apparaten.
3: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
1: Nou, ik vind het helemaal niet zo tegenvallen.
0: Daar ga je uit.
1: Nee, ik vind het echt niet zo... Nee, luister nog even een keer naar. Echt waar.
3: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
0: Ik zal een beetje lief voor ze zijn. Het is zo vals als een kraai. Geef niks. We steunen ze, we gaan ze supporten. Ze moeten nog een beetje oefenen, Marie, kom op.
1: Ja, nou ja, oké. Het gros wordt ingezongen door Rolf Sanchez, toch?
0: Wat zeg je?
1: Het gros wordt toch wel ingezongen door Rolf?
0: Nee, tuurlijk. En die jongens gaan er ook wel uitkomen, maar ze moeten nog een beetje oefenen. Zo eerlijk moeten we wel zijn.
1: Ja, nou ja, ik doe alvast een pre-save op Spotify.
0: Tegenwoordig, ik weet nooit zo goed wat we tegen.
1: Ik ook niet.
0: We doen een pre-save.
1: Ik doe een pre-save.
0: Precies. Binnenkort gaan we er meer van horen bij Tom en Joe, in het weekend tussen 6 en 9. Ja, en qua zomerhit moeten ze het dus opnemen tegen Topic en Becky G.

0: Drake en I Want To Break Free. Laatste nieuws met Annemarie komt eraan. Wat gaan we horen, Annemarie?
1: Ja, het is natuurlijk vakantietijd. Mensen gaan lekker weg. Laten hun huis achter. Ja, en hoe hou je inbrekers dan het beste buiten de deur?
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
10: €2,99. Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: Het is 9:30, goedemorgen. Op de weg zijn er nog wat vertragingen, langer dan 20 minuten. Op de A2 komt dat door een ongeluk richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen sta je in 12 kilometer met 40 minuten. Ongeluk ook op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Den Haag-Zuid. 5 kilometer, 23 minuten. En al de hele ochtend vielen op de A16 naar Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein is 9 kilometer met 25 minuten.
14: Er is nu nog wat bewolking, maar straks is er meer zon. Vooral in het zuiden en westen gaat dan de zon schijnen. Temperaturen liggen tussen de 21 en de 26 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
15: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf uit IJmuiden zou opzettelijk stoffen uitstoten die gevaarlijk zijn voor omwonenden. Ook worden de fabrieken niet goed onderhouden en grote incidenten niet gemeld, vindt justitie. Tata kreeg eerder al een miljoenenboete, maar na een massa-aangifte van omwonenden stapt het OM nu dus naar de strafrechter.
14: En wat zou er dan kunnen gebeuren?
15: Ja, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat leidinggevenden van Tata persoonlijk vervolgd worden. Dat is nog niet zeker. Dat wordt nu onderzocht of dat misschien kan. En die zaak begint op 20 november. Premier Jette begrijpt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran. Ze waren een vergelding voor Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. NAVO-baas Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En als je deze zomer de weg op gaat, moet je rekening houden met grote vertragingen. Rijkswaterstaat werkt op meerdere plekken aan wegen, bruggen en tunnels. Op drukke wegen, vooral rond de Randstad, zorgt het waarschijnlijk voor 25 minuten tot een uur extra reistijd, zeggen ze in het AD. Ja, veel bruggen, tunnels, viaducten en snelwegen zijn van vlak na de Tweede Wereldoorlog, waardoor ze nu allemaal tegelijk aan vervanging toe zijn.
13: Nu allemaal, dit jaar.
15: Ja.
13: Bizar,
15: oh ja.
13: Niveau is dat.
14: Bizar.
15: Ja. Natuurlijk vaker zo'n periode dat de wegen en bruggen onderhouden worden. En we denken dat we ons huis goed hebben beveiligd als we op vakantie gaan. Maar dat is echt niet altijd zo, waarschuwt de vereniging Eigen Huis. 2/3 van de Nederlanders vertrouwt op de videodeurbel, camera's en automatische lampen. En die apparaten geven vooral een veilig gevoel, maar maken je huis niet per se veiliger. Een lamp die iedere avond op dezelfde tijd aangaat, ja, daar trappen inbrekers niet in, zegt de Eigen Huis. Je moet vooral zorgen voor goede sloten en goede buitenverlichting. En doe alsof er iemand thuis is, hoor je bij Hart van Nederland.
16: Stel dat je een auto hebt en je moet met de auto weg, dat je zorgt dat de buren daar die auto parkeren. Je kan zorgen natuurlijk dat de brievenbus op tijd geleegd wordt. Zet een bloemetje neer, zet een kopje op de tafel.
14: Je bouwt eigenlijk een heel musical decor om.
15: Ja,
14: huis,
15: ja.
14: Maar.
13: Ja, of zorg gewoon dat er iemand thuis is. Heb je van Maaike, hoe bewaak je je huis? Laat je zoon van 18 thuis. Of het de beste oplossing is, weten we niet, maar we gaan het dit jaar...

0: jaar voor het eerst proberen.
1: Ja, goed idee.
2: En ze zeggen ook, deel je vakantiefoto's na terugkomst.
1: Ja, dat is sowieso slim inderdaad. Ja.
2: Het warme weer heeft voor een probleem gezorgd bij festival De Zwarte Cross. Het is geen gedoe met waterpunten of zo, nee. Het gras is veel te hard gaan groeien op het festivalterrein. De organisatie wil dat bezoekers volgende week op een strak gemaaid weilandje kunnen feesten natuurlijk. En daarom riepen ze de hulp in van iedereen met een zitmaaier. Zo'n 200 mensen kwamen helpen maaien.
3: Het is toch mooi met je maaien met z'n allen? Dat is gezellig.
2: Dat was de Hoorbaard van Nederland. In no time was er dus weer een korte grasmat. Deze vrijwilliger weet wel hoe ze dat kunnen vieren.
4: Ja, ik hoop met heel veel bier. Ja, dat zou wel lekker zijn.
1: Ja,
2: Zwarte Cross begint volgende week donderdag.

0: playback music. En We Pray. Dat is een berichtje van Moena.
1: Goedemorgen, Mattie en Marieke. Ik zit heel te kijken, wat zie ik nou achter Marieke staan? Ja. Dus ik had er even mijn leesbril voor nodig. Maar ik zie een uil staan.
0: Klopt.
1: Waarom?
0: Ja, het is geen echte uil, Moena. Het is geen echt bericht. Of echte uil.
2: Nee, het is geen echte uil. Hij is wel echt heel erg groot. Dit is de uil. Ja, daarvan, Moena, hebben er twee stuks in de tuin staan. In het dorpie. Want wij hebben last van terror-exters. Dus het is een extra koppeltje dat echt de hele tuin domineert. Waardoor wij helemaal geen andere vogels meer hebben.
0: Ja.
2: En andere vogels vinden we en leuk in de tuin. Maar ook die eten ook vliegjes en spinnetjes en zo op. Dus nu heeft mijn vriend, ja, dat is echt een doorpakker, die heeft twee van deze grote uilen besteld, waarvan de kop kan draaien. Om dus die extras af te schrikken.
0: Ik vind het wel een mooi ding, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het geen lelijk. Want ik heb ook wel eens zo'n dingetje op mijn dakterras gehad, die dan de duiven moest tegenhouden.
2: Ja.
0: Ja, dat was een ongelooflijk lelijk ding, maar dit kan je nog wel. Nou ja.
2: Ja, nou, het is
0: in de winterkant binnenzetten.
3: Je kan ook gaan buikspreken.
2: Ja, mocht je kunnen kijken op ons Instagram-account, daar zie je hem staan, Mattie Marieke. Ja, het is ook een beetje een L die je echt in de Efteling zou kunnen terugvinden in een attractie.
0: Carnaval Festival gewoon.
2: Ja.
0: En hij werkt dus, zeggen onze luisteraars.
2: Ja, dat gaan we nu uitvinden. Dus even kijken of de extras wegblijven.
0: Jij zin in een vogeltango?
2: Ik heb altijd zin in een tango.
0: Even een tangootje doen?
3: Oh ja.
0: Doe een vogeltango, Annemarie.
3: Ja, leuk.
0: Ja,
3: god.
0: Het is eigenlijk heel makkelijk. We starten een muziekje. En op het ritme van het muziekje dat steeds sneller gaat, moeten wij dingen noemen binnen één categorie. Je gaat natuurlijk af als iets niet klopt of als al een keer gezegd is. Klaar voor?
3: Ja.
0: Beginnen we bij jou.
2: L.
3: Mus.
0: Een ekster.
2: Duif.
3: Meeuw.
0: Een fuut.
2: Raaf.
3: Merel.
0: Een kip.
2: Meerkoet.
3: Roodborstje.
0: Een pauw.
2: Pimpelmees.
3: School-ekster.
0: Een papegaai.
2: Merel.
3: Is al gezegd.
2: Oh! Oei! Oh. Oei, ging ik daar even mis? Oh! En daar val ik dan.
0: Shit, vergeten.
2: Oh, echt.
0: Oh,
2: zonnebril die op je hoofd zit.

0: is the love? Voor het antwoord op die vraag is hier Menno Barreveld.
1: Ja. Nou, waar is de liefde?
0: Ja, waar is de liefde?
1: Heel veel kleine, lieve dingetjes in een zonnige groet. Als je elkaar ziet. Hé, Matti, goedemorgen, Marieke, hi. Ja.
2: Oh, wat mooi. Ja.
1: Daar zit liefde in.
3: Inderdaad.
2: Oh, wat mooi. Ben jij ook zo iemand die wel eens een klein kattenbelletje achterlaat voor je vriendin in de keuken bijvoorbeeld? Dat je even zo'n klein postertje met wat liefs?
1: Nee. Ik hoorde toen dat Peter R. de Vries dat altijd deed.
0: Ja, dat
1: toen heb ik het denk ik 2 keer gedaan. Maar dat is daarna eigenlijk weer uit mijn leven geslopen. Maar ik vond het wel heel mooi.
0: Ja, ik vond het ook prachtig. Al die briefjes waren ook allemaal bewaard gebleven.
2: Ja. Oh, dat is ook wel echt mooi. Dat je de tegenwoordigheid van geest hebt. Ik had laatst zo'n briefje gevonden. En dat was op de dag dat wij bekend maakten dat we stoppen met de ochtendshow. Mm. Sorry als je het nu voor het eerst hoort. En toen ben ik natuurlijk 's ochtends vroeg, zoals elke ochtend, het huis uitgeslopen. En toen had Sander een briefje voor mij neergelegd en dan had hij opgeschreven: The good old days are now. Met andere woorden,
0: ook mooi.
2: Later zeg je altijd: oh, remember, weet je nog, toen, the good old days. Ja. Dat is nu, je leeft het nu, the good old days are now. Ja, ik had het ook bewaard.
0: Ik had het ook op die dag dat hij het bekend maakte. Ik kreeg allemaal sollicitatiebriefjes. Menno, waar kunnen we uitkiezen voor het foute uur?
1: Soca Boys.
0: Soca Boys. Van de Lida.
1: Getman John.
2: Oh, ook leuk, hè? Lekker scatten.
1: Ja, Soca Boys leuker. Maar ik ga er niet over, hè?
2: Nee.
0: Maar jij wel, als je nu luistert. Waarmee begint het foute uur? Dat bepaal je nu. In de Q-Music app.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot

0: het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Onterecht en ook onnodig. Zo noemt Tata Steel de strafzaak die justitie is begonnen tegen een bedrijf. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Justitie vindt dat het bedrijf in IJmuiden opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot. Klimaatverslaggever van nu.nl, Jeroen Kraan, legt even uit.
2: Er is aangifte van gedaan door meer dan 1000 omwonenden in 2021. En het OM heeft nu besloten dat er genoeg bewijs is om ze daar inderdaad voor te vervolgen. En ook voor het schenden van hun zorgplicht. Onder meer omdat ze milieuincidenten niet hebben gemeld bij de toezichthouder.
1: Ja, Tata is het er dus niet mee eens. Volgens het bedrijf wordt er al langer gewerkt aan oplossingen. Een zwaar treinongeluk vanmorgen in Valburg in Gelderland. Een regionale trein is daar op een taxi gebotst. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorweg. Overgang. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Dan naar Amerika. Het lijkt weer veilig te zijn in en rond een woontoren in New York. Het gebouw in Manhattan met 37 verdiepingen dreigde deels in te storten. Meerdere belangrijke steunbalken waren namelijk ingezakt. Het zou nu weer stabiel zijn. Ook andere gebouwen in de buurt werden ontruimd. Een deel van de mensen kan inmiddels weer terug. Ja, het is druk bij reparateurs die spelcomputers maken, schrijft Omroep Brabant. PlayStations, Xboxen, ze gaan sneller kapot deze dagen. Dat komt door de tropische temperaturen. Daardoor raken ook spelcomputers sneller oververhit. Advies is daarom, leg een plat neer, dan koelt je beter. Haal ook wat vaker het stof eraf. Het weer nog van Weerplaza. Grijs vanmiddag, meer zon, maximaal 26 graden dan. Morgen wordt het ietsje warmer.
0: Op dit moment 19 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhofbrug 6 kilometer, vertraging 40 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A16 van Ridderkerk naar het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 9 kilometer, vertraging 33 minuten. En snelheidscontroles. A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,9. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. De A12 van Maarn naar Utrecht bij 75. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 7,9. De A28 Assen richting Hoogeveen bij 160,7. En de A58 Goes richting Vlissingen, controle bij 160,6. Woensdagochtend, ben je erbij vandaag? Nou, ik zie dat Manon al is ingeklokt vanuit het magazijn. Kobus vanuit de fabriek. En Niels Arends is de koeien aan het voeren met het Foute Uur. Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in. Stuur even een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup.
3: Welcome to the one and only. The original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
6: Menno Barreveld.
0: Met accent Kylie tegenover Ingrid en Tu F Foutu. Welke wil je? Stem nu in de Q-app of op qmusic.nl.
3: Q-Music is proud.

0: kasten aan het plaatsen in Tveen, Veenendaal. Hij moet er nog 12. Robin Bost is ingeklokt vanuit Laren. Vandaag moet hij muren en plinten afmaken van een megahuis. En Mandy die is ingeklokt vanuit de kantine van de supermarkt. Stanley Vroeger is onderweg naar de Efteling om te gaan werken. Laatste dag, morgen is die vrij. Thomas van Toledo die zit in zijn eentje op school vandaag. Die moet een muurtje metselen. En Esmee Suzebeek, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Het is vandaag je verjaardag.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, gefeliciteerd. Wat voor festiviteiten zijn er allemaal gepland voor vandaag?
1: Nou, mijn zus en ik gaan dadelijk even naar Winterswijk. Gebakje eten, centrum in. En ja, vanavond gaan we lekker eten. Mini-pizzaatjes. Dus,
0: lekker?
1: Ja, een leuke dag van vandaag.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, die dag wordt nog leuker. Ik ga je namelijk mijn koffiecup opsturen als cadeautje.
1: Ah, oh, dat is heel lief. Dankjewel.
0: Ja, en ik ga natuurlijk voor je zingen. Alleen moet je zelf even een thema kiezen. Dus wat wil je? Dat is een hele lijst. Wil je trap, terror, ska, samba, rock, R&B, hard rock, draaiorgel, cowboy, outsiders, happy hardcore, levenslied of après-ski?
1: Doe maar samba.
0: Ik denk dat samba echt het meest gekozen wordt. Dat is ook wel echt gezellig natuurlijk.
2: Is er een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Esmee.
0: Hippiep, hoera!
1: Nou, Esmee. Mooi hoor, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En voordat we ophangen nog één ding.
1: Fijne dag.
0: Ja, en in jouw geval, komt-ie.
2: Fijne verjaardag.
0: Fijne verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Doei. Het is het foutuur. Wil je zo? Robert van Hemer met Zandloopster. Of Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Stem nu. Marianne Rozen.

Het is woensdag. Hakkendag.

0: Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7.
13: Wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: makkelijk retour.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur.

0: 1 plus 1 gratis. Hoehoe! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Zon en wolken vandaag. Ja, op dit moment is in Amsterdam best wel grijs als ik naar buiten kijk. Temperatuur lekker tussen de 21 en 26 graden. In het foutuur zo Roxette met The Look. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files. 4 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oude Schans en de Nederlandse grens 2 kilometer. Vertraging 12 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer. Vertraging 1 kwartier. De A16 van Ridderkerk naar het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein 8 kilometer. Vertraging is daar 1 half uur. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen 3 kilometer. Vertraging 12 minuten.
4: Menno Barreveld.
3: Wil je Jamaizo of de Hermes House Band? Stem nu!

0: geluisterd in het Foute Uur van woensdagochtend.
1: Het Foute Uur.
0: Heel deze week win je in het Foute Uur tickets voor Scooter. Ja, voor 11 uur ga je Scooter weer horen met een poëtische uitspraak, een levenswijsheid. En als je die wijsheid hoort, stuur dan het woord Scooter in de Q-Music app. En wie weet ben jij er dan bij, dan win je namelijk 2 tickets voor zijn show in de Ziggo Dome op zondag 25 oktober. Dus een Scooter in de gaten houden en een mooie...

0: Rick Kootstra.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Rick. Jij hebt net de naam Scooter gestuurd in de Q-Music app.
1: Dat klopt.
0: Want jij hoorde een wijsheid van Scooter op de radio.
1: Jazeker.
0: En wat een wijsheid, hè?
2: The chase is better than the catch.
0: The chase is better than the catch.
1: Is dat ook wel een van mijn favoriete liedjes.
0: Ja, maar is dat ook jouw levensmotto?
1: Ja, eigenlijk wel, toch? Ik bedoel, je moet gewoon uitgaan wat Scooter zegt, dat klopt gewoon.
0: Je moet ervan uitgaan wat Scooter zegt, dat klopt. Ja, in dit geval heeft hij wel echt gelijk natuurlijk, hè? Dat zeg maar... de spanning, het verlangen, de actie najagen bij het hele traject naartoe is vaak leuker dan wanneer je uiteindelijk je doel bereikt hebt. Want dan valt de spanning weg en kan het ook routine worden. Hè? In de liefde of in je carrière. Dus in dit geval heeft hij helemaal gelijk. Levert jou 2 tickets op voor een Scooter in de Ziggo Dome op 25 oktober.
1: Nou, dankjewel. Dat is echt super, super, super vet. Dat is de eerste keer dat ik me ga zien.
0: Ja, dat wordt een avond vol met wijsheden. Het geinige is, ik had ook 2 liedjes van Scooter tegenover elkaar gezet natuurlijk in het foutuur. Hyper Hyper, maar ook Love You More, die vorige zomer heeft uitgebracht samen met Paul Elstak en Joost. Ja, ik weet niet of je het ook met deze wijsheid eens bent. Hou je van Rabarber?
1: Jawel.
0: Oh, nee, dat is goed. In deze hit van Scooter zit namelijk ook een wijsheid, een culinaire wijsheid. Rabarber is the king, it can be used in anything. Ben je daar ook mee eens?
1: Zeker, daar ben ik echt mee eens.
0: Okay. Vind je het niet vaak een beetje zuurig, rabarber?
1: Nou, valt wel mee.
0: Ja, als je het juist gebruikt, heb je echt genoeg suiker erbij, of zoetstof.
1: Dat helpt ook, ja.
0: Ja, helpt ook. Nou, tickets komen naar je toe en we gaan nu genieten van dit stukje proza van Scooter, Paul Elstak en Joost.
2: Rhubarb is the king.
0: Hoor je?
2: Rhubarb is the king. It can be used in anything.

0: Scooter, Paul Elstak en Joost met Love You More. Ja, we gaan zo meteen in de top 40 classic terug naar het jaar 2000. Danny komt eraan met het nieuws.
1: Ja, een hele grote groep mensen mag binnenkort gratis met het openbaar vervoer. Maar daar moet je dan wel een bepaalde leeftijd voor hebben.
0: And another and...

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl. Het slimste bedrijf.
13: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
14: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
15: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
14: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
16: Hey werkgever, Tempo Team weet... medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
18: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: voel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. De voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran wankelt. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij is boos. Iran zou de afspraken namelijk hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. En volgens Trump heeft hij met de voorlopige vredesdeal zelf zijn tijd verspild.
8: I don't like them. And frankly, I think we waste a lot of time with them. I think we should just do our business. Can you imagine? They start shooting bombs. I don't think they know what the hell they're doing.
7: Amerika kwam als reactie vannacht met zware aanvallen op Iran. Het is onterecht en ook onnodig dat justitie Tata Steel gaat vervolgen. Dat zegt het staalbedrijf uit IJmuiden zelf. Vanmorgen werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel voor de rechter sleept. Justitie vindt onder meer dat het bedrijf gevaarlijke stoffen uitstoot, bewust. En Tata is het daar dus niet mee eens. Volgens het bedrijf wordt er al langer gewerkt aan oplossingen. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer, zegt het bedrijf dat daarover gaat. Kinderen mogen nu al met iemand samen gratis mee de trein in. Maar vanaf volgend jaar hoef je in het hele land ook geen kaartje meer voor hen te kopen in de bus, de tram of de metro. Er staat wel wat tegenover. De korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro verdwijnt. En het is nu helemaal definitief. Daley Blind gaat inderdaad weer voetballen bij Ajax. Dat bevestigt Ajax nu ook zelf. Blind is inmiddels 36. Hij komt over van het Spaanse Girona. En hij is geen onbekende dus in Amsterdam, legt sportverslaggever Riepke Bakker uit.
9: Blind speelde al 2 keer eerder voor Ajax, waarmee hij in 2019 de halve finales van de Champions League haalde. Hij werd 7 keer kampioen met de Amsterdammers. Hij is een kind van de club en nu gaat hij zijn carrière dus afsluiten in de arena. En daarmee gaat zijn wens in vervulling.
7: De Blind tekent een contract van 1 jaar bij Ajax. Het weer nog van Weerplaza. Het is grijs, maar vanmiddag is er meer zon. Het wordt dan maximaal 26 graden. Morgen wordt het ietsje warmer.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 16 files. Ik heb files hier met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer, vertraging 31 minuten. Komt door een ongeluk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Delft, daardoor 5 kilometer, vertraging 13 minuten. De A7 Westerbroek richting Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 4 kilometer, vertraging 25 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 8 kilometer, vertraging is daar 15 minuten. En snelheid controles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,9. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7,9. A28 Assen richting Hoogeveen bij 160,7. En de A58 Goes richting Vlissingen. Controle bij hectometerpaal 160,6.
10: Music. Menno Barreveld.
6: Wat stond er in de top 40 op 8 juli 2000? Gaan we zo naar luisteren in de top 40 Classic.

0: Pommel en Thijs en nu wij niet meer praten. Jullie vandaag. Het is de verjaardag van Linda de Mol. Ze is 62 geworden, dus daarom terug naar 2000. Toen zagen we haar voor het eerst met dit programma op tv. Miljoenenjacht.
1: Het is tot nu toe een hele mooie finale bij Miljoenenjacht. Met Frits Platzak uit Oldenzaal, met zijn vrouw Anita. Ja. Platvoet! Sorry! Terwijl ik me juist geconstateerd had dat je dat niet meer zou zijn als je hier veel wint. Maar het ontglipte me, sorry.
0: Ja, dan vraag je misschien af of meneer Platvoet, a.k.a. Platzak, als Platzak naar huis ging. Nou, hij won destijds 270.000 euro. Leuk programma, Miljoenenjacht, met die gouden koffertjes. Nou, de eerste aflevering was dus in 2000. Wat waren de hits op 8 juli toen? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 1

0: Kensington en Stay op Q Music uit 2025. In de top 40 classic gaan we 25 jaar daar vandaan nog weer terug. Dus eigenlijk 26 jaar terug naar 8 juli 2000. In de top 40 stond toen Jody Bernal met Cassique and No. Ook Craig David met Fill Me In. En Mary Mary met Shackles. Praise You.
1: Doe maar lekker. Cassique and No van Jody Bernal. Vooral omdat het hier een beetje grauwig is. En ik heb wel zin in een zomerdeuntje.
0: Ja, het is hier ook een beetje grauwig. Matthijs die zegt voor mij Mary Mary, Shackles graag. Sander die zegt Cassique and No. Arie Troost zegt Shackles.
2: Ja, Shackles natuurlijk.
0: Nou, dit was ook een duidelijke stem voor Shackles van Corrie. Danny zegt, doe maar Mary Mary met Shackles. Ja, het was vandaag, het was in ieder geval een beetje spannend. Dat is altijd wel leuk. Behalve voor Craig David. Die heeft 7% van de stemmen, die was eigenlijk vrij snel af. 46% van de stemmen voor Jody Bernal. En 47% voor Mary Mary. De Shackles is vandaag de top 40 classic. Dus dank weer voor je stem. Oh.

0: Sia en David Guetta op Q-Music met Awake Tonight. Zometeen Jelly Roll met I'm Good. En ook Chesto, Jonas Blue en Rita Ora komen eraan. Rachel hoor je zo op Q-Music.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Zon en wolken vandaag. Het wordt tussen de 21 en 26 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 16 files op dit moment. En 5 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Waardenburg 6 kilometer, vertraging 20 minuten. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel 5 kilometer, vertraging 11 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 4 kilometer, vertraging is daar 26 minuten. De A12 van Utrecht naar Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Duiven 4 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Deil en Leerdam 4 kilometer, vertraging 13 minuten.
11: Menno Barreveld.
10: Met Jelly Roll zomer eerst Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora. Yeah.

Jelly Roll op Q-Music. Ja, ik heb er geen één. Geen één meer, moet ik zeggen. Ik heb wel een aantal oudjes gehad. Dan heb ik het over cabrio's. Dit voelt namelijk echt als een soort cabrio-blokje op de radio. Weet je wel, I'm good. En ik zie helemaal iemand in een cabrio zitten, in zijn auto, kappie open, haar in de wind. Die haar die zijn wel meteen echt vet en vies na een lange rit, dat terzijde. En wel een keihard meezingen, weet je wel. I'm good, I'm good. Ja, ik zei, we zitten in een cabrio-blokje. Want bij deze kan het ook gewoon, hè. Lekker het zonnetje op je lijf, zingen maar. Kan ook zonder cabrio, hè. Raampjes open, of gewoon ergens anders, een beetje wat jou uitkomt.

0: lekker geweest, hè, die cabrio. De Bauza en Magnetic. Nou, nu hou ik erover op. Het is Q-Music, het is 11:45.
1: Q-Music.
2: Maximum Summer.
0: Ik zat gisteren in een restaurantje en naast ons een lange tafel met 8 meisjes en een laptop. En die zaten de wedstrijd van Egypte tegen Argentinië te kijken. En dat was echt wel leuk. Na de doelpunten van Egypte renden er 2 meisjes steeds naar buiten met een Egyptische vlag. En die waren helemaal blij. Maar ze gingen dus niet heel hard juichen in het restaurant. Het was echt heel ingetogen. Yes, yes, yes. En naar buiten rennen. Ja, het werd uiteindelijk 3-2 voor Argentinië. En ik ben helemaal geen grote voetbalkenner. Dus laat ik niks zeggen over of het terecht was allemaal. Al had ik wel het idee dat er wel een VAR momentje bij had kunnen komen vlak voor het laatste doelpunt van Argentinië. Maar wat ik zeg, ik ben geen kenner. Zo wil ik ook niet overkomen. Dat laatste doelpunt hebben die meisjes trouwens naast ons niet meegemaakt. Die zijn bij de 2-2 naar huis gegaan. Die konden het van de spanning denk ik niet meer aanzien allemaal. En anders was het natuurlijk heel verdrietig geweest. Net als hier bij Jordan Sparks en Chris Brown. Dit is ook echt heel verdrietig. Zij is namelijk helemaal kapot van liefdesverdriet. Moet je horen.

0: away.
1: Offenbach, Miles Away, zometeen All Right Stop, Lunchtime, een lunchmix. Met onder andere Axel en Ingrosso. Met More Than You Know. Ja, het is een beetje wij van WC Eend, maar ik vind echt alle drie de liedjes in de mix leuk vandaag. Deze dus. En ook Justin Bieber komt eraan. En Armin van Buuren en Trevor Guthrie. Dat is nog niet alles. Danny komt eraan met het nieuws. En natuurlijk straks, rond 11:45, de kinderquiz.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met

0: accountjediscounter.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit

0: Classic nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt voorbij. Dat denkt de Amerikaanse president Trump.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ja, Trump is boos. Iran zou de afspraken namelijk hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Amerika reageerde met aanvallen in Iran. Er is toch niemand gewond geraakt bij het treinongeluk in Valburg in Gelderland, meldt de politie. Een regionale trein botste daar vanmorgen op een taxi. Volgens de Gelderlander gebeurde dat op een onbewaakte spoorwegovergang. Er is wel veel schade, van die taxi is bijna niks meer over. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen tijdens het blussen van de grote natuurbranden daar, meldt de Franse regering. Het gaat om een man van 22. Hij was bezig met een bosbrand aan de grens met Italië. Al de hele week zijn er natuurbranden in Frankrijk. En ga je met je kind of je kleinkind met de bus, tram of metro, dan hoef je daar binnenkort geen kaartje meer voor te kopen. Kinderen van 4 tot 11 mogen vanaf volgend jaar gratis met al het openbaar vervoer. Dat is nu alleen de trein. Er staat dan wel wat tegenover. De korting voor 65-plussers in de bus, tram en de metro, die verdwijnt. Het weer nog van Weerplaza. Grijs is het. Vanmiddag wel meer zon dan maximaal 26 graden. Morgen wordt het ietsje warmer.
0: 16 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 9 kilometer, vertraging 13 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 4 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A12 van Utrecht naar Oberhausen tussen Arnhem Noord en Westervoort door een ongeluk 5 kilometer, vertraging 31 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 34,9. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7,9. En de A28 Assen richting Hoogeveen, controle bij 160,7.
3: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! Lunchtime.
0: Ja, het is 12 uur geweest.
4: Menno, is het al tijd voor de kinderquiz?
0: Nee, het is nog geen tijd voor de kinderquiz. Gaan we straks wel doen. Rond 11:15. Eerst All Right Stop Lunchtime met nu Armin van Buren.

0: we aan de Kinderquiz beginnen, nog even terugkomen op Stella Lefty. Nummer 40 afgelopen vrijdag in de top 40. Dus ja, zou ze de aanstaande vrijdag nog instaan? Ik denk dat die kans dan vrij klein is. Maar hey, gaan we vrijdag horen. Nu de Kinderquiz. George Sayen, Esmee, Jack en Mark Carr. En ze zitten in groep 3 van de Lucas Bataus School in Nieuwegein. En ze hebben het ergens over. Alleen, waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur je antwoord in de Q-app.
1: Bos.
2: Een paar keer in het jaar.
3: Met de trein.
4: Ik ga altijd heel ver rijden.
5: Soms wel en soms niet.
6: Dan mag ik laten opblijven.
7: Ik ga naar Puttenheide.
8: Ik ga naar Frankrijk.
9: Dan ben ik vrij.
10: Op het luchtbed.
11: Ja. Hopelijk is die twee persoons nu niet lek, Jack.
12: Met het vliegtuig. Bij je vader en moeder op de kamer.
13: Je neemt je koffer mee.
14: Ik kan mensen daar niet verstaan.
15: Lekker frieten.
16: Lekker niet naar school.
17: Dat is echt fijn.
0: Lekker niet naar school. Nou, waar hebben ze het over?
18: Weet jij het goede antwoord al?
19: Stuur je antwoord in de Q-wheel.

0: Goedemiddag.
1: Kelly, je hoorde net Sayen, Esmee, Jack en Markar.
0: Yes.
1: Uit groep 3. En die had het ergens over. Waar denk jij dat ze het over hadden?
0: Ze hebben het over de vakantie.
1: En waarom denk je dat?
0: Ja, ze hebben het over een vliegtuig. Nou, voor mij was eigenlijk de grootste reden geen school. En zomaar...
1: Oké. Heb je zelf nog vakantieplannen?
0: Ja, zeker. Wij gaan met de kinderen eerst een weekje naar Slagharen. En ik ga eind augustus met mijn man naar Kos.
1: Oh, lekker. En wanneer is Slagharen? Want wanneer heb je vakantie of hebben je kinderen vakantie?
0: 20 juli gaan we. Wij wonen in het westen in Rotterdam. Dus ja, we moeten nog een weekje naar school hierna.
1: Ja, nog even wachten. Nou, we gaan nu horen of je gelijk hebt.
2: We hadden het over vakantie.
1: Ze hadden over vakantie, want inderdaad...
3: Met het vliegtuig. Met de trein.
4: Koffer mee. Lekker niet naar school.
1: Lekker niet naar school. Nou, inderdaad. Kelly, gefeliciteerd.
0: Yay.
1: Je krijgt een prijs met en natuurlijk vakantie, omdat het is de eerste officiële week van de schoolvakantie voor de regio Noord. En dan komen de vrijdag Zuid en dan jullie daarna.
0: Ja, zeker.
1: Zo lekker.
0: Zin in.
1: En wanneer begint de bouwvak? De bouwvak is ook volgende week vrijdag voor het Noorden, geloof ik. Dacht ik.
0: Nou, idee.
1: Hey, het levert jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op. Die ga ik naar je opsturen.
0: Super. Dank
1: en het duurt nog even, maar alvast een fijne vakantie.
0: Dank je wel.
1: Doei.
0: Thanks.
1: Sommer nu op Q-music. My body isn't ready.

0: Hendrix en Golden op Q-Music. Een bijzonder cadeau zometeen. Een bijzonder cadeau dat Cameron Withcamp gekregen heeft van een fan. En Mr. Props voor je zo. Wave after wave.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea. She calls me. The ocean chose you. Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
16: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrije vakanties.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij BTB.

0: euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ja, het is vandaag een bewolkte dag. Maar uiteindelijk komt de zon als het allemaal goed is. En het is tussen de 21 en 26 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 13 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 3 kilometer. Vertraging 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer. Vertraging 12 minuten.
4: Menno Barreveld.
3: Met Cameron Whitcomb zo. Maar eerst Mr. Props.

0: Of Fear van Cameron Wittkamp op Q-Music. Nou, zijn bericht zou bijvoorbeeld kunnen zijn: nog bedankt voor die gehaakte piemel. Hij hangt in mijn truck. Ja. Heeft hij ooit verteld hier bij Q-Music aan Stefan Bouwman, dat hij een bijzonder cadeau had gekregen van een fan.
1: Yeah, I got this gift. One lady gave me a crocheted dick and balls with a cowboy hat. It's going right in my truck. It's going... So I can watch it swing from fucking...
2: Yeah, instead of the dice.
1: Yeah.
2: On the rear view.
1: Yeah.
0: Hij had dus een gehaakte penis gekregen met een cowboy hoed op, die nu dus ergens in zijn truck hangt. Ja. Nou, misschien heb je ook een bijzonder cadeau gekregen. Wil je iemand daarvoor bedanken? Het moment is daar. Zometeen de brievenbus. Nou, dus heb je iets anders, kan natuurlijk ook, hè, andere poststukken. Typ ze in de Q-app, zodat je ze zometeen tijdens het lied van de brievenbus meteen kunt versturen.

0: en Midnight Sun. Daar zit hij hoor, het zonnetje in huis, Wim van Helden.
1: Hij zit hoor.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik zat met mijn klauwen tussen die koptelefoons.
0: Zag het, ja.
1: Ja.
0: Je zat te worstelen.
1: Dat even de Rotterdamse ik kwam even naar boven.
0: De Rotterdamse Wim van Helden kwam naar boven.
1: Met mijn klauwen.
0: Hey, en daar gaat hij. 3, 2, 1.

0: het is bijna vakantie met zo'n emoji-dachter met Facebus en toeters en zo. Stuurt Mike.
1: Bruno Mars was fantastisch gisteren, zegt Ilko.
0: Dierenambulance komt zo jonge zwaluwtjes ophalen. Die had mijn dochter gevonden, zonder ouders. Dochter Sanne, dat stuurt Yvonne.
1: Zoe, goede rijles heb je gereden vandaag. Groetjes van Luc.
0: Zo even een rondje fietsen met donder in de fietskar. Dat zegt Henny.
1: Broodje Ben, eten met Esmee, zegt Esther.
0: Wat?
1: Ja, misschien heet die zaak gewoon Broodje Ben, dat kan ook.
0: Oh, dat kan, ja.
1: Of ik ben een broodje eten met Esmee.
0: Ja, dat kan, een van de twee is het.
1: Ja,
0: dat is... Voor in de brievenbus, Richard, ga eens aan het werk, Jos. De Danny.
1: Yes, Kira, geslaagd motorrijbewijs, trotse papa en mama, zegt Richard Vaartjes, gefeliciteerd.
0: Ik ben vandaag jarig, ik ben 29 geworden, stuurt Jury Peters naar Jury, gefeliciteerd.
1: Vandaag is de start van de opbouw van het Brakke-festival, zegt Simone.
0: Esmee, van harte gefeliciteerd met je 24e verjaardag. En maakte in Parijs samen met Teun een geweldige verjaardag. Van dikke kus van mama en van Herman. Dat is Janina. Weer feesttoeters.
1: Hoppakee. Nou, er mogen nog meer feesttoeters bij. Want vandaag lekker werken op mijn verjaardag. En ook nog met het mooie weer. Heerlijk genieten. Koen, hippie, hoera.
0: Fijne vakantie, Jan, Luc. Groeten van opa en oma. Stuurt Carolien.
1: En Marten zegt, kennen jullie broodje Ben niet?
0: Nee, nog nooit van gehoord.
1: Nee, kennen we niet.
0: Oh, Corine,
1: jij kent het wel?
0: Ken jij dat?
2: Waar is dat? Ja, dat is iets heel erg bekends in Utrecht. Onder andere, volgens mij, ken het in ieder geval uit Utrecht.
1: Zit dan door het hele land of zo?
0: Maar wat is, of is het een bepaald broodje met een bepaald beleg?
2: Het zijn gewoon allemaal hele lekkere broodjes.
1: Oh, ja, hier ook. Populaire broodjeszaak in de stad Groningen.
2: Ja.
1: Het is gewoon een franchise.
0: Waarom kennen wij dit niet?
1: Broodje Ben.
0: Ja, geen idee. Ik had wel een goed broodje.
1: Jij ook? Nou, Ben mag nou wel een paar broodjes opsturen deze kant.
0: Ik denk ook broodje.
1: Zo, morgen lunchen we bij jou. Oh, er komt nog een mop binnen.
0: Oh ja?
1: Hij is van Jasper, die zegt mop van de dag. Hoe noem je een jongen met een ongezouten mening? Een jongen met een ongezouten mening.
0: Weet ik niet.
1: Flauwe knul.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed. Thanks, bo.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
17: iWish. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.
21: Elke maand weer.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Het is 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. NAVO-baas Rutte doet er alles aan om de Amerikaanse president Trump een beetje rustig te krijgen. Hij is boos. Op de NAVO-top zei hij net onder meer dat, na nieuwe aanvallen, de vredesdeal met Iran voorbij lijkt. En ook Spanje kreeg de volle laag van Trump, omdat dat land afspraken niet zou nakomen. En NAVO-baas Rutte probeert de boel dus te sussen, haalt een paar complimenten voor Trump.
2: The last two years, Canada and European NATO nations spending $215 billion more. This is staggering. You have been able to really get them to step up, to do this.
1: En Trump begon ook weer over Groenland. Dat zou Amerikaans moeten worden. Politieonderzoek in Leiden. Daar is vanmorgen in de gracht een boot vol met bloedspetters gevonden, schrijft Omroep West. Zou komen doordat iemand op die boot tijdens het varen vannacht zijn hoofd heeft gestoten tegen een brug. En de schipper van die boot is opgepakt en zou de boot hebben bestuurd terwijl hij een slok op had. Er is meer bekend over de grote brand vorige week in een flat in Antwerpen in België. Die brand is inderdaad ontstaan door kortsluiting, zegt het OM. Kortsluiting ontstond nadat tijdens werkzaamheden een waterleiding was geraakt. 5 vrouwen zijn om het leven gekomen. En voetbal, veel reacties. Nu Daley Blind weer bij Ajax gaat voetballen. Vanmorgen bevestigde Ajax dat nieuws zelf. En online heette Ajaxiden hem welkom. Er worden ook veel hartjes onder het bericht geplaatst. En Blind is inmiddels 36 jaar. Het wordt zijn derde periode bij Ajax. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, maximaal 26 graden. Morgen wordt het ietsje warmer.
0: Er staan op dit moment 17 files. Slechts ben je af op de A12, dat is de langste. Arnhem richting Oberhausen, tussen Duiven en Duitsland. 8 kilometer, dik 20 minuten extra reistijd. En flitsers opletten op de A10, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. A12, Arnhem richting de Duitse grens, 146,6. En op de A73, echt Venlo, daar staan ze bij 12,8.
3: Q-music. Wim van Helden.
0: En zo is het alweer woensdagmiddag.
4: Ja, breekt voor lekkere week.
0: Met zometeen Two Brothers on the Fourth Floor. En nu Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

luisteraar Wim hier. Op woensdag 8 juli, terwijl in het noorden van Nederland de zomervakantie al volop bezig is, is ook overmorgen dan het zuiden aan de beurt. Dan krijgt die regio zomervakantie. Ja, voor het weer hoef je eigenlijk het land helemaal niet uit deze zomer. Vol op zon, echt nog dagenlang. Ik zie alleen maar zonnetjes in de weersvoorspellingen. Tot zeker na het weekend nog. Nou, in de middagshow zijn ze helemaal gek geworden, want juist nu hebben ze dit bedacht. Het

0: het succes van vorig jaar gaan ze het nu weer doen. Aanstaande dinsdag het spot eten op het dakterras van Q-Music bij 28 graden. Ja, het gaat weer gebeuren. Als je denkt, nou ja, dat lijkt mij wel wat. Zo'n stampot met een kuiltje jus natuurlijk. Rookworstje erin. En een flinke schep appelmoes. Ja, dat laatste zou ik er zelf niet bij bedenken. Maar het is het recept van Anton. Die schep appelmoes, die moet erbij. Als je dit nu hoort en denkt van ja, het water loopt me in de mond. Je hoeft je niet te schamen, hè? Je kunt jezelf aanmelden via de Q-Music app voor de gastenlijst. Dinsdag is hier het grote Q-middagshow Hutspot Diner. Bij Domine en chef-kok Anton Griep.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Dark Before the Dawn, de Q-Music, Sans Mieux. En dat klinkt Frans, hè? Sans Mieux. Is natuurlijk alles behalve dat. Ze komen gewoon uit Den Haag. Maar de naam Sans Mieux heeft wel een betekenis vanuit het Frans. De zanger van Sans Mieux, Camille, vond het een mooie gedachte. Want het staat voor het beste uit jezelf halen. Sans Mieux. Oui, oui. Daarvoor hoorde je nog C'est la vie van Cloud. Nou, hier zit geen woord Frans bij. Dit is een taal die we allemaal spreken. Instrumentaal. Tim Burke.

0: Ja, kan je niet beloven dat het makkelijk wordt?
1: Het slimste bedrijf.
0: Maar met een beetje teamwork moet het lukken. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Dat is het slimste bedrijf van Nederland. We hebben een prachtige score neer weten te zetten. Dankzij Biscon uit Utrecht. Zij speelde gisteren mee, hielden 42 seconden over. Dat is een mooie tijd. Dat is nu de nummer 1, maar ik weet, het kan beter. 43 seconden, 44, misschien zelfs 45 seconden overhouden. Het is mogelijk, maar je moet wel durven. Ik heb hier een vraag voor je. Als je het antwoord weet en je durft mee te spelen, meld je dan via de Q-Music app. Het is Zwitserland gelukt. Voor het eerst sinds 1954 zijn ze doorgedrongen tot de kwartfinales van het WK voetbal. Ik wil van je weten, welk land is hun volgende tegenstander in die kwartfinale?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
23: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
25: Oh yeah.
24: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Oh, ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
30: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
31: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
32: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
33: laatste kans.
32: Nog één keer brullende motoren.
33: Ja,
32: dit mag je niet missen.
33: Oh.
32: Daar moet je bij zijn.
33: Naar binnen.
32: Tank, laad of shop bij Shell en maak

0: doen.
1: Ja, het is toch een van de leukste series die we in Nederland hebben. En er wordt op dit moment volop gefilmd voor het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen. Ja, Martin Morero is al gespot op de kermis in Laren. En dan moet ik zeggen, als dit nummer begint, dan zie ik daar bij wijze van spreken de beelden al bij. Dit klinkt gewoon als de perfecte begintune van Gooise Vrouwen. He, een drone die over de Vida's vliegt. Cheryl die met haar vriendinnen in een Porsche door Laren scheurt. En Martin Morero die zijn paniek in een plastic zakje zit te blazen. Cheryl. Maar het is de nieuwste van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: Hey Rick.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, voor het eerst sinds 1954 is Zwitserland door naar de kwartfinales van het WK voetbal. Wat wordt de tegenstander in die kwartfinale?
1: Argentinië.
0: Met natuurlijk...
2: Messi!
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ja, met Lionel Messi inderdaad. Argentinië won gisteravond met pijn en moeite van Egypte.
1: Ja.
0: Ja, en volgens mij heeft de grote baas van de FIFA ook wel een beetje de schijn tegen.
1: Ja, het scheelde niet veel, maar heel eerlijk, ik had gehoopt dat Egypte door zou gaan.
0: Ja, het is anders gelopen. Zoals deze week wel meer dingen anders lopen, ook met het WK-voetbal moet ik zeggen.
1: Ja, het is een bijzonder WK.
0: Wat schat jij in voor het slimste bedrijf van Nederland? Want dan kun je zelf voor het goud gaan.
1: Nee, we gaan natuurlijk voor de eerste plek. We hebben leuke collega's, goede collega's hier naast me. Dus
0: nou, als gaan we het best doen. Als ik geen belletje krijg van hoger hand, dan kunnen we het in principe door laten gaan.
1: we gaan het afwachten.
0: Zo is het. Je gaat meespelen met je collega's van International Yacht Services uit Sassenheim. Zegt dat zo goed?
1: Jazeker.
0: Ja, jullie zitten in de... Nou, boten is een understatement, denk ik dan, hè?
1: Ja, nee, het zijn grote jachten. We leveren alle onderdelen verdeeld over heel de wereld. Dus het zijn inderdaad de grote schepen.
0: Ja. Hey, en wat maakt je werk zo leuk daar?
1: Nou ja, elke dag is sowieso wat anders. En hele leuke collega's. Elke week op vrijdag even een vrij mibo. En elke dag is weer een verrassing.
0: Ja, nou, het kan nog leuker worden, want als je het slimste bedrijf van de maand wordt, dan pak je ook nog de karaoke party speaker van Tempo Team. Nou, dat wordt een leuke vrijdagmiddag hoor. Ja, maar eerst nog even presteren. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. International Yacht Services uit Sassenheim. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Wie danst er op tafel als de kat van huis is?
1: Muizen.
0: Wat is de voornaam van tennisser Djokovic?
1: Novak.
0: Hoeveel kleuren zitten er in een traditionele Rubik's Cube?
1: 6.
0: Maak het spreekwoord af. Wie zijn billen brandt?
1: Moet op de bladen zitten.
0: Wie is de president van de FIFA?
1: Infantino.
0: Nou, dit ging lekker. Ja. Dit ging lekker. Dit ging heel lekker.
1: Ja, ja.
0: Gisteren mooie score neergezet door ICT-dienstverlener Biscon uit Utrecht. 42 seconden hielden zij over van een minuut. Jullie bij International Yacht Services uit Sassenheim hielden 43 seconden over! Lekker, dat is in ieder geval voor nu de eerste plek. Of dat zo blijft, dat is de komende week even spannend.
1: Ja, we gaan het zien. Dat is een goed score. Leuk. Ja. Leuk.
0: En het slimste bedrijf Kaartspel komt jullie een kant op.
1: Helemaal super, dankjewel.
3: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Glass Animals, Back Your Music. Zometeen hoor je deze. Laatste nieuws krijg je zo van Danny Vos.
1: Ja, dat gaat over het WK. Marokko speelt morgen die belangrijke kwartfinale tegen Frankrijk. En het lijkt erop dat Marokkaanse voetbalfans zo opgelucht adem kunnen halen, terwijl de wedstrijd nog moet beginnen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoor met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
11: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
12: Q-Music.
9: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
15: Kies voor graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One. Van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de Voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Teleurstelling bij ouderen. Ze zijn niet blij dat de speciale OV-korting waarvan ze gebruik konden maken gaat verdwijnen, zegt een grote seniorenclub. 65-plussers kunnen vanaf het nieuwe jaar niet meer voordeliger met de bus, tram of de metro. Een seniorenclub denkt dat ouderen daardoor minder vaak erop uitgaan. Kinderen tot en met 11 mogen straks wel gratis met het openbaar vervoer. Justitie gaat een strafrechtelijk onderzoek doen naar een fabriek die plastic maakt. Het gaat om een bedrijf in Bergen op Zoom. Die fabriek zou volgens het OM mogelijk vervuilende stoffen in de Westerschelde hebben geloosd. Het bedrijf kreeg eerder al een paar boetes. Het OM onderzoekt nu of er meer nodig is. De voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt voorbij. Dat denkt de Amerikaanse president Trump.
28: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Trump is boos. Iran zou de afspraken namelijk hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Amerika reageerde met aanvallen in Iran.
29: WK 2026.
1: Ja, opluchting bij Marokkaanse voetbalfans. Ismaël Saibari kan misschien toch meedoen in de kwartfinale tegen Frankrijk. Saibari, die dit WK 3 goals scoorde, raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd. Maar het lijkt allemaal mee te vallen. Het zou gaan om een lichte spierblessure. Marokko speelt morgenavond al tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dan om 10:00 s'avonds. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, maximaal 26 graden. En morgen kan het ietsje warmer worden.
27: Er staan 24 files, de langste op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. Daar is een ongeluk gebeurd, zorgt voor 4 kilometer en een kwartier extra reistijd. Flitsers op de A7, Duitse grens Groningen, bij 211,4. En de A58, Goes richting Bergen-op-Zoom, 146,5.
29: Music. Wim van Helden.
27: 2 letters. En door die 2 letters weet je meteen dat het gaat om een artiestennaam uit de 90's. Welke 2 letters zijn zoveel gebruikt in die tijd? Yeah.

0: de 90s, Alice DJ. Zeg grappig, in de 90s noemde elke producer zichzelf nog DJ in de artiestennaam. Alice DJ, die je net hoorde, is een mooi voorbeeld. Maar ook DJ Paul Elstak.
1: Is DJ Paul Elstak, jongen!
0: DJ Jesse Jeff, DJ Galaga, DJ Modis, DJ Jurgen, DJ Jean.
2: Oké, komt-ie.
0: Ja, tegenwoordig bedenk je wat creatievers dan DJ in je naam. Lost Frequencies bijvoorbeeld, vind ik mooi bedacht. Hij heeft zijn naam te danken aan de teleurstellende kwaliteit van de muziek in zijn jeugd. MP3'tjes had je toen. En dat was gecomprimeerde muziek, waardoor bepaalde klanken en frequenties wegvielen. En zo bedacht hij zijn artiestennaam als DJ Lost Frequencies. Yeah. Nou, en die hoor je zo meteen alweer in de hoogste kwaliteit. Want deze week is Lost Frequencies de alarmschijf. Na Damiano David.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music.
1: Q Music.
0: Alarmschijf.
1: Lost frequencies.

5 van Lost Frequencies, Live It All bij Q-Music. Vorige week maakte hij al 10 rondes vol in Repeat of Niet. Hij pakte de volle kaart, Lost Frequencies. Nou, omdat hij zo goed werd ontvangen. En omdat de zomer nu echt doorbreekt, dachten we, dit moeten we alarmschijf maken. Dus hoor je hem heel de week extra vaak. Live It All van Lost Frequencies. Terwijl Matthijs een berichtje stuurt met een foto erbij. Groetjes vanaf de gazonmaaier. Dat lijkt me nou toch leuk, om zo'n baantje te hebben. Op dit soort, weet je, lekker op zo'n grote grasmaaier, weet je. Met zo'n lekker leren kuipje hebben ze dan. Met zo'n stuurtje erop. En lekker muziekje op je oren. Heerlijk. En dan die geur van vers gemaaid gas. Gras. Ik zei gas, maar ik bedoelde gas. Gras. Simone zegt, Wim, nog 1 week aan de lekker naar Italië op vakantie. Ik kan niet wachten. Nou, het is vandaag misschien weliswaar een beetje grijs. Maar als de radio wat harder zet, merk je...

0: Dit is Q-Music. Zometeen hoor je Miley Cyrus. En deze nieuwe zomerhit van Jonas Blue binnen een paar minuten.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
20: Honda, the power of dreams.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus. Frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea. 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: 20 en ik was toen op vakantie in... Nou, vul maar in. Jonas Blue met Ads of Desire. Het is een van de nieuwe zomerhits. Ja, ik ben van de week de zoektocht begonnen met vergeten zomerliedjes. Van die liedjes die je meteen terugbrengen naar een bepaalde zomer. Wat je misschien met je ouders luisterde tijdens die lange autorit naar de camping in Frankrijk. Of nummers die je hoorde op zwoele zomeravonden op een festivalterrein. Van die liedjes die je eigenlijk nooit meer hoort. Maar als je ze dan hoort, ben je meteen weer terug bij die ene zomer. Jan stuurde dit vergeten zomerliedje in.
1: Ik weet nog heel goed dat ik een jaartje of 16, 17 was. En dat ik lekker met mijn vrienden op pad was. En naar bijvoorbeeld stripboekwinkels ging. En dat het echt een superleuke zomer was. So, this is how we party.
0: Uit de zomer van 1998 kwam deze soap. Dat hoor je eigenlijk nooit meer. Ja, en Brenda kwam gisteren ook met een goed vergeten zomerliedje.
2: Ik was toen 22 lentes jong. Mooi weer, heerlijke melodie. Heb hem grijs gedraaid. Kelly Rowland en Tiziano Ferro met Breathe Gentle.
0: De vraag is, heb jij ook zo'n liedje waarbij je meteen zegt als je hem weer hoort...

0: Miles Smith en Niall Horan bij Q-Music. Ja, dit is weer zo'n oh ja momentje. Lang niet meer gehoord. Het vergeten zomerliedje, ingestuurd door Jenny.
1: Hoi Wim, ik heb een superleuk idee voor het vergeten liedje van vandaag. Aventura met Obsession. Dit liedje draaien ze altijd in 2014 in Spanje, in Salou, onze zomervakantie. Dit werd gebruikt om iedereen bij het zwembad op te hypen voor de aquarobics. En sindsdien is het het go-to zomerliedje van ons gezin. Dus ik denk dat dit een goede is voor vandaag. En een fijne dag.
0: Let op, en dan gaat dat klaptelefoontje, wordt opengeklapt. Ouderwets telefoontje wat je open moest klappen. Gaat-ie.

0: Ja, het is eigenlijk gênant dat ik er nu pas achter ben gekomen. Het is een liedje dat wij al weken draaien. Nou, maanden. Ik heb het in februari nog in Repeat of Niet aan je laten horen. Het gaat om het trio Juste, Jackstyle en John. Nou, dat klinkt als drie mannen, toch? Juste, Jackstyle en John. Nou, Juste, ben ik deze week achtergekomen, is een DJ uit Litouwen. Zover was ik al, maar het blijkt een vrouw te zijn.
1: Toch?
0: Het is een vrouw. Maar ja, met het licht uit zie je die natuurlijk. Dit is dus een vrouw. En vind ik ook gewoon cool. Dat gewoon een vrouwelijke DJ gewoon zo lekker gaat. Juste hoor je zo meteen met Turn the Lights Off. En het laatste nieuws met Danny Vos.
2: Ja, het gaat al langer over een nieuw idee rondom carnaval. De carnavalsdonderdag in Den Bosch. Die zouden maar mee moeten stoppen. Er is een knoop doorgehakt.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Alm of Kwark, Hoekje en Choco met Slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 Jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
0: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: 70. Lidl.
1: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: En ook naar Aldi, voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl.
15: Ja, goedemiddag. Een enorme vangst van de douane. In een bedrijf in de buurt van Rotterdam zijn bijna 300.000 illegale vapes gevonden, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om vapes met een smaakje. Die mogen hier niet worden verkocht. Het zou om de grootste vangst van vapes in ons land ooit gaan.
14: Oh, het gaat om vapes met een smaakje, maar er zat ook een luchtje aan dus.
15: Er zat een luchtje aan, Wim. Leuk, we gaan heel snel door. Teleurstelling is er bij ouderen. Ze zijn niet blij dat de speciale OV-korting waarvan ze gebruik kunnen maken gaat verdwijnen, zegt een grote seniorenclub. 65-plussers kunnen vanaf het nieuwe jaar niet meer voordeliger met de bus, de tram of de metro. En die seniorenclub denkt dat ouderen daardoor minder vaak erop uitgaan. Dan naar Indonesië. In hoofdstad Jakarta staat een enorme afvalberg in brand, al 8 dagen lang. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Die kunnen voorlopig ook nog niet terug. En hoe het vuur nou is ontstaan, dat is nog altijd niet bekend. En het is over en uit voor carnavalsdonderdag in Oeteldonk, oftewel Den Bosch, meldt Omroep Brabant. De burgemeester wilde al eerder dat de donderdag voor carnaval rustiger zou verlopen. De gemeenteraad van Den Bosch is nu ook akkoord. De horeca mag op donderdagavond wel open, maar de grote feesten, die mogen niet meer. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, maximaal 26 graden. Morgen dan kan het ietsje warmer worden.
14: Er zijn 33 files op dit moment. De langste op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. 13 kilometer, sta je ruim 3 kwartier in de file. En flitsers langs de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 42. A9, Haarlem-Alkmaar, 46,5. En op de A12 van flitser, Maren-Utrecht, daar staan ze bij 75. The Voice of Holland. Ruben Hillenhooy zometeen. En dit is dus een vrouwelijke DJ. Ben ik net achter.

en Sean & Paul bij Q-Music. Zometeen een zomerhit die zo begint. Herken je hem nu al? Ben ik nog even benieuwd naar even die ene seconde van die zomerhit. Welke hit is dit? Nou, als je het weet mag ik het zeggen. Je hoort hem zometeen helemaal na de Voice of Holland. Ruben Hillen.

0: en 20 seconds. Nou, je kreeg van mij 1 seconde om deze zomerhit te herkennen. Maar welke zomerhit is dit?
1: Ella, Ella, Ella, Ella, Ella, tu-tu-du, tu-tu-du. Ella, Ella.
0: Al dus Manon, die gaat heel lekker op. Ella, Ella. Ja, ik heb ze even naast elkaar gelegd. Ella, Ella begint zo. En de zomerhit die ik zoek begint zo. Nee, dat is toch echt iets heel anders. William die zegt het zomerliedje is Silver met Turn the Tide. Johanna denkt ook aan Kate Ryan. Niet met Ella Ella, maar aan Desenchanté. En Ilona komt met Let's Go and Something. Vind ik dus wel grappig. Het zijn allemaal foute antwoorden. Maar één ding hebben ze wel gemeen. Dus jullie zitten wel warm. Het zijn allemaal Belgische dance acts. Dus jullie zitten warm. Maar goed, daar zijn dan Buddy, Koen, Esmeralda, Laura, Priscilla en Manfred voor.
2: I will walk on water. Dat is natuurlijk Milk Inc.
3: Ja, dat is Walk on Water van Milk Inc.
4: There was a time when loving would last.
5: Hey Wim, er kan er maar eentje zijn. Van Milk Inc, Walk on Water.
6: Walk on Water.
7: Dat is Walk on Water.
0: Let op, nu komt Walk on Water.

0: En met dit liedje kwam hij gisteren voor de vierde keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena op. Bruno Mars, Risk It All. Denise was erbij.
1: Hey Wim, hoe vet is het om gisteren naar het concert van Bruno Mars te zijn gegaan en dan nu op de radio hem gewoon te horen. Echt, ik waardeer dit zo erg. Gewoon lekker aan het nagenieten van zijn muziek. How vet. Nice.
0: Nice. Ja, de vraag is of dat je het ook nice vindt wat ik je zo meteen ga voorschotelen in repeat of niet. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. En deze van Another binnen een paar minuten.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.
7: Vibra. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: En je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
1: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Zon en wolken wisselen elkaar af. 20 graden in het noorden, 27 in het zuiden. En vanaf morgen wordt het warmer. Situatie op de weg, 59 files op dit moment. Slechts ben je af op de A2, dat is de langste. Maarsen richting Den Bosch, tussen Oude Rijn en Vianen. 9 kilometer, je staat 25 minuten vast.
13: Wim van Helden.
12: The Rembrandts, I'll be there for you, hoor je na. Another, talk to you.

Kijk, als je mijn werk doet, dan mag je aannemen dat iemand enig gevoel voor ritme en timing heeft. Zou je denken, toch? Nou, ik hoorde dit liedje van de Rembrandts, uit Friends natuurlijk, hè? I'll Be There For You, gisteren in de sportschool. Ik klapte mee, maar klapte weer één keer te veel. Het is 4 keer klappen, let op.

0: de alles beslissende ronde. Pakken ze de volle kaart of niet? Wordt het een...
1: Repeat of niet?
0: Ronde 10 van Marshmallow. Dit is Another Drink. Je mag je mening nu geven over deze nieuwe muziek via de Q Music app.

0: Marshmallow and Another Drink in Another Ronde. Repeat. Repeat. Of niet. Het is de laatste ronde, de allesbeslissende ronde. Ronde 10 in Repeat of niet. Wat vind je van deze track? William die zegt Marshmallow is altijd goed. Repeat hem maar, Wim. Dirk zegt hele dikke repeat. Teun, elke keer als we terugrijden van onze klus, komt dit nummer voorbij in Repeat of niet. Als er iets is wat we haten, dan is het dit nummer wel. Zeker en niet. Yvonne, wat zeg jij ervan dan?
1: Nou, vanuit mijn repeatje hoor. En dan zeg ik niet snel. Maar dit nummer doet mij aan een ander nummer denken. Ik weet niet precies welke, maar het ligt op het puntje van mijn tong.
0: Ja, weet ik dan ook niet. Storm.
2: Jawel hoor, volle kaart, gewoon een repeatje.
0: Volle kaart en Arnold.
3: Ja, lekker hoor. Repeatje.
0: Repeat. Of niet. Milan zegt, ik hoor hem de hele week al. Voor mij zeker weer een repeat. Iemand voor de finale af laten vallen vind ik ook zo zuur. Maar sowieso, het is een leuk liedje. En Kelsey zegt repeat. Zomers gevoel krijg ik hiervan. Nou, daar zijn we wel naartoe toch? Ja, het was te verwachten. Begon in ronde 1 al met een dikke repeat bij Lars. Daarna ging hij overtuigend door naar de volgende ronde. En zo maakte hij 10 rondes vol. En hoor je bij deze vaker op Q-Music. Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. Vanavond bij Lars, even na 10. Nieuwe ronde repeat of niet. Met weer een nieuw liedje waarover je mening mag geven.

0: Pik. Zometeen om 4 uur kakelverse Q-middagshow met Domien. En ik weet niet wat er aan de hand is in verdubbel je salaris.
1: Nee, ja. Het is,
0: maandag zeiden we het gaat gebeuren.
1: Nee.
0: Kwamen we tot vraag 9. Ja. Gisteren ook weer 9 goed beantwoorde vragen. Je hebt 10 vragen nodig om je salaris te verdubbelen.
1: Nou ja, eigenlijk dus maar 9, want we geven er eentje cadeau.
0: Ja, precies.
1: Maar je moet er uiteindelijk wel 10 van 10 goed op de radio beantwoord hebben.
0: Gisteren zijn we gekomen tot vraag 9. Zullen we dan gewoon nu in ieder geval vraag 9 cadeau doen?
1: Hoog inzetten, zeg jij.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dan komt die vraag 10, die schud je nog even uit je maal.
1: Luister goed, vraag 9, zometeen 4:15 luidt. Wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland? Nou.
0: Waar de koning zijn 60ste verjaardag gaat vieren.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Eyewish. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: goed.
1: Dus,
0: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
11: 4 uur, goedemiddag. Het Q Music nieuws van nu.nl. Erg van Danny Vos.
12: Ja, goedemiddag. De spanning in het Midden-Oosten loopt weer op. Amerika gaat vanavond zware aanvallen uitvoeren op Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump net gezegd.
13: I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with him.
12: Ja, Trump is boos. Iran zou de afspraken namelijk hebben geschonden... door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Enorme vangst van de douane. In een bedrijf in de buurt van Rotterdam zijn bijna 300.000 illegale vapes gevonden, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om vapes met een smaakje, die mogen hier niet worden verkocht. Het zou om de grootste vangst van vapes in ons land ooit gaan. Er is meer bekend over de grote brand vorige week in een flat in Antwerpen in België. Die brand is inderdaad ontstaan door kortsluiting, zegt het OM daar. Kortsluiting ontstond nadat tijdens werkzaamheden een waterleiding was geraakt. 5 vrouwen zijn er om het leven gekomen. En veel reacties nu Daley Blind weer bij Ajax gaat voetballen. Vanmorgen bevestigde Ajax dat nieuws zelf en online eten Ajaxiden hem welkom. Ook worden er veel hartjes onder het bericht geplaatst. Ja, Blind, die inmiddels 36 is, komt over van het Spaanse Girona. Dat is goed nieuws voor Ajax, zegt voetbalverslaggever
1: Riepke Bakker.
14: Let op, dit is een bizarre statistiek. Want sinds 2011 wordt Ajax altijd kampioen als Daley Blind bij de club speelt. En in de jaren van Blind bij United, Bayern München en Girona... lukte het geen enkele keer. Statistisch gezien heeft Ajax dus een meesterzet gedaan... met het terughalen van Blind. Nu wordt de club weer kampioen.
11: Zeeplein, daar gaan we weer.
12: Ja, Blind tekent een contract van 1 jaar bij Ajax. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, 20 tot 26 graden. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken dan weer zonnig. En het kan dan 28 graden worden.
15: De korte broek, die kan wel aan.
11: Jouw verkeer van Flitsmeister, 81 files, vertragingen langer dan 30 minuten op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum, 10 kilometer met 37 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en de Reeshof, 6 kilometer met 33 minuten extra reistijd. En de Q-middagshow van woensdag. Anton, goedemiddag.
16: Hi, hi.
11: Geweldige liedje van Flair komt eraan door het oog van de nacht. Naar de Bauza, hier is Magnetic. Q.

0: Bowser & Q, Magnetic.
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Over 4 kakenvers het begin van de woensdagmiddagshow voor 8 juli 2026. Anton, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ik kijk naar buiten. Ik kijk naar de doorgaans toch zeer verdrietige parkeerplaats van Q Music.
2: Ja, understatement.
0: Ja, het is vandaag niet veel beter dan gisteren. Het is echt een bijna een druilerige dag, lijkt het wel. Temperaturen rond de 25 graden, maar het is echt hartstikke grijs.
2: Nou ja, het zou wel beter worden gedurende de dag, maar dat is hier niet gelukt.
0: Het breekt niet lekker open. Nee, ik weet dat heel veel collega's van ons ook op een bootje zitten vanmiddag. Die hadden ook een beetje de hoop dat het nog zonnetje zou gaan schijnen.
2: Een bootje?
0: Ja, er is een marketinguitje.
2: Ach, die hebben iedere week uitjes.
0: Dat gevoel heb ik ook inderdaad.
2: Die zijn iedere dan weer op een bootje, dan staan ze weer bij een concert.
0: Nou nee, ik heb dus juist het idee dat ze iedere keer op een bootje zitten. Ik heb als de afdeling marketing een uitje heeft, dan gaan ze altijd op een bootje. Dan gaan ze varen, dan doen ze een borreltje, hebben ze een chippy erbij en een kaasje.
2: Ja, maar ja, hartstikke leuk. Maar waar is onze uitnodiging?
0: Nou, we zijn misschien wel uitgenodigd, maar we zijn A, niet van de afdeling marketing.
2: Ja.
0: En B, wij moeten natuurlijk hier het fort bewaken.
2: Ach, dat is ook zo natuurlijk, ja.
0: Volgende week dinsdag, hoe ziet het er dan uit? Niet dat ik dan met een bootje...
2: Gaan we dan met een bootje?
0: Nee. Volgende week dinsdag gaan we Hutspot eten met Q-luisteraars. Ja.
2: Nou, dat is nog steeds goed. Ik heb even gekeken. Het weercijfer, net als gisteren, nog steeds een 9. En we gaan richting de 30 graden.
0: Het komt dan ook weer terug. Het Q-middagshow Hutspot diner. Dat doen we in de diepe zomer. Als het echt warm is, temperaturen boven de 25 graden. Een traditie is vorig jaar eigenlijk per ongeluk geboren. En toen moest je mij nog overtuigen. Ik ben inmiddels overtuigd. Ja. Ik geloof helemaal dat Hutspot in de zomer lekker is. Wat voor mensen wil jij graag volgende week aan jouw middagshowtafeltje hebben?
2: Nou, eigenlijk mooie vrouwen.
0: Dat kan niet meer, het is 2026.
2: Gewoon één.
0: Dat mag je niet meer zeggen.
2: Natuurlijk, lekker...
0: Kijk, dit is het probleem. Nu moeten we afdeling marketing moet het dan weer goed gaan maken.
2: Ja, die zijn er niet.
0: Ja, die zijn er niet. Wat voor mensen wil je op?
2: Nee, lekker inclusief. Gewoon de hele variaton. Dus van links naar rechts, van voor naar achter, meisje, jongen, man, vrouw,
0: alles
2: opa, oma.
0: Maakt helemaal niet uit.
2: Ja.
0: Nou, hou jij van Hutspot in de zomer of juist niet? En meld je aan via de Q Music app. En we gaan je terugbellen als je welkom bent. Volgende week dinsdag dus.

0: Danny Vos, welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Voor het eerst in de middagshow.
1: Ja.
0: En wat er gebeurt nu, we hebben een dansje.
1: Klopt.
0: Dat zie je niet als je radio luistert, dus je kunt het verder helemaal negeren. Maar jij zit nu in de studio op de plek van Nathalie, op de plek van Eefje.
1: Ja,
0: dus doe ons maar gewoon na, oké?
1: Ik ga jullie
0: eerst even de armen uitspreiden. En dan doen we een vliegtuig na.
1: Een vliegtuig? Ja.

0: dankjewel, wat een poppenkast.
1: Q-verkeer van Flitsmeister. Meeste vertraging nu op de A2 Sint-Michielsgestel richting Empel. De hoofdrijbaan, 38 minuten. Veel sterkte als je stilstaat.
2: Dit is Q-Music.
3: Teddy Swims.
2: En dit is Q-Music.
3: Another and 54 Ultra.
2: En dit is nieuw.
1: Ik heb het idee dat het virus zich steeds verder aan het verspreiden is. Steeds meer mensen raken geïnfecteerd met deze mannen uit Den Haag. Ja, het klinkt een beetje als goalband, maar dan beter als je...

0: nieuwe album van Madonna gehoord?
1: Nee.
0: Confessions Part 2, afgelopen vrijdag uitgekomen. Dat is dit niet, zeg maar.
1: Ja, maar het schijnt wel heel goed te zijn, heb ik gelezen.
0: Ik las ook de recensies. Ja, ik was niet zo onder indruk. Ik vind, het is een clubplaat. Het is echt, het is haar ode aan de dansvloer.
1: Is het een soort midlife crisis of zo?
0: Nou, daar is ze van ver voorbij inmiddels.
1: Zijn een bejaard
0: ver voorbij. Nee, nou, ik heb wel respect voor wat zij doet. Ze heeft echt een nieuw album uitgebracht. Onder andere met Martin Garrix en Stromae is ze samengewerkt. Maar het is niet... Het is geen popalbum. Ik denk dat wij van die nieuwe CD niks gaan draaien op Q. Omdat het allemaal... het is gewoon een Berlijnse club. Samengevat op een album.
1: Hè? En dat is voor Madonna dan, hè?
0: Marije gaat het heel leuk vinden, denk ik. Ik zou

0: wat van je te horen middel van een bericht in de Q Music app. Carlos is erbij, nog een uurtje achter mijn bureaus zitten en dan lekker op mijn nieuwe fiets naar huis. Michael, die haakt even aan op het Huspel diner volgende week dinsdag. Aanmelden kan via de Q Music app. We komen er later vanmiddag op terug, hè, op de uitnodigingen die worden verstuurd.
1: Uiteraard.
0: Michael die gaat vanavond al lekker smikkelen.
2: Hey Domien. Hey, vanavond eten wij gewoon lekker Huspel, hè? Ik bedoel, een prakkie, stampotje, dat moet altijd kunnen. Zelfs in de zomer. Smaakt er niet minder om, hoor.
1: Nou, wat een romanticus is het ook, hè?
0: Lekker Huspotje eten met fruitje.
1: Met fruitje.
0: Met fruitje.
1: Heerlijk.
0: Dalia heeft nog nooit in het leven Huspot gegeten. Ik zou graag aansluiten, maar ik red het niet met werk. Als jullie het volgend jaar weer doen, ben ik erbij. Ik neem aan dat we het volgend jaar gewoon weer gaan doen.
1: Dit is een traditie.
0: Dit is een traditie die vorig jaar geboren is. En Martina, die zegt, Domien, je vergeet topshow, topmuziek, gekke Anton erbij. Ja.
3: Hey Domien, ja. Topshow, topmuziek, gekke Anton erbij, lekker man.
0: Ik heb het een beetje op de heupen gekregen.
1: Op de heupen?
0: Ja, ik merk dat het seizoen ten einde is. Ik ga ermee stoppen.
1: Waarmee?
0: Gewoon met programma.
1: Het programma?
0: Nee, gewoon met dit soort dingetjes.
1: Ga je stoppen?
0: Ja, maar nee. Ik ga stoppen met dit.
3: Nee, Domien.
0: Dit kennen we nou wel, toch? Dat kunnen mensen dromen.
1: Nee, ja, maar dan moet je juist houden.
0: Nee, ik ga deze eruit gooien.
3: Nee, Domien.
0: En dan, ik heb een nieuwe die ik misschien wel na de zomer wil gaan inzetten. Die kwam vorige week binnen. Die vind ik nog veel leuker eigenlijk.
4: Ja, de lekkerste middagshow van Nederland. Daar zijn ze weer.
0: Ja, dan kun je eigenlijk iedere naam erachter plakken die je wil.
1: Oh ja. Als ik weer een tijdje thuis zit. Ja. Oh, ja. Doe maar. Ja.
0: Daar zijn ze weer. Domien en Danny Vos. Ja. En is eigenlijk een open sollicitatie, hè, vanmiddag?
4: Absoluut, ja, zeker.
0: Oh. Zit je wat stabieler op de stoel dan Anton of niet?
4: Nou, ik denk iedereen wel, toch?
0: Dat is Kensington. Live in

0: Lady Gaga bij Q Music, Abracadabra. Het gaat helemaal mis nu. Nu denken mensen dat wij met het programma gaan stoppen.
1: Wij? Nee, dat zijn die anderen.
2: Ja, dat kan natuurlijk echt niet, hè? Want wie en Marieke stoppen al samen, maar jullie gaan wel door, hè?
0: Ja, Mattie gaat voor de duidelijkheid gewoon door. Marieke gaat het programma maken op vrijdagmiddag. En wij gaan ook gewoon door, hè? Na de zomerstop zijn we er gewoon weer.
1: Ja, ik beloof dat ik er meer ben dan dit jaar.
0: Moet je niet beloven.
1: Oh, nee.
0: Helemaal op je eigen tempo. Mag je niet van de bedrijfsarts. Stapje voor stapje.
1: Je wordt weer boos, je hebt ook gelijk.
0: En ik ga het ook missen, het nationale reïntegratietraject.
1: Ja, nou ja, ik krijg hele lieve appjes. Dat mensen mooi vinden dat ik het zo deel.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, zometeen weer een klein inkijkje in het dagboek van Anton Giep. Ja. Reïntegreren in het radioprogramma. En het laatste nieuws, dat krijg je zo meteen van Danny. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. De Engelse spits Harry Kane. Ja, die was natuurlijk zijn stem kwijt.
4: Unbelievable!
3: Ja, we horen zo of hij zijn stem weer teruggeeft of dat we weer kunnen lachen.
5: Zometeen verdubbel je salaris.
6: In 1 minuut.
7: Hallo, ik ben Yvonne. Ik kom uit Hedel, ben 52 jaar en ik ben postbezorger in de Bommelerwaard.
5: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Geeft ruimte.
20: En we gaan

0: duurste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus,
3: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
11: e-boekhouden.nl. I am Vaiana of Motunui.
12: Deze zomer.
13: Here we go.
12: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
12: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
20: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
21: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 100 files, een paar vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en het Prins Klausplein door een ongeluk. 16 kilometer, 35 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer met 32 minuten. En de A16 Ridderkerk-Debrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Debrechtseplein op de hoofdrijbaan. 31 minuten.
22: Naast wolken af en toe zon, het is een graad of 25. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken zonnig. En dan kan het 28 graden worden.
23: Hoppa, de korte broek, die kan wel aan.
21: Danny heeft het laatste nieuws.
24: Ja, goedemiddag, het was weer een dagje waarop NAVO-baas Rutte even extra op zijn woorden moest letten. Dag 2 van de NAVO-top in Turkije was en ook de Amerikaanse president Trump was daar. Hij ging flink tekeer vanmiddag, onder meer over Spanje, omdat dat land afspraken niet zou nakomen. Maar Rutte die probeerde het gesprek een beetje te draaien. We weten inmiddels wat hij dan doet, hè. Complimenten uitdelen, bijvoorbeeld over toen het ging dat land...

0: Korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro, die verdwijnt.
1: WK 2026.
0: Nou, er is weer ophef over dat WK. Eergisteren hadden we natuurlijk die rel om het belletje van president Trump. Maar vandaag gaat het alweer over iets anders. Egypte is woedend. Ze zeggen dat ze zijn bestolen in de wedstrijd gisteravond tegen Argentinië. Egypte zei al een officiële klacht in te gaan dienen bij de FIFA. Nou, dat hebben ze inmiddels gedaan. Wat is er nou aan de hand? Egypte stond 2-0 voor. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Maar het doelpunt van Egypte werd afgekeurd en Egypte zegt ook dat de scheids had moeten kijken naar een eventuele penalty.
2: Maar dat was toch ook gewoon een lul anders, die scheids. Die was gewoon partijdig.
3: Heb jij die wedstrijd gezien?
2: Ja, nou, de samenvatting.
3: Dat maakt niet uit. Ik ben wakker met allemaal ophef in de apps en zo. Maar was het allemaal echt zo erg?
0: Nou, ik snap ergens de discussie wel. Ook natuurlijk omdat Argentinië gewoon een beetje de schijn tegen heeft.
3: Argentinië hoorde ik overal.
0: Argentinië wordt inderdaad genoemd als een bijnaam. Kijk, in die allereerste wedstrijd was dat volgens mij. Toen was ook een discussie over. Had Messi die rode kaart moeten krijgen? Nu stapelt alles zich natuurlijk op. Alles wat maar een beetje discutabel is. Dan wordt gezegd, Argentinië heeft de scheids mee.
3: Maar Danny, jij bent echt groot voetballiefhebber. Jij hebt volgens mij alle wedstrijden tot nu toe van het WK zo'n beetje gekeken.
0: Ja.
3: Argentinië gaat dit WK gewoon winnen, toch?
0: Dat is al bepaald. Nee, zo stellig wil ik het.
3: Lees ik overal. Jij zegt het nu, maar ik lees echt wel de samenzweringstheorieën dat Argentinië enorm, ook in de poolfase, enorm geholpen is.
0: Ja, daar geloof ik persoonlijk niet zo in. Ik geef wel toe dat ze de schijn wel tegen hebben in die zin. Dat ze erg veel meekrijgen. Ook al op dat vorige WK natuurlijk, dat Messi ook een keer een kaartje niet kreeg tegen ons land. Dat is inmiddels bekend natuurlijk.
3: Ja.
2: Schoten nog een bal in de dugout.
0: Ook nog. Dus ja, ze hebben de schijn tegen. Maar dat soort complot, ik weet niet of je daarin moet geloven.
3: Maar oké, en is het het beste voetballand ter wereld? Vraag ik nu aan jou als liefhebber, niet als nieuwslezer. Nu mag je even gewoon alles laten vallen. Alle diplomatieke correctheid mag je laten vallen.
0: Ze zijn wel een van de betere landen. Maar ik hoop dat ze gewoon wat meer gaan voetballen. In plaats van gaan schoppen en dat soort dingen.
3: Ja,
0: er wordt vandaag trouwens niet gevoetbald. Er is een rustdag op het WK. En dus vallen veel voetbalfans een klein beetje in dat welbekende zwarte gat. Toch is er een goede tip. En die komt van sportverslaggever
3: Riepke.
4: Mijn tip is, ga vanavond vroeg slapen. Want de komende dagen kan het weer laat worden met wedstrijden om 10 uur 's avonds en zelfs 3 uur 's nachts.
3: Jeetje.
4: En dat zijn heerlijke affiches zoals Engeland tegen Noorwegen en Spanje tegen België. Die mag je niet missen, dus pak nu rust.
0: Ja, morgenavond 10 uur is de eerste wedstrijd weer, dat is Marokko tegen Frankrijk.
3: Dan nog even naar Harry Kane.
0: Ja, er is nog goed WK-nieuws, want Engeland spits Harry Kane, die heeft zijn stem terug.
5: Harry, have you got your voice back yet?
6: I've got my voice back, thankfully, after an all-timer of an interview.
3: Het is echt een enorm verschil.
0: Absoluut, voor wie het gemist heeft, net nadat Engeland van Mexico won, klonk hij zo.
7: Jordan, my voice is gone. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there. Ik
3: ben naar een weekendje festival.
8: Domien Verschuren.
3: Martin Garrix met Ed Sheeran. Zometeen naar Anne-Marie.

0: Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeated by Q in de middagshow. Waar we bijna een nieuwe editie gaan spelen van Verdubbel Je Salaris. Gisteren was het DJ Kok.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee, Kok DJ.
0: Oh ja, hij heette DJ en hij was kok.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Maar, ja. Dus hij, jawel, in zijn paspoort staat DJ.
1: DJ.
0: En hij, beroep was kok.
1: Ja.
0: Dat was het, hè?
1: Eigenlijk zou het wel mooi zijn als hij wel DJ was geweest.
0: DJ.
1: Ja, of DJ Kok.
0: Dat zou toch vet zijn dat je in plaats van Martin Garrix en Ed Sheeran afkomt. DJ. Ja. Ed Sheeran en repeat it. Nou goed, DJ dus, de kok, die had gisteren 9 vragen goed. Er was 1 vraag, ja, die stond tussen hem en de verdubbeling in. Wie schreef het boek Pluk van de Pettenflat? Dat is je laatste vraag. Nu zeggen.
2: Carrie Sleet.
0: Nee! Zo jammer, moest Annie M.G. Smit zijn. Geen verdubbeling gisteren.

0: Weekend. Popquizje.
1: Tok, tok.
2: Ja, sorry.
1: Hoe heet de zangeres van No Doubt?
2: Oh,
1: jammer, niet goed geantwoord. Jij was niet goed.
2: Nee.
3: Verdubbel je salaris.
0: In 1 minuut.
2: Wilde jij niet vragen?
1: Nee, ik wilde vragen wie maakt het origineel. Oké, dus die vraag heb ik te vaak gesteld.
2: Nou nee, het kwam eigenlijk door Hedy van Mal Sabrine. In de app.
1: Nee, zei, weg.
2: Is dit niet van Talk Talk?
1: Ach nee, echt waar. Ja, Hedy, je had het antwoord al gegeven voor ik de vraag had gesteld. Ja, inderdaad, Talk Talk maakte het origineel in 1984 in mijn hoofd. No Doubt scoorde er de top 40 hit mee, It's My Life. Het is 16:45 geweest, we spelen Verdubbel je salaris vandaag met Yvonne. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Welkom in jouw arena. Je bent postbezorger in de Bommelerwaard. Wat een prachtige regio.
4: Ja, hè?
1: Wat geweldig. En je bent echt van de brieven, niet van de pakketjes?
4: Brieven en pakketjes en rouwkaarten. Nog tot 12 juli.
1: Daarna dan?
4: Dan gaan de pakketjes en de rouw, de 24-uur-post gaat naar de pakketdienst.
1: Oh ja, dat is heel gedoe, hè?
4: Ja, hoe
1: ja, wat vind je ervan?
4: Belachelijk.
1: En waarom dan?
4: Nou, omdat ik denk dat de rouwkaarten niet goed aan gaan komen.
1: Nee, dat is het grote probleem. Toch? Want een rouwkaart, in principe het idee daarvan is, als je een rouw postzegel erop plakt, dan weten mensen bij de post weten dat het een rouwkaart is. Dus dan moet die binnen 24 uur worden bezorgd.
4: Ja, dan kost die 3 euro zoveel.
1: Precies, en dat is er dus straks niet meer bij.
4: Nee, en stel dat jij er 2 dagen over doet, dan is die goedkoper.
1: Wat een gedoe, Yvonne.
4: Ja. Lang leven PostNL, hè?
1: Ja, maar leukste werkgever van Nederland, toch?
4: Ja, zeker.
1: Wat verdien je als postbezorger per maand, Yvonne?
4: 1600 euro.
1: Ja. Hoeveel uur is dat?
4: 22 uur per week.
1: En je bent zelf 52 jaar.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja, ik dacht dat heel lelijk wordt.
2: Ja, dit wordt geen opslag dit jaar.
1: Nee, we moeten een beetje lief zijn voor PostNL ook. Yvonne, luister goed. Dit zijn je spelregels. We gaan een spel spelen. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Het valt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, dan win jij 1600 euro en verdubbel ik dus je maandsalaris. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
4: Oké.
1: Ben je er klaar voor?
4: Ja.
1: Zo goed als.
4: Ja.
1: Ik wens je bij deze veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Maak een spreekwoord af. Een goed begin is...
4: Het halve werk.
1: Welk dier staat er in het logo van de ING-bank?
4: Een leeuw.
1: Hoeveel is 8 keer 13? 8 keer 13.
4: 104.
1: Van welke band is de Q-top 1500 hit Viva La Vida?
4: Welke band?
1: Uit welke serie komen de buurkinderen Tommy en Annika?
4: Pieter.
1: Van welke peulvrucht wordt satésaus gemaakt?
4: Pinda.
1: Wie is de huidige minister van Onderwijs?
4: Oh. Pas.
1: Hoeveel primaire kleuren zijn er?
4: 3.
1: Wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland?
4: Ik dacht aan
1: Nee. Als de hulplijn echt een antwoord gaat roepen, Yvonne, dan moet ik dat echt als een antwoord keuren. Ook als dat het enige antwoord dat gegeven is. Lelystad is het juiste antwoord. En ook nog eens een keer de vraag die ik net bij Wim van Helden heb weggegeven.
4: Ja, ik zeg Lelystad.
1: Ja, nee, ik mag dit niet goed rekenen, Yvonne. Nee. Wat jammer. Ik heb ook nog vraag 7 openstaan. De huidige minister van Onderwijs. Had je misschien met een klein beetje googlen nog wel geweten?
4: Nee.
1: Rianne Letchert.
4: Oh, dat is een hele moeilijke naam.
1: Nee, ja. Ik ga nog wel even een vraag 10 op je afvuren. Gewoon om te kijken of je hem had geweten. Tegen wie speelt Spanje hun volgende WK-wedstrijd?
4: België.
1: België was inderdaad goed geweest. Ja, de hulplijn heeft in principe wel goed zijn werk gedaan. Maar net iets te enthousiast geroepen, Yvonne. Helaas, ik mag je wel feliciteren met 7 goed beantwoorde vragen. Keer 10 euro is 70 euro cash van Q-Music en Tempo Team.
4: Dat is ook heel mooi, hè?
1: Ik wil je onwijs bedanken voor het meespelen en een fijne woensdag, Yvonne.
4: Oké, groetjes.
3: Verdubbel je salaris.
0: In 1 minuut.
3: Ga ook de uitdaging aan.
0: En geef je op via de Q-Music app.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Daarvoor speelden we met Yvonne en met haar hulplijn verdubbel je salaris. Ja, zo gaat het. Als de hulplijn echt overtuigend een antwoord roept, dan is dat het antwoord op de vraag. Zo streng moeten we zijn. Ze komen daardoor helaas niet verder dan 7 goed beantwoorde vragen. Ging nat op de vraag, wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland? Ze zei Almere. Het is natuurlijk het prachtige.
1: Prachtige
0: Lelystad. Ja, we hebben nog weggegeven net bij Wim van Helden. Luister altijd even vlak voor 4 uur. Dan krijg je namelijk een vraag alvast cadeau. Zo makkelijk kan het namelijk zijn. Je bent welkom in de arena. Aanmelden kan via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny.
2: Ja, we zijn toch nog wereldkampioen geworden.
0: Viva la Vida, een van de vragen in. Verdubbel je salaris, hoor je zo meteen.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blijven?

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
7: Mama.
6: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: De prijsfavorieten van

0: 5 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Meer geld naar defensie en blijvende steun voor Oekraïne. Dat zijn de belangrijkste afspraken die vandaag en gisteren zijn gemaakt tijdens de NAVO-top in Turkije. Dat blijkt uit de slotverklaring. NAVO-baas Rutte is tevreden.
2: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity.
1: Het ging ook over de spanning die weer oploopt in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanavond nieuwe aanvallen komen op Iran. Onterecht en onnodig, zo noemt Tata Steel de strafzaak die justitie is begonnen tegen het bedrijf. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Justitie vindt dat het staalbedrijf in IJmuiden opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot. Klimaatverslaggever van nu.nl, Jeroen Kraan, legt even uit.
3: Er is aangifte van gedaan door meer dan 1000 omwonenden in 2021. En het OM heeft nu besloten dat er genoeg bewijs is om ze daar inderdaad voor te vervolgen. En ook voor het schenden van hun zorgplicht. Onder meer omdat ze milieuincidenten niet hebben gemeld bij de toezichthouder.
1: Nou, Tata zit er dus niet mee eens. Volgens het bedrijf wordt er al langer aan oplossingen gewerkt. Dan naar Duitsland. Daar is in het zuiden van het land een steekpartij geweest op een school, meldt de Duitse politie. Twee meisjes zijn gewond geraakt. Een 16-jarige verdachte is opgepakt. Nou, waarom er is gestoken, dat weten we nog niet. En voetbal. We zijn toch nog wereldkampioen geworden. Maar dan op een ander WK. De voetbalrobots van de TU Eindhoven die deden mee aan het WK robotvoetbal. Nou, die robots die rijden en schieten met een schietmechanisme. Het Nederlandse team was het beste. Ze wonnen in de finale met 14-2 van een Frans team.
0: Zo.
1: Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, 20 tot 26 graden. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken dan weer zonnig. Het kan dan 28 graden worden.
4: Hoppa, de korte broek die kan wel aan.
0: Verkeer Flitsmeister, 100 files in Nederland. Vertragingen langer dan 35 minuten op de volgende snelwegen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Door een ongeluk 15 kilometer met 53 minuten. Pardon, de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. Door een ongeluk 36 minuten. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Daar is ook een ongeluk gebeurd. 1 uur en 16 minuten. En de laatste is de A16 Ridderkerk. De Bresseplein tussen Ridderkerk Noord en de Bresseplein. De hoofdrijbaan 36 minuten. Woensdagmiddag, midden van de week. Hey, bijna weekend, lekker zeg. Inpakken en wegwezen, want jij bent
5: klaar met je werk.
6: Okay, let's go.
5: Music.
6: Domien Verschuren.
0: En de Q-middagshow van woensdag. Anton, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: I'm good van Jelly Roll.

0: Bye-bye.
1: Nathan Dahl, Joel Corey, and Heaven by Q Music.
2: Gezellig.
3: Gezellig.
2: Ja, dit was Max Spelbos.
1: Het is 6:05. Goedemiddag. Het is de woensdagmiddagshow voor 8-7-2026. Altijd leuk om wat van je te horen. In middel van een bericht in de Q-Music app. Ilko is erbij. Heeft een lekker productieve werkdag gehad. Laat hij weten in de Q-app. Stiekem toch lekker als een deel van de collega's op vakantie is. Nou, je kunt hier ook weer een kanon afsteken.
2: Ja, mensen zitten allemaal op het bootje.
1: Oh ja, marketing heeft natuurlijk een bootuitje op dit moment.
2: Ja, de afdeling marketing zit op een bootje.
1: Ja. Laura die zegt helemaal fijn. Onze dochter Tess is vandaag in één keer geslaagd voor haar praktijkexamen. Gefeliciteerd. Krijgt nu toch meteen weer het vakantiegevoel, laat ze weten. En Storm die stuurt een bericht over het weerbericht van vandaag.
4: Ik hoor ze nou al de hele dag zeggen, en ik ben al vanaf 5:30 op de weg. De hele dag hoor ik ze zeggen, ja, zon en wolken wisselen zich af. Nou, ik heb nog geen zon gezien, hè? Man, een grijze meuk, joh. Baba.
2: Ja. Ja, wie is ze?
1: Jij.
2: Hoor ik ze zeggen.
1: Jij.
2: Nou, wat denigrerend.
1: Jij hebt om 4:00 heb jij gezegd dat het beter weer zou. Het zou nog gaan.
2: Ja, dat was Danny, hoor. Dat heb ik niet gezegd.
1: Nee. Eerst zei Danny het om 4:00 in het nieuws.
5: Nee, ik heb het niet gezegd.
1: Ja, nee, heb jij het niet gezegd?
5: Nee. Grijs, hè? Het is grijs.
1: Het is grijs. En het klaar. Jij hebt gezegd dat het nog zou open. En toen kwamen we op het marketing uitje dat ze maar op een bootje gingen. Dat het nog een beetje lekker weer zou gaan worden.
2: Maar Storm, ik heet gewoon Anton. Dus ze even weglaten.
1: Ja, ze heeft een naam.
6: Domi.
2: Ja,
6: Anton.
2: Ja.
6: Hoe is het?
1: Ik was vanmorgen weer in mijn lievelingswinkel.
2: Oh, ja. Wat de best place, waar ben je geweest?
1: Free Record Shop. Ik was vanmorgen weer in mijn lievelingswinkel waar ik sinds een jaar, echt iedere week kom. Kruidvat. Kruidvat. Ik vond Kruidvat, en dan ben ik even heel, ik vond Kruidvat echt een afschuwelijke winkel. Totdat ik een kind kreeg. Omdat Kruidvat, ja, het is een soort doolhof. Ik weet niet wie het ontworpen heeft, maar in Kruidvat, ik kon nooit iets vinden. En sinds ik Boris heb, ja, kom je gewoon, als jonge ouder kom je echt, dat gaat iedereen beamen in de Q-app, kom je gewoon regelmatig in het Kruidvat.
2: Maar wat heeft Kruidvat voor jonge ouders?
1: Alles! Alles! Speentjes, speciale crampjes, luiers, babyvoeding, alles, doekjes.
2: Ik ken alleen de snoepafdeling,
1: ja, nou,
2: schepsnoep.
1: Daar moet je dus voorbij lopen, want anders kom je echt in je eerste jaar ongelooflijk veel aan. Je moet dat helemaal negeren. Ja. Nee, je gaat echt eyes on the prize, ga je naar rechtsachter in mijn Kruidvat, ga je naar de babyhoek. Maar het viel mij vandaag weer op hoe lekker het Kruidvat ruikt.
2: Ruikt?
1: Ja. Heb je het nooit gemerkt?
2: Een bepaalde geur?
1: Ja, Kruidvat heeft echt een bepaalde geur.
2: En dat is mij nooit, nooit zo opgevallen.
1: Danny. Heb je wel eens geroken hoe het Kruidvat ruikt?
5: Nee, in principe niet. Nee.
1: Dat, ik durf te wedden dat als je iemand die niet kan zien, dus een blind persoon, over straat laat lopen, en diegene weet niet dat er een Kruidvat aan zijn linker of rechterhand zit, dan zal diegene zeggen, hier zit een Kruidvat.
2: Maar hoe omschrijft die geur dan eens?
1: Ja, Kruidvat. Ja, kan ik, weet ik niet.
2: Kruidvat.
1: Ik weet het, ja, ik ben al de hele dag blij, omdat ik gewoon in mijn hoofd heb ik de geur van het Kruidvat.
2: Ja, ik weet niet, hoor.
1: Als iemand weet waar die Kruidvatgeur vandaan komt, mag je ook even melden in de Q&A.

0: vraag 4 vandaag. Invul bij je salaris. Van welke band is de Q-top 1500 hit Viva La Vida? Coldplay hoorde je bij Q-Music. 4:15 is de Q-Music middagshow. Onder de noemer...
1: mannelijke radioprogramma van Nederland.
0: Dat is echt ongelooflijk. Ik ga het vandaag over de geur bij het kruidvat. Het kruidvat ruikt gewoon zo lekker.
1: Ja, die slapeloze nachten die beginnen jou echt op te breken, hè?
0: Hebben we dat nu pas door? Zo blij het zomervakantie is. Ja, we kregen wel gelijk. Ja, ik heb hardop me afgevraagd, hoe kan het toch dat iedere kruidvat hetzelfde ruikt? Ik ben niet echt op zoek naar een antwoord. Dat gaan we misschien wel krijgen zometeen. Maar daarover zometeen later. Meer. Martijn zegt, eens domien. Simone zegt, klopt ja, kruidvat ruikt bijvoorbeeld naar schoonmaakmiddel, vindt zij. Jeroen zegt een vleugje plastic en karton van nieuw verpakte producten. Nee, het is veel lekkerder dan dat. Ik snap gewoon niet dat jij niet meteen de herinnering op kunt halen aan een kruidvat.
1: Nee, kijk, bij Hema denk ik gelijk aan de geur van die worst. Weet je, dat vind ik wel een typische geur.
0: Albert Heijn. Hema ruikt niet, de hele winkel Hema ruikt niet naar rookworst.
1: Nou, maar wel, dat is wel, ik heb wel de typische Hema-geur.
0: Ja, je hebt het associatie rookworst met Hema combineer jij.
1: En bij een DA ruik ik ook nog wel een bepaalde geur.
0: Nee, maar niet te vergelijken met kruidvatgeur. Het is niet. Het is de Rituals ruikt ook. De Lush ruikt ook hetzelfde. Iedere Lush ruikt hetzelfde. Iedere Rituals ruikt hetzelfde. Iedere kruidvat ruikt hetzelfde. Heidi die zegt ook: Domien, je hebt gelijk. Ik heb vaak gewindeld met een slechtziende vrouw. En die herkende op de kruidvat meteen op geur.
1: Nou, wat geweldig. Nou, ik wil elk morgen naar kruidvat nu.
0: Nou ja, Bas die omschrijft de geur.
2: Ja, dat is natuurlijk de geweldige combi van talkpoeder, dunne doekjes, zwitsel. Munt en Eginafors.
0: Ja. Nee, ik ben blij dat je bij het programma bent aangesloten vandaag.
3: Hartstikke gezellig.
0: Ik ga naar Sander. Sander, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij werkt bij Kruidvat.
4: Dat klopt.
0: En jij weet hier alles van.
4: Ja, we horen het vaker dat Kruidvat een herkenbare geur heeft.
0: Ja, ik zie het ook in de Q-app. Meer mensen weten precies waar ik het over heb.
4: Ja. Ja, nu verkoopt elke kruidvatwinkel naast bijvoorbeeld paracetamol en shampoo ook snoep en douchegel en wasmiddel.
0: Ja.
4: En juist de combinatie van al die zeg maar geurende producten, dat zorgt er eigenlijk voor dat je in alle 1000 kruidvatwinkels in Nederland dezelfde typische herkenbare kruidvatgeur ruikt. Waar veel mensen wel van houden.
0: Vind jij het zelf ook dat iedere kruidvat hetzelfde ruikt?
4: Ik kom best wel veel in verschillende winkels. En ja, het valt mij inderdaad wel altijd op dat ik een hele herkenbare geur ruik als ik een winkel binnenstap.
1: Maar het kan dus wel per kruidvat verschillend zijn. Want de verhoudingen van de producten zijn soms wat anders, toch?
4: Ja, maar dat is denk ik voor mensen niet te onderscheiden.
0: Niet waarneembaar.
4: De combinatie van al deze producten, dat zorgt wel voor een bepaalde specifieke, voor mensen in ieder geval herkenbare geur.
0: Maar dus eigenlijk ook als ik jou hoor, is het meer toeval dan dat het echt een bedachte formule is dat iedere kruidvat zo... huiselijk ruikt.
4: Ja, het is inderdaad geen bedachte formule. Het is echt puur door de combinatie van de verschillende producten die wij in de winkels hebben. Dat klopt.
0: Leuk, Sander, dankjewel.
4: Helemaal goed.
0: En opnieuw bewijs de Q-middagshow te zijn. Meer voor
5: de Q-music. Alarmschijf. Lost frequencies.

0: Nick en Jam en Ricky Iglesias en El Perdón. Zometeen in het programma gaan we het hebben over welke wasverzachter het lekkerst ruikt.
1: Ja, maar ik had nog wel even over kruidvat door willen praten.
0: Say the word, hè? Say the word. Dan gaan we op zoek naar andere winkelketens die ook lekker ruiken. Xenos zie ik al binnenkomen. Ik zie de Subway zie ik al binnenkomen. Ik ga er met veel plezier ga ik erachteraan. Pas op wat je vraagt. Ook serieuze zaken, tenminste. Ja, dat weet je nooit bij Danny. Wat zit erin zometeen?
2: Nou ja, wat is op dit moment de beste stad ter wereld om te zijn? Oftewel, de place to be.
0: Hoor je zometeen. Ook Sarah Larsen komt eraan.
3: Hey, is het al weekend?
4: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
5: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
6: 40. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
14: e-boekhouden.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hey, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso. Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo. Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
23: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
24: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoor met Menno Barreveld. En zaterdag bij de Feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
1: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q-Music.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
25: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
30: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
31: Heerlijk, lekkerste wasverzachter, de blauwe robijn natuurlijk. Vooral heerlijk als je beddengoed na het wassen buiten gedroogd is. I love it. Stuurt Inge in de Q&A. Hier, de Vibra. Die heeft een hele heerlijke geur. Stuurt Iels. Hou er je over op. Het verkeer van Flitsmeister. 89 files, vertragingen langer dan 30 minuten op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam. 3 kwartier, 12 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouwen en Zoetermeer Centrum. Daar 14 kilometer met een uur. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek. Door een ongeluk 12 kilometer, 1,5 uur vertraging. En de A16, dat is de laatste. Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. 33 minuten met 9 kilometer.
32: Zon en wolken. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken weer zonnig. En dan kan het 28 graden worden.
31: Danny heeft het laatste nieuws.
33: Ja, goedemiddag, we weten wat er is afgesproken op de NAVO-top in Turkije. De slotverklaring is er. En er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in het leger te steken. Dat ze Oekraïne blijven steunen. En dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken. Demonstraties op treinstations, die mogen wel een tandje minder, vinden de NS en ProRail. Het idee is dat er een maximum aantal op het aantal demonstranten moet komen. Ook moeten er per station geschikte locaties komen waar dan gedemonstreerd kan worden. En die nieuwe regels moeten er komen omdat het door sommige demonstraties veel te druk wordt op stations. Ook is de stationsomroeper minder goed te horen. Het is over en uit voor carnavalsdonderdag in Oeteldonk, oftewel Den Bosch, meldt Omroep Brabant. Burgemeester wilde al eerder dat de donderdag voor carnaval rustiger zou verlopen. De gemeenteraad van Den Bosch is daar nu akkoord mee. De horeca mag op de donderdagavond nog wel open, maar de grote feesten, ja, die mogen dan niet meer. Carnaval is in februari.
31: Het is wel een ding, man. En ik begrijp dat als je geen carnaval viert, je denkt, ja, het zal wel één oor in, andere oor uit. Maar dat nu de gemeenteraad van

0: Is het Lelystad?
1: Het is niet Lelystad.
2: Ah, zonde.
1: Nee, dan moet je echt in Kopenhagen zijn. Oh, ja. Dat is dit jaar de meest leefbare stad ter wereld. Dat zegt een Brits blad, schrijft het AD dan. Kopenhagen is de place to be. Of zoals ze het daar zelf zeggen.
3: De beste stad ter wereld.
1: De cultuur, het milieu, de zorg, de infrastructuur. Alles is er top en er is dus ook nog eens veel te doen. Op 2 in die lijst staat Wenen. Scoort heel goed op openbaar vervoer. Er zijn bijvoorbeeld 130 buslijnen, 20 nachtbuslijnen ook.
2: Gaaf.
1: De enige Nederlandse stad in die lijst was ooit Amsterdam op plekje 9. Maar door stakingen en door wat ze sociale onrust noemen is Amsterdam uit de top 10 verdwenen. De minst leefbare stad is ook bekend. Dat is Damascus, dat is in Syrië.
0: Oh, dat is één plekje lager dan Lelystad.
2: Lelystad.
0: Ja. Hé, maar Kopenhagen, prachtig, hè?
2: Ja, nou ja, ik ben er nog nooit geweest.
0: Ik ook nog nooit geweest.
2: Nee.
0: Ik ben er nog nooit geweest.
2: Veel te duur.
0: Ja, dat zeggen ze toch? Kopenhagen is hartstikke duur.
2: Ja.
0: Vooral alcohol is daar heel erg duur.
1: Ja, belasting helpt door alcohol.
0: Ja, alcohol is daar heel erg. Al die Scandinavische landen is alcohol hartstikke duur.
2: Maar daarom ben ik er nog nooit geweest, denk ik.
0: Nee, dat is de reden waarom ik ook. Ja, je gaat met een vriendenweekend niet even naar Kopenhagen. Nee. Maar misschien luistert er wel iemand in Kopenhagen die even in één zin kan uitleggen. Los dus van wat jij net zei, Danny. Cultuur, milieu, zorg, infrastructuur. Gisteren was natuurlijk Lelystad, hebben we een klein beetje in een verdoemhoek gestopt.
2: Ja.
0: We zijn Maaike, wat er mooi was aan Lelystad.
2: Ja.
0: Dat kwam ze een beetje lastig uit. Ik denk dat er vast wel één luisteraar nu zit te luisteren in Kopenhagen.
2: Dat moet beter lukken bij Kopenhagen.
0: Dat moet lukken in Kopenhagen. Je bent altijd welkom in de Q Music app. Ace of Base, je moet kiezen. Zometeen na

0: koos je nou?
1: Hè?
0: Wat koos je nou?
1: Oh, Ace.
0: Oh, Ace.
1: Ace. Okay.
0: Dan heb ik weer Base.
1: Ja, dat is iedere keer, hè? Ja,
0: iedere keer zo. Volgende keer moet je Base kiezen. Kies ik Ace. Ja. All That She Wants in the Q-Music Middagshow. Bijna 17:15. In het nieuws net bij Danny. Horen gekregen dat Kopenhagen de meest leefbare stad ter wereld is. Heeft te maken met cultuur, milieu.
2: Ja, inderdaad. Heeft te maken met, zoals je zegt, cultuur, milieu. Maar ook met zorg, met onderwijs. Alles is er gewoon top daar.
0: Geweldige stad. Niemand heeft zich gemeld in de Q-app die daar woont. Dus er is niemand die daar in Kopenhagen luistert. Of gewoon denkt, ja, dikke middelvinger. Je zoekt hem maar even lekker uit.
1: Dat denk ik.
0: Wel berichten van Isje onder andere. Zeg, ja, maar wacht even. Denemarken heeft dezelfde prijzen als in Nederland. In de meivakantie nog geweest. Ja, kan ook komen omdat het leven in Nederland zo ongelooflijk tyfus duur geworden.
1: Ja, dat wij gewoon meer naar Kopenhagen toe zijn getrokken.
0: Dat denk ik, ja. Ik heb het even opgezocht. Bier is in Kopenhagen wel echt duurder, hoor, dan in Nederland. Je betaalt er voor een halve liter in de horeca ongeveer €7,37... terwijl je in Nederland gemiddeld rond de €6 kwijt bent. Celine zegt, relaxte mensen, goede shopstad, fijne sfeer, veel te zien in Kopenhagen. En Nienke stuurt nog, ja, heel leuk om die kant op te gaan. Ook echt veel knappe en stijlvolle mannen, is een dikke aanrader.
1: Ja, Kopenhagen is dus ontzettend leefbaar. Zandvoort, mijn Zandvoort, waar ik woon, dat is absoluut niet leefbaar.
0: De Duitsers.
1: Nou, nog erger.
0: Wat dan?
1: Nou, kijk, jij hebt natuurlijk baby Boris.
0: Stop! Dus, gaan we het over Zandvoort hebben?
1: Ja?

0: baby Boris en die lieve baby Boris.
1: Man.
0: Nou, weet je, ik heb natuurlijk nog geen kinderen. Maar toch, en ik heb het even opgenomen, gebeurt er iedere nacht, en het is nu al anderhalve week zo, en ik ben er kapot van.
1: Oké.
0: Gebeurt er rond een uurtje of vijf dit.
1: Is dit van... Is dit in jouw slaapkamer?
0: Ja, het is Marije.
1: Dan begrijp ik ook waarom je zegt nog geen kinderen. Want
0: ik heb nieuws voor
1: Ik kan niet lang meer duren als dit zo hoor. Nee, oké, dit zijn meeuwen hoor ik.
0: Ja, en kijk, die op het laatste hoor je de babymeeuw. En die zit dus steeds bij ons in de dakgoot. En het is ook steeds dezelfde.
1: Het lijkt alsof je aan je voeten eind zit.
0: Ja, joh, het is echt fucking irritant. Maar die leren dus op dit moment vliegen. En daar krijzen ze dus ongelooflijk bij. En het is echt, joh, ik heb oordop in Dominique. Ik heb ramendoek al dicht. Het is bloedheet in onze slaapkamer. Ja, maar het komt overal doorheen.
1: Ja, zal ik je een klein doekje voor het bloeden geven?
0: Nou.
1: Utrecht is niet anders.
0: Hé, maar dat ligt toch veel verder van zee?
1: I know. Dit is sinds een paar jaar zit een groot probleem. Ook in de grote steden. Het is in Den Haag zo, het is in Rotterdam zo, in Amsterdam zo. Die beesten die worden, ja, dan moet ik het goed zeggen, die worden dus steeds meer het land ingedreven. En die komen dus ook op afval af. Dus op eten en zo. Ja, er is vast iemand die kan dit beter uitleggen dan ik. Maar dit is al een paar jaar is dit gaande. Dat de zeemeeuw komt echt. Ja, die wordt denk ik bedreigd in de duinen of zo. Weet ik niet precies. Misschien Danny, weet jij iets van.
2: Nee, dat zou ik even moeten opzoeken. Okay. Het zal zoiets zijn.
1: Ja, maar dit is echt Utrecht. Dit zou mijn slaapkamer kunnen zijn. Dit is echt niet normaal.
0: Het lijkt de wolf wel.
1: Het is... Oh, wacht. Ik moet even mijn moeder bellen.
3: Ja. Snel even mijn moeder vragen wat ze vindt dat met die dieren moeten doen. Kijk of ze op me...
1: Mam, wat moeten we met die meeuwen doen?
4: Ja, kapot schieten. Ja.

0: Avicii en The Nights bij Q Music. Hey, bericht van Dirk over jouw zeemeeuwenprobleem.
1: En het ergste nog is, is dat die meeuwen, die zijn nog beschermd ook.
0: Ja.
1: Ze kan er niks mee.
0: Nee.
1: Zegt mega verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ik woon aan de zee in Den Helder. Hm. Ik word er altijd last van, die zeekippen. Knetterlijp worden van.
0: Zeekippen.
2: Zeekippen, ja.
0: Misschien moet je dat een keer naar ze roepen. Zijn ze beledigd, komen ze niet meer terug.
2: Hey, zeekippen!
0: Zeekippen. Onderweg naar 6 uur, de woensdagavond. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Danny.
3: Ja, een Nederlander heeft net een etappe in de Tour de France gewonnen.
0: Hey.
3: Ja.

0: komen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
9: 4 op 1.
8: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
10: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
11: Sirene.
10: Goed!
8: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speelbewust 18+.
12: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
8: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
14: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
20: Vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
23: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
29: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nou, 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: 6 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedenavond. En het gaat allereerst over de NAVO-top in Turkije. Die is op dit moment klaar en het was een groot succes. Dat zegt NAVO-baas Rutte.
2: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity.
1: De afgelopen 2 dagen spraken meerdere wereldleiders met elkaar. Er is onder meer afgesproken dat er meer geld naar defensie gaat. Het ging ook over de spanning die weer oploopt in het Midden-Oosten. Amerikaanse president Trump zegt dat er vanavond nieuwe aanvallen komen op Iran. Een grote drugsvangst in de haven van Rotterdam. De douane heeft er bijna 4000 kilo cocaïne gevonden, meldt het Openbaar Ministerie. Drugs zaten in een container met hout, kwamen uit Chili. Er is nog niemand opgepakt. De snelle ontwikkeling van AI gaat zorgen voor meer cyberaanvallen. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Criminelen maken met kunstmatige intelligentie de inhoud van nepberichten steeds echter. Daarvoor gebruiken ze dan gegevens uit eerdere datalekken. Volgens de waakhond moeten bedrijven nu in actie komen en hun gegevens nog beter beschermen. En een Nederlands succes net bij de Tour de France. Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen.
3: Bij zijn tourdebuut heeft hij al die chaos overleefd. En kan hij dat meteen ook bekronen met de ritzegen. Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar. Olaf Kooi, eerste kans, meteen raak.
1: En zo klonk dat bij de NOS. Het is dus een eerste tourzegen. Een Noorse wielrenner, die rijdt nog altijd in de belangrijke gele trui. Weer nog van Weerplaza, zon en wolken. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken dan weer zonnig. En het kan dan 28 graden worden.
0: Oké. Okay. Q-verkeer van Flitsmeister 52. Files, vertragingen langer dan 35 minuten. A12 Utrecht Den Haag tussen Moordrecht en Nooddorp. 1 uur 15 kilometer. A12 Utrecht Arnhem tussen Maanderbroek en Oosterbeek. Door een ongeluk daar 55 minuten 12 kilometer. En de laatste is de A16 Ridderkerk te Brechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en te Brechtseplein op de hoofdrijbaan. 8 kilometer 40 minuten. En de Q-middagshow van woensdag. Anton, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Een ongelofelijke clubrammer van Flowrida. Zometeen naar Samba en Homewrecker.

0: is de avond dat we het over meeuwenoverlast hebben. Jij hebt eigenlijk de hele nacht wakker gelegen van het feit dat jij dus een baby meeuw zo'n beetje op het...
1: Hij zat op de dakgoot vandaag en ze leren vliegen. Dus je moet dan voorstellen, rond een uurtje of vijf, dan begint het ontzettend veel lawaai. Nou, hier.
0: Het lijkt echt wel of deze meeuw op je voeteneind zit.
1: Dit is zo verschrikkelijk.
0: Het is echt ongelooflijk. Het ging in de ochtendshow ook al over extra overlast. Ja, veel berichten die binnenkomen in de Q-Music app. Heel belangrijk is, je mag ze dus niet afschieten. Dat is wel de suggestie van mijn moeder. Dat mag dus niet.
1: Nee, mag niet. Beschermd.
0: Beschermde diersoort. Dan nog een bericht van Bea. Die zegt, hoi hoi, de zon breekt nu eindelijk door in Barendrecht. Dus Anton, je bleek toch gelijk te hebben.
1: Ik zei het toch.
0: Ja. We krijgen veel klachten over het feit dat wij al de hele dag op de radio zeggen dat het aan het eind van de dag toch nog zou kunnen gaan. Dan schijnen die zon.
1: Nou
0: Bea die bewijst met een foto van een heel lichtblauw luchtje met een heel licht zonnetje dat doorbreekt door het wolkendek.
1: Slechts het begin.
0: Het is ook de avond dat onze collega's van Q-Music zijn aangehouden.
1: Ja, wat een verhaal.
0: Ja, wat een verhaal. Wel door de handhaving, dus het is allemaal niet echt heel erg serieus in dit geval. Zij zijn dus aan het varen, onze vrienden van de marketing. Ja. Ze hebben een borrel op een boot.
1: Ja, dat hebben ze eigenlijk iedere week.
0: Iedere week hebben ze een borrel op een boot. Ja. En ze zijn nu aangehouden door de waterhandhaving.
1: Ja, zij vonden het ook te veel worden. Iedere week weer zo'n borrel.
0: We hebben een foto gekregen van Mark. Dat is Mark van de marketing, zeg ik, de hoofd van de marketing.
1: Daar is hij ook op aangenomen, omdat hij Mark heet. Dat pek lekker.
0: Ja, gewoon op zijn voornaam is hij aangenomen. Ja. Ja, hij staat er te lullen met de handhaving. Het is allemaal niet zo heel erg spannend, moet ik zeggen. Volgens mij zijn ze minder aan het dobberen. Het heeft te maken met het feit dat ze met te veel mensen wilden opstappen. Onze afdeling marketing is gigantisch. Er werken ongeveer 83 mensen. Ze willen op een bootje van 15.
1: Wacht even, te veel mensen willen opstappen?
0: Ja, een soort van Titanic-situatie die zou zich bijna gaan afspelen. De handhaving heeft toen gezegd, dat gaat niet door.
1: Die boot is te klein.
0: Nee, weet ik niet. Volgens mij willen ze opstappen op een plek waar het helemaal niet mocht.
1: Ah, doe nou normaal.
0: Nee, zeg maar. Ja, toen kwam de handhaving erbij. Echt meteen tatu.
1: Nou, die mensen moeten die mensen van de handhaving...
0: Pas nou op.
1: Oké.
0: Dit is de Q-middagshow met Alex Warren, Fever Dream zometeen.

0: Het is heel eenvoudig. Met een groep gezellige Q-Music middagshow luisteraars gaan we tijdens de middagshow van volgende week dinsdag aan de Hutspot met een kuiltje jus, maar vooral ook met appelmoes.
1: Heel veel appelmoes.
0: Voor de zomerse verfrissing. Mm-hmm. Ja, de culinaire hoogstandjes is vorig jaar geboren. Dit jaar gaan we het opnieuw doen. Daardoor is het een traditie. Twee keer op rij. En we zijn op zoek naar leuke mensen om aan te sluiten eigenlijk. Om met ons een bordje Hutspot mee te eten.
1: Ja, en volgende week natuurlijk bijna 30 graden. Hè?
0: Dat is de reden. Dus, volgende week doen we
1: het. Ja, dan is het bloedheet.
0: Ja, het wordt 9 op de... Hoe heet het ook weer? Het weercijfer is een 9. Ja. Op schaal van 10. Dus je bent welkom. Je kunt je aanmelden via de Q Music app. Tessa, goeie avond.
2: Hi, goeie avond.
1: Ja, hey, Tessa, jij wilde heel graag bij zijn, hè?
2: Ja, lijkt mij wel heel erg gezellig.
1: Waarom?
2: Ja, waarom? Nou ja, ten eerste, Hutspot is gewoon heel erg lekker. Dat mag best gezegd
0: worden. Mag best gezegd worden, ja.
2: Ja, dat mag best gezegd worden. Ik kom zelf uit de buurt van Leiden, waar het natuurlijk toch zo goed als ontstaan is. Dus eigenlijk wordt het elk jaar wel gegeten. Maar ja, waarom eigenlijk niet in de zomer?
1: Is Hutspot in Leiden ontstaan?
2: Nou ja, want voor zover ik het weet, komt dat door het Leidsontzet.
0: Leidsontzet, hè?
2: Dat ja, wist je?
0: Nou, ik wist niet. Ik weet niet of Hutspot echt in Leiden is ontstaan.
1: Hij wist het weer, hoor.
0: Nou, ik wist wel Leidsontzet. Dat wist ik wel, ja. Dat je tijdens Leidsontzet. Het is in september, toch?
2: 3 oktober.
0: 3 oktober. Dan, nou, zat ik er een maand naast, hè. jullie eten allemaal Hutspot dan. Dat is wat ik weet. Ja, dat is ieder jaar in de middagshow wordt het wel een keer benoemd, Giep.
1: Nou, maar dan vind ik het helemaal leuk dat jij erbij bent.
2: Ja, lijkt mij hartstikke gezellig.
0: Maar, ben jij dan ook een kenner, Tessa, van het goedje? Weet jij wat een goede Hutspot behelst?
2: Ja, ik durf te zeggen van wel. Maar ja, dat komt natuurlijk ook wel dat deels, ja, die van natuurlijk je moeder, die blijft het lekker.
0: Ja.
2: Daar kan nooit echt iemand omheen. Maar ik heb inmiddels wel het een en ander geproefd. Er komen dingen in de buurt.
1: Wat doe jij zaterdag?
2: Deze zaterdag?
1: Ja.
2: Deze zaterdag ben ik aan de andere kant van Nederland.
1: Ah, kut. Ja, nee, dan kun je mee helpen koken.
2: Ja, ik had heel graag ja willen zeggen, maar ik zit in Woerden. Dus je mag daar naartoe komen, maar dat is wel een N.
1: Maar Tessa, je bent er gewoon bij!
0: Best al volgende week dinsdag, dan schuif jij gezellig aan. We zetten een bordje voor jou klaar tijdens het grote Q-middagshow Hutspot in de zomer Hittegolf Diner.
2: Nou, wat superleuk.
0: En alvast veel plezier met Leidsontzet in november. Hè?
2: Nee. Ja, dank je.
0: September.
1: Oktober.
0: Oktober. Ja, precies. Nou ja, ik zet er weer een maatje naast.
2: Fijn, goed.
0: Tessa, tot volgende week dinsdag.
2: Tot volgende week.
0: Dit is Ellie Goulding, Barbecue.

0: Jenna Spyro, Material Lover bij Q. Onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws krijgen zo meteen van Danny.
1: Ja, jullie hadden het net over Hutspot. Ja. Misschien moet je het avondeten nog halen. Nou, bij een grote supermarkt zijn veel schappen op dit moment leeg.
0: Oh nee.
1: Ja.
0: En zo meteen even na 6:30 een nieuwe top 40 update met Teddy Swim.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
0: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
17: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
18: Ja, dankjewel.
17: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
19: Q sounds better with you.
3: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
0: Honor the cravings.

0: getoonde prijs.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
6: Ja, goedenavond, 6:30. De Q-middagshow, staartje van de avondspits met nog 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Door een auto met pech, daar 8 kilometer met 34 minuten. En de A16 Ridderkerk te Brechtseplein tussen Ridderkerk Noord en te Brechtseplein op de hoofdrijbaan. 9 kilometer, 3 kwartier. We krijgen vanavond op veel plekken nog even een sneak peek van de zon.
7: Ja,
6: vanavond.
7: Ja.
6: Dat moet ik al de hele middag zeggen. Alleen ben jij in de heer Hugo Waard, die heeft een foto met bewijs.
7: Ja, ben jij is with me. Super. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden is het grijs. In de rest van het land gewoon weer zonnig. En het kan een 28 graden worden.
8: Hoppa, de korte broek, die kan wel aan.
6: Danny heeft het laatste nieuws.
9: Ja, goedenavond. Meerdere grote steden bereiden zich voor op de WK-wedstrijd van Marokko. Morgenavond is die. Er worden opnieuw maatregelen genomen. In Rotterdam worden een paar straten afgesloten tijdens die wedstrijd, omdat er veel feestvierende fans op straat worden verwacht. In Amsterdam worden extra straatcoaches ingezet. Deze Marokkaanse fan hoopt op een mooi feestje, zegt hij bij de NOS.
10: Wij zijn blij, we zijn vreugdevol. We proberen een leuk feestje te maken en we willen niet voor niemand verpesten. Dus ik hoop dat ook niet dat beeld gaat krijgen naar heel Nederland.
9: En Marokko speelt morgenavond de kwartfinale. Tegenstander om 10 uur dus. Morgenavond is Frankrijk.
6: We hebben hier een grote voetballiefhebber, Danny Vos, in de studio. Danny, welkom.
11: Ja, dankjewel.
6: Goed dat je bent aangeschoven. Ja. Even tussen het nieuws door. Kraker van de wedstrijd, toch, die kwartfinale?
11: Oh ja, dit is een wedstrijd waarvoor je thuis blijft.
6: Toch, dit moet je zien.
7: Wat denk jij?
11: Nou, kijk, het is eigenlijk zo. Frankrijk wint die wedstrijd normaal gesproken. Maar ik sta een beetje achter in ons WK-poeltje. Dus ik denk dat Marokko wel eens voor een hele grote verrassing kan gaan zorgen morgen.
6: Maar heb je dat ook ingevuld in je score?
11: Nee, dat ga ik nog doen. Het kan eens een nulletje of 4 worden.
6: Oké.
11: Doe je boodschappen bij de Jumbo, dan kan het zijn dat je met een iets legere tas weer naar huis gaat. Zo, er zijn problemen met de levering en in het zuiden van het land zijn de schappen bij de Jumbo nu daarom wat leger. Het probleem zou ergens de komende dagen opgelost moeten zijn. Het is druk bij reparateurs die spelcomputers maken. Dat schrijft Omroep Brabant. PlayStations, Xboxen, ze gaan wat sneller kapot deze dagen. Komt door de tropische temperaturen. Daardoor raken ook spelcomputers sneller oververhit. Het advies is daarom, leg hem even plat neer in plaats van dat je hem rechtop zet. Dan koelt hij namelijk beter en hou ook wat vaker het stof eraf. En in Italië mag je in het dorpje Varenna, dus bij het Como-meer, je shirt niet meer uitdoen. Ze zijn het zat daar dat er zoveel toeristen halfnaakt rondlopen door de straten en de steegjes. Dus krijg je er nu een boete voor. €200 kost die.
6: Zo.
11: Er zijn meer maatregelen genomen daar tegen de vele toeristen. Tourgroepen mogen niet meer groter zijn dan 25 mensen. En gidsen die mogen geen speakers meer gebruiken.
6: Laatste 2 dingen kan ik me wel voorstellen. Tourgroepen niet groter dan 25 mensen. Gidsen geen speakers meer. Maar met ontbloot bovenlijf. Dat is toch een beetje. Het is toch een ding van zo'n vakantiedorpje, toch?
7: Veel gedaan hoor daar.
6: Oh ja, is dit jou?
7: Veel geweest in Varenna, ja. Ja. Ja, en dan liep ik ook gewoon ontbloot.
6: Ja, we weten allemaal hoe jij erbij loopt. Toch, hè?
7: Nee.
6: Alleen ontbloot bovenlijf daar?
7: Mijn broekje had ik wel gewoon aan.
6: Ja. Maar het verrennen, daar wordt dus een grote streep doorgezet, hoor.
7: Nou, ja, het wordt een dure vakantie. Ja. Dus,
12: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
13: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
12: Dit is de Top 40 update.
6: Here we go. Het dossier van woensdag 8 juli 2026. Op nummer 1 zometeen een tip voor de top van Becky G. Op 2 de nieuwe single van Bente. En op 3 de ex-alarmschijf van Teddy Swims. Eerst de huidige top 40 hit van Olivia Rodrigo. Houdt het nu al 2 weken vol. Of er een 3e week in zit weten we overmorgen vanaf 2 uur in een kakelverse top 40. Stupid Song van Olivia vanavond op
12: nummer 4.

na maand in de Nederlandse top 10 te vinden. En overmorgen is hij ook te vinden in Stefan's Piano Bar. Zeker de moeite om daarvoor de radio aan te zetten. Vrijdagavond Q Music. Dan de nummer 2 van vanavond is voor Bente. Stond begin dit jaar nog in de top 40 met Vervreemd. Samenwerking met Kevin, rapper Kevin. Nu gaat Bente opnieuw lekker, maar dan met een solo-single. Kwam vorige maand uit. Liedje dat gaat over verlangen, onzekerheid en het vasthouden aan liefde. Heeft even warm moeten draaien, maar het zou zomaar kunnen zijn dat zij overmorgen de top 40 binnen dendert. Ik vind het echt een klapper. 3-2-1 staat vanavond op nummer 2.

0: Goed hoor, Bente en 3-2-1 onderweg naar een nieuwe top 40 notering.
1: Top 40 update.
0: Van woensdag 8-7-2026, dat is volgt de archief in. Olivia Rodrigo op 4, Stupid Song, Teddy Swims, Mr. Know-It-All 3. En Bente, 3-2-1 op nummer 2. Want de nummer 1 van vanavond is een dikke tip voor de top. Samenwerking van Topic en Becky G. De kans is groot dat het deuntje van die track je bekend voorkomt. Ze hebben namelijk een sample gepakt van La Collegiala. Een liedje uit de vorige eeuw. Er is al een remix op gemaakt door onder andere Jody Benal.

0: Imagine Dragons, Demons.
1: Hi Joost.
2: Dag Domien Verschuren, dag Anton Giep.
1: Hallo. Jij zegt 15 seconden voor het einde van Demons.
2: Ja.
1: Zeg je, mag ik even kort iets aanstippen op de radio?
2: Hoeveel zin heb jij in maandag?
1: Hoeveel zin heb ik in maandag? Nou, ja, laatste week van de vakantie.
2: Als het goed is dan jouw kind jarig, klopt.
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dan kun je beter vragen hoeveel zin heb je in zondag?
2: Oh, is zondag de verjaardag?
1: Zondag grote verjaardag.
2: Ah, ik heb helemaal geen uitnodiging gehad.
1: Nee, we doen het alleen met
2: die comité.
1: Met de bloedverwanten in dit geval.
2: Nou, als zussen.
1: Ja.
2: Nee. Maar grappig, ik zag in mijn agenda Boris Remy jarig. En toen dacht ik ineens, heb ik dat nou verkeerd genoteerd?
1: Maar... Nee, Boris Remy is komende maandag, wordt hij 1 jaar jong.
2: Ik vind dat echt krankzinnig. Ja, ik zei deze week nog tegen Lara, mijn vriendin, zei ik... Ja. Boris wordt gewoon al 1.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Echt niet te geloven.
1: Dat we het gered hebben. Nou, zullen we afwachten, hoor. We hebben nog een week. Er kan er van alles gebeuren.
2: Nou,
1: hij eet... Ik kreeg net een video binnen dat hij... En dat vind ik echt... Ik hou van hem.
2: Geweldig. Ja, tuurlijk. Ik hou ook van hem. Ja.
1: Eten van dat joch vind ik zo goor. Ik vind het zo...
2: Oh, als hij zit... Ja, dat kan ik ook niet. Van die mensen die dan zo helemaal zo'n... Zit een kind met zo'n plastic slabber, wat dan zo'n bakje is, waar die hele pasta bolognese over het hele gezicht zit in de haren toestand.
1: Maar nee, we zijn nu op het punt gekomen dat hij zelf zijn lepel wil vasthouden. En dat hij dus ook een tantrum krijgt als je die lepel niet geeft. Ja. Dus vandaag heeft mijn vriendin Marcella heeft hem die lepel gegeven. Dan denkt hij, nu heb ik die lepel vast, dan heb ik nog een handje vrij. Dan kan ik met het andere handje, kan ik in het bakje met macaroni. Dus ja, ik vind dat echt walgelijk. En nogmaals, I love him, maar ik vind het zo... En het wordt erger, want straks gaat hij echt met een vork en met een mes gaat hij werken.
3: Gaat hij katapulteren.
1: Oh, dan gaat hij broccoli en wortel gaat hij tegen de muur aansmijden. Ja, ik heb daar geen zin in.
2: Dat is een prachtige roze muur thuis.
1: Oh, hou op. Maar goed, ja, heel veel zin in zondag.
4: Dankbaarheidsmomentje.
1: Hey Anton, je bent back in the game.
3: Oh ja. Nou, ik ben dankbaar voor de Nutribullet.
1: Waarom?
3: Nou, dat is een geweldig apparaat. Dat is een blender. Hè? En dan doe ik iedere dag doe ik nu 2 bieten. Een banaantje, wat blauwe bessen en wat mango. En ik doe er een beetje, hoe heet dat ook alweer, die melk?
1: Whey.
3: Amandel. Oh. Ja, whey-poeder doe ik ook.
1: Whey-poeder, eiwitpoeder.
3: Spierballen. Nou, en dan doe ik even 30 seconden blenderen. En jongens, je hebt een smoothie van hier tot gunder.
2: Ik wil jou nooit meer, maar dan ook nooit meer, ook maar 1 woord horen zeggen over het feit dat ik degene hier ben in deze studio die in Amsterdam woont. Want als er iemand van de havermelk-elite afstamt, dan ben jij het wel.
1: Ja, ik vind het ook. Hoezo doe je dat met alternatieve melk?
3: Ja, dat komt door Marije.
1: Ja, precies. Ja.
2: Altijd de vinger
3: in je mond. Een luxe rijf thuis.
1: Ja. Hey, maar lekker, neem morgen even een glaasje mee.
2: Ik vind het zeggen inderdaad, ja.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
10: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger.
4: Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: bij Dirk. Maza. Alle varianten 1,69. Dat is lekker.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Fieke.
13: Goedenavond. Inwoners van de Eimond hebben inderdaad vaker bepaalde gezondheidsproblemen dan mensen in de rest van ons land. Het gaat om mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel en andere zware industriebedrijven wonen. Dat blijkt nu uit gegevens van huisartsen. Omwonenden lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel. Eerder vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel vervolgt voor de schadelijke uitstoot. Er was enorm veel liefde in de ruimte van het NAVO-overleg. Dat zegt de Amerikaanse president Trump na afloop van de NAVO-top in Ankara. Hij noemt het een groot succes, ondanks de kritiek die hij van tevoren had. Hij had ook nog complimenten voor NAVO-chef Mark Rutte. Trump noemt hem een buitengewoon persoon, slim en een geweldige leider. En het is niet makkelijk om zoveel leiding te geven aan zoveel leiders. Het regent klachten over een nieuwe broek van modeketen Zara. Die broek is namelijk zo wijd dat mensen struikelen over de wijde pijpen of ergens achter blijven haken en ook echt gewond raken. Op sociale media posten meerdere vrouwen dat ze in het ziekenhuis of bij een dokter belanden. Zara heeft nog geen reactie gegeven. En opluchting bij de Marokkaanse voetbalfans. Ismaël Saibari kan misschien toch meedoen in de kwartfinale tegen Frankrijk. Saibari raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Het zou gaan om een lichte spierblessure. Marokko speelt morgenavond tegen Frankrijk om 22:00 PM. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken dan weer zonnig. En het wordt 21 tot 28 graden.
12: Vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoudendorp en Ypenburg. 6 kilometer, 35 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienen-Noordbrug en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan, 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Mag ik zometeen een kleine WhatsApp-irritatie met je delen? Ik ben heel benieuwd of dit hout snijdt. Dat wil ik vooral weten. Oké, Cameron Whitcomb zo.

0: steengoed liedje. Kingdom Fear, nieuwe Cameron Wickham bij Q. Maakt het 7 minuten over 7. Joost hier. Ik zou graag een kleine WhatsApp-irritatie met je willen delen. Ik ben benieuwd vooral of dit hout snijdt. Of er iemand nu zegt, ja, vind ik ook, vind ik ook. Ik wil het namelijk hebben over mensen die te snel antwoorden op WhatsApp. Dan denk je, waar gaat het nou over? Nou, laat me het heel even uitleggen. Soms heb je mensen met wie je een gesprek aan het voeren bent op WhatsApp, waarbij het niet echt van landsbelang is dat je direct antwoord krijgt. Gewoon een vraag van, goh, hoe is het met je moeder? Of hoe is het met die? Weet je wel, zo'n derde vraag eigenlijk, waarvan je dan denkt, oké, dat directe antwoord, laat maar even zitten. Soms vind ik het ook leuk als een gesprek zich een beetje uitsmeert, eigenlijk over meerdere dagen. Nu had ik afgelopen week zo'n gesprek en ik vroeg, goh, hoe is het daar? Hoe is het met die? Hoe is het met zus? En ik dacht, top, nou, weet je, dan lees ik morgen wel hoe het met die persoon is, of met degene waar het over gaat. Toen kreeg ik direct antwoord. En toen dacht ik, ja, nee, dit is dus niet wat ik wil. Want nu zit ik ineens in een gesprek, terwijl ik gewoon eigenlijk mijn WhatsApp aan het afwerken ben als een soort to-do-list. Dus dat ik dan meteen weer een to-do daarop heb staan, ja, dat vind ik dus eigenlijk niet handig. En in diezelfde categorie plaats ik eigenlijk ook altijd mensen die, zodra je ze WhatsApp direct bellen. Dus mijn moeder is zo iemand, dan stelt ze mij een vraag, dan antwoord ik en dan belt zij meteen. Dan denk ik, ja, ik heb nu ook wat tijd en ruimte om te bellen, maar dat is gewoon niet wat ik nu wil. Is dit resoneert bij iemand, of ben ik nu een gek Henkje aan het horen? Kan natuurlijk hoor, maar zit hier eenmans panel Thomas in de studio. Is dit, ben ik gek?
1: Nee, ik heb dit ook heel erg. Nee. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het zo lekker. Soms kan je een hengel uitgooien, toch? Ja, gooi even mijn hengel uit. Ja. En dan wacht je even tot er gebeten wordt. En dan kan je. Maar soms heb je gelijk beet. En
0: nee,
1: wacht even gewoon. Geef me even de tijd. Ja. Om heel even weer mijn volgende antwoord voor je klaar te spelen.
0: Ik wil daarbij wel zeggen dat mochten wij, of in ieder geval ik je zometeen vragen of je klok zou willen sturen via de Q-Music app. En daarna gaat direct de telefoon. En dan krijg je dus de stem van Thomas aan de lijn. Dan zou ik wel echt opnemen en denken, oké, dit is een serieus gesprek. Want dan zou je misschien wel mee mogen doen met Knok tegen de Klok. En maak je kans op misschien wel een paar 100 euro.

Bibi Rexha, Faithless en New Religion bij Q. 16 minuten over 7. Ja, toch nog veel bijval de Q-music heb. Ja, ik vertelde dat ik dus soms, als ik met iemand aan het whatsappen ben, niet direct antwoord hoef. Ik verwacht dat ook niet van diegene, maar dan krijg ik wel direct antwoord. Maar denk ik, ja, nee, nu zit ik dus meteen in een WhatsApp-gesprek, terwijl ik eigenlijk wil dat het gesprek zich een beetje uitspreidt over een aantal dagen. Want ik vind het wel leuk om een beetje met diegene in contact te blijven, maar er hoeft niet direct dan nu een gesprek te zijn. Dat geldt overigens niet voor mijn geliefde. Daar wil ik graag wel weten inderdaad of er nog nieuwe vaatwastabletten nodig zijn. Maar met sommige mensen denk je, oké, ik smeer het even een klein beetje uit, maar ik zie toch ook wel veel, veel bij van de Q-music. Ik heb van mensen die zeggen ook, ja, dat klopt. Je kunt ook meteen offline gaan. Iemand zegt ook, ja, ik negeer dan meteen. Want je bent dan, je hebt dan eigenlijk een bericht gestuurd, maar je kunt ook niet dan ineens weer verdwijnen, toch? Dat is natuurlijk ook een beetje gek. Goed, dan wil ik het graag even hebben over toeren. Toeren als artiesten. Nu is het zo dat die artiesten natuurlijk echt vaak en lang en veel van weg zijn. Weg van huis zijn. Wat me dan zo vervelend lijkt dat als je dan weer thuis bent, ja, dat je dan misschien ook als artiest weer gewoon muziek moet maken. Dat je videoclips moet opnemen. Die gasten van 21 Pilots die hadden zoiets. Nou, weet je wat? Wij moeten een album maken. Dat moeten we afmaken. En bijbehorend moeten we ook weer videoclips gaan maken. En daar hebben we nou precies geen zin in. Laten we het dan dicht bij huis zoeken. Dus wat hebben zij gedaan? Ze hebben gewoon gefilmd bij het ouderlijk huis in de straat waar zij zijn opgegroeid. En ze dachten, nou weet je wat, die figuranten, dat kunnen vast wel ook onze vrienden en familie zijn. Dus ze hebben al hun familie en vrienden opgetromd en dachten, nou weet je wat, die touwen gewoon in een videoclip. Zetten we op de paywall, geven we allemaal 10.000 euro per persoon. Nou, lekkere 13e maand. Kunnen wij

0: Q&A on my soul.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, de week van Knok tegen de klok gaat lekker. Dat meen ik echt. Ik merk dat we niet het onderste uit de kam halen, maar dat er wel bedragen worden gewonnen. Nou, maandag ging Tessa er vandoor met 150 euro. Terwijl er 280 euro in de pot zat. Gisteren won Kim 142 euro. Mooi bedrag. Maar er zat meer dan 200 euro uiteindelijk in de klok. Kortom, het gaat goed. Maar we zijn nog niet echt aan het pieken. En ik dacht, oké, misschien kan ik je een klein beetje uitdagen. Dus kan ik je een klein beetje prikkelen. Of vanavond misschien wat meer risico te nemen. En dan proberen het onderste uit de kant te halen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu het woord klok te sturen in de Q-Music app. Als je denkt, oké, nou, misschien lukt het mij wel om het onderste uit de kant te halen. Krijg je ook nog een tweemans applaus daarna. Van mij en Thomas. Dat is te doen, toch? Meespelen kan, stuur dan nu het woord klok via de Q-Music app. Als je direct wordt teruggebeld, neem vooral op. Dat zijn wij, anoniem nummer. Doe je mee. En ook drive safe. Maal Smit, nou hoor, nu zo.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
15: Het met flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Joost Swinkels.
10: Nieuwe ronde klok tegen de klok. Zometeen ook Anton komt eraan.

0: Fuck the Moon, Shut Up and Dance bij Q. Aanmeldingen voor Knok tegen Klok zijn nog heel even geopend. Stuur nu het woord Klok via de Q Music App. Eerst even over Lowlands. Lowlands Festival ken je misschien wel. Ik ben de vaste ganger van Lowlands Festival. Ik ging er al toe ver voor corona en nu nog steeds trouwe ganger. Ik kan niet wachten om weer te gaan om een heel weekend weer knakworst uit de blik te eten. Althans, dat zeg ik nu, maar ik vind het ook vaak een hele opgave om daarheen te gaan. Ik loop ook altijd op zaterdagmiddag een keer met de ziel onder mijn armen, dat ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Nou, deze gast, dit is een beetje de omschrijving van hoe ik me voel als ik er nou eigenlijk ben.
1: Echt genieten om weer met z'n allen in de rij te staan. Even 2,5 uur in de file gestaan en daarna nog eventjes 2 in de rij. Dat begint al heerlijk. En daarna als ik zo meteen mijn stoeltje kan neerzetten, mijn eerste biertje kan opentrekken, daar doe ik het voor.
0: Ja, dat doe je het dan voor. Dan sta je daar eindelijk op die camping op donderdagochtend en dan is er niks. Dan is er eigenlijk de hele dag niks. Dan is er 's avonds wel een silent disco en dan is iedereen om 12 uur eigenlijk al helemaal klaar. En dat is maar goed ook, want dan moet het hele weekend eigenlijk nog beginnen. Komende editie, vind ik toch wel echt benoemenswaardig, staat dus op het hoofdpodium, dat is de allergrootste tent die daar te vinden is. Dat is de tent waar eerder al stonden Billie Eilish, Kendrick Lamar, The Opposites. Daar staat dan Antoon. Hij staat gewoon op de grootste tent van Lowlands te spelen. Ja, echt wel te gek. Die show die schijnt heel vet te zijn. Ik ga dat zeker even checken. Antoon, nieuwe muziek bij Q, de enige.

0: Damiano David en Born with a Broken Heart bij Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Quinto, goedavond.
2: Hey, fijne avond Joost.
0: Is een Lowlands Festival ook iets voor jou? Of denk je nou die paar honderd euro die ik misschien wel ga winnen, ga ik lekker ergens anders aan besteden?
2: Ik ga hem ergens anders dan uitgeven.
0: Oké, wat wordt het?
2: Het wordt een nieuwe airfryer.
0: Oké. En wat is er met de oude airfryer gebeurd dan?
2: Nou, die doet het op zich nog wel. Alleen is dat wat oud. En ik merk dat het eigenlijk een beetje wat klein dingetje is. Dus ik wil graag een upgrade.
0: Oh, we gaan groter. En wat moet er bij deze nieuwe airfryer wel op zitten, wat bij de oude niet op zit dan?
2: Twee lades.
0: Oh, we gaan dubbel airfryen. Zodat je dan... Ja, maar wat wil je er dan dubbel in stoppen? Bijvoorbeeld, is dat dan zeg maar één bak de groente, de andere kant de aardappels of zo? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou ja, dat zou kunnen. Of de ene bak bruin fruit en de andere bak de frietjes.
0: Ah, oké. Sorry, ik zat eigenlijk al veel te gezond te denken. Maar je kunt ook alles in de airfryer donderen, toch? Ja, dat is ook het mooie in die airfryer. Je kunt er alles in gooien. Oké.
2: Ja, uiteindelijk wel. Dat is wel lekker.
0: Hey, wat moest ook geen kosten, Quinto?
2: Ze variëren een beetje. Maar ze zitten voor mij een beetje tussen de 100 en 200 euro. Dus in die range gaan we lekker spelen.
0: We gaan voor de airfryer met de dubbele lade. Ik hoor het.
2: Zeker, ja.
0: Oké, komt ie aan. Ik ga de klok starten in jouw taak om te stoppen. Zo simpel is het, Quinto. Daar ga je.
2: Alright.
3: 64 euro. 93 euro. 149 euro.
2: Stop maar.
0: Ja, stop maar. Oké, ja. Ja, airfryertjes binnen zou je zeggen.
2: Ja, zeker. Ik denk het wel.
0: Hey, maar had je niet zoiets van, nou, ik speel nog even door? Of denk je, oké, nou, die airfryer is prima, wat de rest is, dat maakt verder niet uit.
2: Ja, nou, ik denk, ik speel maar voor 7, want de vorige keer ging het mij tot bijna 1000. En dan denk ik dat we nu wat elkaar gaan zijn, dus ik denk, stop maar op tijd.
0: Nou, we zullen eens even luisteren wat erin zat.
3: 198 euro. 208 euro. 214 euro. 222 euro. 300 euro.
0: Hey Quinto.
2: Ja.
0: Een vierdubbele airfryer had jij kunnen hebben. Je had vier lades kunnen hebben, hè?
2: Vier lades, ja. Nou, helaas. Maar goed, ik weet ook niet of ik die rond had gehad. Want die stapjes bij de film waren wel erg...
0: Oké, ik hoor je. Maar je had van 1 en 2 naar 4 lades kunnen gaan.
2: Nou, ik ben ook blij met 2 lades.
0: Zo is dat. Hey, smakelijk, jongen. Tot later.
2: Super, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Vanavond om 10:15 bij Lars een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Taylor Swift komt eraan. I knew it, I knew you. The Guru Josh Project.
4: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Taylor Swift bij Q. And I knew it, I knew you. Ik heb iets krankzinnigs gelezen op een Belgische site, humo.be. Wat ik daar precies gelezen heb, ga ik je zo meteen vertellen. Ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik het las. Ik dacht, hè? Deze twee dingen kan ik niet aan elkaar koppelen. Wat het precies is, zometeen ook talk to you. Another.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: Eyewish. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
12: Albert Heijn. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
19: Hakje dag!
20: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Fieke.
21: Goedenavond. Er worden steeds meer meldingen gedaan van de opslag van illegaal vuurwerk. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om ruim 400 meer meldingen dan een jaar ervoor. Volgens Meld Misdaad Anoniem zijn mensen zich steeds meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Bijvoorbeeld sinds de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel wonen hebben inderdaad vaker bepaalde gezondheidsproblemen dan mensen in de rest van ons land. Dat blijkt nu uit gegevens van huisartsen. Ze leiden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel.
22: Wij zijn blij, we zijn vreugdevol. We proberen een leuk feestje te maken en we willen niet voor iemand verpesten. Dus ik hoop dat ook niet dat beeld gaat krijgen naar heel Nederland.
20: Nee, die hebben we dan even niet.
21: Die hebben we even niet. Ze lopen ook meer kans op longkanker, zegt een onderzoeker onder meer bij RTL.
20: Oh, nee, sorry. Ga door.
21: Ik ga gewoon even door. Eerder vandaag werd ook nog bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel vervolgt voor die schadelijke uitstoot.
20: Kijk.
21: Precies. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. De Amerikaanse president Trump zegt een licentie te verlenen en een fabriek neer te zetten, zodat Oekraïne de raketten zelf kan maken. Nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven, zei Trump. Het Amerikaanse bedrijf dat de Patriot raketten maakt was nog niet op de hoogte, maar Trump denkt dat dat geen probleem is. En de zeldzame reuzenpenisplant staat in bloei. Die staat in Tiergaarden-Blijdorp. De laatste keer dat hij in bloei stond was 3 jaar geleden... en daarvoor in 1963. Naast zijn bijzondere formaat staat de plant bekend om zijn indringende geur van rottend vlees. Als je hem wil zien, moet je opschieten. De bloeiperiode duurt maximaal 3 dagen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs. Op andere plekken is het zonnig en het wordt 21 tot 28 graden.
20: Flitsmarsen met geen verdraging en geen controles. Heb je het nieuwe liedje van Samber al gehoord? Als het antwoord daarop nee is, dan moet je die echt zometeen horen. My Body Isn't Ready. Na Another.

Dit is dan wel de act waarvoor ik even naar Lodus ga, hoor. Stan Barbecue Music, nieuw muziek. My body isn't ready. 8 minuten over 8. Ik las iets wat ik eigenlijk niet kon geloven. Ik zag dat er een recensie is gegeven over het concert van Teddy Swims. Teddy Swims is een artiest die wij bij Q natuurlijk echt omarmen, waar wij van houden. Ik mocht hem ooit nog een top 40 award geven. Toen kreeg ik een hele dikke knuffel van hem. Het is echt een ongelofelijke teddybeer. Nu las ik een recensie van het Vlaamse tijdschrift Humo.be. Die staan overigens wel bekend als een groepje Belgen die ontbijten. Niet met koffie en een broodje, nee. Een pot azijn is wat ze eigenlijk 's ochtends lekker achterover tikken. Nou goed, dat terzijde. Ik wil je even meenemen naar de recensie die ik las. Ik denk ook heel vaak, ja, recensies is ook een maf iets, weet je. Het is ook gewoon maar de mening en de visie van 1 of 2 personen die dan naar een concert zijn geweest. Terwijl, ja, je hebt soms ook wel eens bij een concert gestaan dat jij het heel vet vond en een vriend van jou verschrikkelijk. En of andersom, weet je. Die beleving is natuurlijk zo uniek voor iedereen. Maar dit is wat daar werd opgeschreven. Daar stond hij. Teddy Swims. Met de armen wijd en de tanden bloot. Verkleed als een laborant die bijklust als garagemedewerker en daarnaast ook nog eens een opleiding tot modeontwerper volgt. Teddy Swims wekte de illusie dat hij een vrolijke Frans is, maar bleek in werkelijkheid een passieve performer die over de hele lijn voor de dag kwam. Als een maklammetje. En ik vind dat onterecht. Ik vind niet dat je Teddy Swims een maklammetje kan noemen. Dit is de man die op het podium staat van Coachella. Dit is de man die Grammy Awards wint. Je kunt Teddy Swims toch niet een maklammetje doen. Dat kan toch niet? Of een bioscoopticket koopt voor de Titanic en dan gaat klagen dat het schip zinkt. Weet je wel, je weet toch wat je krijgt.

Er werd hem namelijk verweten dat hij alleen maar solliedjes speelt. Ja, dat is nou eenmaal de muziek van Teddy Swimwee. Dit is de avond met Joost. Dus niet zeiken als je precies krijgt wat je ook mag verwachten bij die desbetreffende artiest. Teddy Swims, 5 sterren van mij. Dit is The Door by Q.

Everjack Sia, David Guetta en Awake Tonight by Q. Het denderende succes van vorig jaar krijgt dan eindelijk een vervolg. Ja, de mussen vallen van het dak volgende week. Maar precies over een week, volgende week dinsdag, dan is het weer zover. De Q-middagshow gaat het Hutspot-diner organiseren. Dan denk je, het Hutspot-diner. Wat gaan ze nou precies doen? Ja, ze gaan met een gezellige groep Q-luisteraars live tijdens de middagshow een Hutspot-diner houden. Dus ze gaan letterlijk Hutspot eten. Het hele pakket met kuiltjes u, sappige rookworst en voor de broodnodige zomerse verfrissing natuurlijk een flinke schep appelmoes. Nou, dat culinaire hoogstrandje van vorig jaar krijgt dus een vervolg. Een traditie die Anton graag in ere wil houden. Die weigert namelijk pertinent om te wachten tot de R in de maand zit. Dat je denkt, oké, dan pas gaan wij stamppot eten. Nee, Anton denkt, het is zomer en daar hoort ook een R in. En dus ga ik stamppot maken. Ja, wil jij volgende week dinsdag gezellig een vorkje meeprikken in de Q-Music Studio? Dan kan dat. Je kunt nu de Q-Music app openen. Stuur ons dan een bericht en wie weet schuif je dan wel volgende week aan bij toch wel het gezelligste diner van deze zomer. Let wel, het kan 33 graden worden en je zit aan een hutspotje met een lepeltje jus. Maar gezellig.

0: Lola Young bij Q-Music en Messi.
1: Normaal?
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zo, kom op!
0: Ja, vraag je me wel eens af, hè, die gekke gewoonte die ik heb, is die nou echt heel erg gek of valt het misschien allemaal best wel mee? Nu is het zo dat ik al best wel een flinke tijd gekke gewoontes on loop neem. En keer op keer weet ik mezelf ook weer te verbazen over de gekke gewoontes die binnenkomen. Neem bijvoorbeeld een Lucy gisteren.
4: Als ik drink, dan klots ik het drinken of het water. Klots ik een keer extra door mijn mond heen voordat ik het doorslik.
0: Ja. Toen dacht ik, nou, dat zal Lucy misschien wel de enige zijn in de Q-Music app die je doet. Nee, wat blijkt, heel veel medestand, het wordt uiteindelijk normaal beoordeeld door jou. Mocht je nou zelf een gekke gewoonte hebben waarvan je eigenlijk denkt, oké, ik zal misschien wel de enige zijn. Misschien schaam ik me er wel een klein beetje voor. Dat kan natuurlijk ook, dat je echt denkt, ja, ik hou het gewoon ook maar binnen kamers dat ik dit doe. Meld je maar via de Q-Music app, spreek ik je zo meteen. Mag je gekke gewoonte in de weegschaal leggen? Ja, zal heel Nederland zeggen, normaal of niet. En ook Thomas Gray. En Rumors, hoor je zo.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor jij kunt besparen.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nu bij Dirk, Haribo of Mauam uitdeelzakken, €2,99.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Joost Winkels.
19: Nieuw ronde, normaal of niet, zometeen je mening mag gaan geven. Eerst

0: sneller bij Q en laat het licht aan.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zo, kom op.
0: Hey Bianca, goedenavond.
4: Hi,
0: we hebben hier te maken met een dagelijks probleem, Bianca. Dat is nogal wat.
4: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Of, ja, een probleem, een dagelijks gekke gewoonte. Bianca,
4: nou, neem... ik wou zeggen, het is niet een heel groot probleem.
0: Nee, we gaan er ook niet te groot van maken, Bianca. Ben ik gek, ben ik gek.
4: Nee.
0: Hey, Bianca, vertel, wat is uw gekke gewoonte? Wat doe jij?
4: Nou ja, eigenlijk als mijn handen vies zijn van bijvoorbeeld of in de tuin werken of de hond geaaid te hebben, zeg maar, dan, dan durf ik met mijn handen eigenlijk nergens aan te zitten. Dan krijg ik heel erg de neiging om mijn mondhoeken schoon te willen maken. Net of mijn mondhoeken dan vies aanvoelen of zo.
0: Dus even, jij durft nergens aan te zitten, maar jij hebt dan wel de neiging om aan je eigen mondhoeken te zitten.
4: Ja, op een of andere manier voelen die dan vies en die wil ik dan schoonmaken. Dus dan is het of snel mijn handen wassen, zodat ik dan toch dat schoon kan maken. Of met je kleding, weet je wel, even zo langs je mond gaan.
0: Ja,
4: maar het is meer het gevoel dat ze vies zijn.
0: En heb jij ook vieze mondhoeken? Heb je vaak vieze mondhoeken?
4: Helemaal niet. Nee, helemaal niet.
0: Als een kind zijn boterham met pasta, weet je, dat die mondhoeken helemaal zo zwart
4: zijn. Nee, daar heb ik helemaal geen last van, gelukkig. Nee, het is meer het gevoel eigenlijk dat ik er dan bij krijg dat ik op een of andere manier niet met mijn handen... iets schoon kan maken.
0: Oh, wat grappig. Goh.
4: Ja, heel bijzonder. Maar.
0: Heb jij meerdere mensen in jouw omgeving, Bianca, die ook kampen met deze gekke gewoonte?
4: Nee, helemaal niet. Nee, en volgens mij is het bij ons thuis ook bij niemand opgevallen ooit. Dus.
0: Nee. Oké. Zullen we de vraag eens even stellen dat ik je muziek heb?
4: Nou, ik ben benieuwd.
0: Is het normaal of niet om, zodra je de hond hebt geaaid of iets vies hebt aangeraakt, dan de neiging te hebben om naar je eigen mondhoeken te gaan om die dan schoon te vegen, omdat ze vies zouden zijn? Dat is dus
4: dat
0: de vraag.
4: Dat is goed omschreven.
0: Oké, mooi. Ik ben benieuwd wat de Q-Music App gaat zeggen. Normaal of niet, kom maar door en gaat het berichtje via de Q-Music App. Bianca, de uitslag die zal zo meteen volgen. Ik ben benieuwd.
4: Nou, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik wacht pas.
0: Ik ga er meteen ook van naar mijn eigen mondhoeken zitten. Dit is Kensington Street.

0: Shakira, Burn Up Boy en Die Die By Q.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zelf dan nog.
0: Hey Bianca, goedavond.
4: Hey, goedavond.
0: Bianca, jij bent in bezit van een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je?
4: Ja, als mijn handen vies zijn van bijvoorbeeld het aaien van een hond of zo, dan krijg ik heel erg de neiging om mijn mondhoeken ook schoon te willen maken. Ja. Ja, dat gaat dan niet met die vieze handen.
0: Nee, dus dan even voor duidelijkheid, dan doe je het dus niet, hè? Dan maak je die mondhoeken niet schoon.
4: Nee. Nee, dan is het eerst mijn handen wassen of ik doe het met een stuk kleding die je aan hebt, zeg maar, dat je even langs die mondhoeken gaat.
0: Ja, maar zijn de mondhoeken dan ook vaak vies? Of is dat ook meer een soort...
4: Nee, helemaal niet zelfs. Het is gewoon meer het gevoel, denk ik, dat ik dat schoon wil hebben of zo.
0: Ik hoor je. Dan is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Wat denk je dat Q Music heb even gezegd?
4: Ja, ik twijfel. Ik vind dat er altijd hele rare gewoontes bij mensen heel normaal zijn. Ja. Dus...
0: Nou, Reggie die zegt, sorry, niet normaal. Annemiek die zegt, heel normaal, heb ik ook. Robert zegt, heel normaal. Ik heb altijd de neiging om aan mijn neus te zitten. Fabian zegt een soort van, ik krijg overal jeuk als ik mijn handen niet kan gebruiken. Ja, vind ik ook zo maf, hè? Heb je ook dan? Reggie begint te krabben. Melanie zegt, heel gewoon, als ik vieze handen heb, mag ik ook niks anders aanraken van mezelf. Maar ik heb altijd de kriebels om dat dan wel te doen. Dennis zegt, geen idee of het normaal is, maar ik heb altijd jeuk in mijn ogen als ik vieze handen heb. Iris zegt, ik heb het niet met mijn mondhoeken, maar met mijn voorhoofd. Brenda zegt best normaal, bij mij is het vaak de neus die gaat jeuken. En Gabrielle zegt, ik heb veel rare dingen voorbij gehoord komen in mijn leven. Maar dit is het toppunt, heel raar, niet normaal. Maar wij horen toch een hoop bijval in de Q Music. Bianca, deze is gewoon een uitslag. Ja. Normaal. En het wordt volkomen normaal bevonden.
4: Nou, dat vind ik gewoon top om te horen.
0: Dat is toch ergens lekker, hè?
4: Ja, dat is even lekker inderdaad.
0: Dat pakt je dan toch ergens mee.
4: Ja.
0: Nou, geef die hond een aai over de bol.
4: Doei.
0: En Bianca, een hele fijne avond. Tot later.
4: Ja, fijne avond, hè.
0: Als je nou zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte. Dag. Doei.
4: Doei.
0: Ja, dag. Doei, Bianca.
4: Doei, doei.
0: Doei, doei. Houdoe. Nee, ho. Oh. Houdoe.
4: Houdoe.
0: Als je nou zelf een gekke gewoonte hebt, dan mag je me uiteraard delen via de Q-Music app.
5: De Q-Music. Alarmschijf. Last frequencies. Living.

0: Lady Gaga bij Q-Music en The Dead Dance. Je moet weten, ik ben een groot muziekliefhebber. En ik vind het dan ook leuk dat er af en toe een dance liedje is, wat ik dan zelf heel leuk vind, dat het dan ook overwaait naar de radio. Ik ga zo meteen een track draaien waarvan ik eigenlijk bijna weet dat je sowieso het weekendgevoel krijgt, ook al is het pas woensdag. Ik denk, als je dat zo meteen hoort en misschien de zon nog een klein beetje onder ziet gaan en denkt, oké, er komt echt een weekend aan met heel veel zon, dat je dan denkt, ja, ik heb weer zin in het leven. Om welke track het gaat, hoor je zo? Sarah Larsson, Midnight Sun, komt eraan.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
17: Oh yeah.
18: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk!

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 2 minuten over 9, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Fieke.
3: Goedenavond. De politie heeft iemand opgepakt voor de cocaïne die recent werd gevonden bij supermarkten. Cocaïne zat tussen de bananen in supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. Het gaat om een man van 39. Bij een huiszoeking zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is een spoeddebat bezig in de gemeenteraad van Den Haag over het geweld na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko vorige week. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat er op sommige plekken sprake was van ernstige wanordelijkheden en geweld tegen de politie. Volgens een burgerrechtenorganisatie gebruikte de politie te veel geweld. Ook tegen mensen die orders van de politie opvolgden en weg probeerden te komen. De NAVO-top in Ankara was een groot succes, volgens NAVO-chef Rutte en volgens de Amerikaanse president Trump. Trump had voorafgaand aan de top nog veel kritiek. Hij vindt nog altijd dat hij te weinig steun kreeg van NAVO-bondgenoten in de oorlog met Iran. Mark Rutte dealt graag met Trump als een soort familie en dan niet eentje waar alles onder het tapijt wordt geveegd.
4: Je hebt families en ik denk dat Trump meer van dat model is, ikzelf ook, waar als er irritaties zijn, je ze uitspreekt. En dan kun je er ook mee dealen en dan kun je vervolgens er ook weer eens worden. En dat is precies wat vandaag gebeurde.
3: Trump had ook nog complimenten voor NAVO-chef Rutte. Hij noemde hem een buitengewoon persoon, slim en een geweldige leider. Een vrouw die in Naarden een boete kreeg van €75... omdat ze aan het bellen was op de fiets, krijgt haar geld terug. Ze belde met haar moeder omdat ze zich onveilig voelde. Er fietste een man voor haar die steeds omkeek. Het is een tip van de Fietsersbond om iemand te bellen als je je onveilig voelt op de fiets. In deze situatie vond de rechter het terecht dat de vrouw aan het bellen was en wordt de boete verscheurd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs. Op andere plekken is het zonnig en het wordt 21 tot 28 graden.
2: Lekker man, 28 graden. Flitsmeister meldt geen vertragingen en geen controles.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Music.
1: Joost Swinkels.
2: Ja, zometeen echt de allerbeste track die je kunt draaien zodra het zonnetje een klein beetje ondergaat. Zometeen meer na Sarah Larsson.

gonna be a rockstar. Come on. Nickelback en Rockstar bij Q, 11 minuten over 9. Ik weet niet hoe jouw dateleven eruit zag toen je 11 jaar oud was. Ga maar eens na, 11 jaar oud. Je dateleven, hoe zag dat toen uit? Misschien was je verliefd op je buurjongen of je buurmeisje. Alex Warren die had het er druk mee. Alex maakte niet bij zoveel indruk bij de dames uit zijn schoolklas. Daarom spreidde hij zijn kansen. Hij ging op meerdere paardenbedden, dus wat deed hij? Hij vroeg iedereen mee uit. Maakt niet uit wie. Je kon een vergif op hem nemen als je meisje was uit de schoolklas van Alex Warren. Dan kreeg je op een gegeven moment de vraag, wil je mee op date? Geen idee wat je ook doet als 11-jarige op date. Legoën in de poppenhoek. Nou, you name it. Uiteindelijk had hij iedereen gevraagd behalve één meisje. En dat ene meisje was niet de allerknapste van de klas, maar de allerknapste van de school. Dus hij had haar een bericht gestuurd. Kunnen we vanmiddag na school afspreken op het bankje voor de school? Ik wil je wat vragen. Nou, de minuten tikken weg. Alex die liep naar geschiedenis richting het bankje. Trof daar niet alleen deze dame aan. Maar 40 andere kinderen van de school. Die wilden namelijk dit hele schouwspel natuurlijk wel meemaken. Die wilden natuurlijk ook wel weten. Wat gaat er nou gebeuren? Nou, Alex die gaat met zweethandjes naast haar zitten. Schaapt zijn keel nog een keer. En vroeg haar uiteindelijk mee uit. De vogeltjes gingen fluiten, de zon brak door, zijn endorfine-level door het dak. En toen zei zij, nee, ik ga niet met je mee uit. Dat doet pijn voor een jongen van 11. Wijze les voor hem ook, want hij durfde eigenlijk in de jaren daarna nooit meer iemand mee uit te vragen. Lang verhaal kort, uiteindelijk is deze jongen wel gewoon getrouwd en heeft een hele leuke vriendin gevonden.

Reggaeton Don Lentil en Little Mix bij Q. Oké, ga je een kijkje in de keuken geven bij Q Music. En bij elk ander radiostation trouwens. Nou, we draaien soms best wel lang dezelfde liedjes. Misschien merk je dat je heel vaak een liedje voorbij hoort komen. Dat gaat dan eigenlijk omdat het goed scoort in de top 40. En dan denken we, nou oké, dat liedje vinden blijkbaar heel veel mensen leuk. Dan gaan we dat gewoon draaien. Nu is het zo dat ik onlangs best wel lang even vakantie heb gehad. Dus ik kwam na die vakantie weer terug. Nou, sommige liedjes hoor ik nog steeds. En soms hoor ik ook een nieuw liedje. Dus zat ik gisteren op de redactie en hoorde ik een track voorbij komen. En dacht ik helemaal, dit moet verkeerd zijn. Iemand moet gewoon het verkeerde liedje hebben gedraaid. En dit vind ik niet echt iets wat bij Q past. Wat blijkt nou? De afgelopen weken heb jij gezegd, hey, dit is echt een topnummer. Dit vinden wij echt waanzinnig leuk. Sterker nog, het staat op dit moment op nummer 20 in de Nederlandse top 40. Ja, kijk, 600 e-mails als je weer terugkomt van vakantie is geen leuke verrassing. Maar als je dit op de radio hoort, dan is het ineens echt een leuke verrassing. Zeker nu de zon ondergaat en er echt een prachtig weekend voor ons in het vooruitschiet zit. Ja, geniet ervan. Prospa en Clooney.

0: Miles Smith bij Q-Music en Nice to Meet You. Het is woensdagavond. Ik had het net al een klein beetje over het weekend gevoel met Prospa en Clooney. Kijk, en als je dan toch al het weekend gevoel te pakken hebt, nou, dan zou je zo meteen misschien ook wel mee kunnen spelen met dit.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Woensdagavond, toch wel het moment dat de hongerklop voelbaar is. Je mag dealen met een flinke dosis honger. Nou, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk naar een McDrive. Afgelopen weekend kwam ik terug van een festival. Toen ben ik nog even lekker naar de McDonald's gegaan. Toen dacht ik, oh ja, als er iets lekker is, dan is het gewoon zo'n zout frietje. En zo'n lekkere milkshake. Ja, als je dan ergens aan toe bent, toch, op zo'n moment. Nou, als je daar woensdagavond ook aan toe bent, dan mag je nu melden via de Q-Music app. Als je onderweg bent naar een McDrive, meld je dan even via de Q-Music app. Je kunt ook zeggen, nou, ik stap nu in de auto en ik rijd dan naar de McDrive, mag natuurlijk ook. We gaan zo meteen de drive-thru quiz spelen. Als jij de eerste bent die 2 punten weet te scoren, dan verdien je jouw bonnetje terug. Dus eigenlijk staat jouw bonnetje op het spel. En wij betalen gewoon je eten. Hoe lekker is dat? Dus ben je onderweg naar een McDrive? Kom maar door via de Q-Music app. En een Bruno Mars.
3: I'd risk it all.
0: En risk it all. Hoor je zo?
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
5: €2,99. Fans van Voordeel.
4: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: En ook naar Aldi, voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
12: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl. Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
18: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
19: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
18: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: Joost Winkels.
0: Ja, ben je dus onderweg naar McDrive? Meld je maar even via de Q-Music app. Dit is Bruno.

0: 7 minuten over 9:30. Narcotic bij Q.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De drive-thru-quiz.
0: Ja, het is woensdagavond, dan is de hoorklop toch ook wel een klein beetje voelbaar. En dan ga je natuurlijk naar de Mac Drive. En daarom spelen wij de drive-thru-quiz. De eerste die zometeen 2 punten weet scoren, wint zijn of haar bonnetje terug. Wat heet gratis eten. Zo is het ook. Pien, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Pien, waar sta je op dit moment? Bij welke drive?
3: In Hardenberg.
0: In Hardenberg. En wat ga je bestellen?
3: Wij hebben een ijsje en een ijskoffie.
0: Ach, als in één ijskoffie of een ijsje en een ijskoffie?
3: Ja, een McFlurry en een ijskoffie.
0: Ach, heerlijk. Welke smaak McFlurry is het geworden?
3: M&M met chocoladesaus.
0: Ja, dat is de allerbeste natuurlijk. Ik ga de drive-thru quiz spelen tegen Jelmer. Jelmer, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hey Jelmer, bij welke drive sta jij op dit moment?
4: Ja, we staan naast hem, denk ik, want we staan ook in Hardenberg.
0: Ja! Dat is nou toch even toevallig. Van al die Mac'en in Nederland, al die McDonald's'en in Nederland, zijn jullie bij dezelfde McDonald's. Jammer, wat ga jij bestellen?
4: 2 keer flurry en 2 keer een kipnugget.
0: Oh, ook nog eens bijna dezelfde bestelling. Ga je nou krijgen?
4: Ja.
0: Hey, welke saus bij die kipnuggets?
4: Zoetzuur natuurlijk.
0: Ja, zoetzuur. Heel goed. Dat was het enige juiste antwoord. Jongens, jullie gaan het tegen elkaar opnemen in de drive-thru quiz. De eerste die zometeen 2 punten scoren, wint zijn of haar bolletje terug. De grote vraag is... Ja, hoe klinkt dan de toeter? Want als je het weet, mag je dus op de klakson rammen. Pien, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft? Ja, duidelijk. En Jelmer, mag ik jouw toeter even horen?
4: Yes.
0: Ja, oké, helemaal goed. Jongens, wacht even tot ik de ABC heb genoemd. Dan geef ik je de beurt en dan mag je een antwoord geven. Anders moet je gewoon gokken en dan gaat het punt misschien wel naar de tegenstander. Komt-ie aan. Vraag nummer 1. Hoe heet het hoofdpersonage dat je speelt in de Zelda-gameserie? Is dat A, Ruben? Is dat B, Zelda? Of C, Link? Oeh, Pien die was daar heel snel. Pien, wat denk je dat het goed antwoord is?
4: C, Link.
0: Oh, dat was ineens een mannenstem die ik daar hoorde.
5: Pien heeft ineens de baard in de keel gekregen.
0: Wie hoor ik hier?
3: Mijn vriend.
0: Ach, heeft jouw vriend ook nog een naam?
3: Die heet Rowan.
0: Rowan. Rowan, dat is hartstikke goed. Ben je groot fan van de Zelda games?
4: Nou, een fan is een groot woord, maar ik ben wel een fanatiek gamer.
0: Ja, nou, dat helpt je toch nu aan een punt. Vingers bij de knoppen, Jelmer, want als de volgende goed is voor Pien, dan is het bonnetje al voor Pien.
4: Yes.
0: Vraag nummer 2. Tegen wie moet Zwitserland spelen in de kwartfinale van het WK voetbal? Is dat A, Argentinië, B, Spanje of C, Marokko? Ja, dat was Jelmer heel snel. Jelmer, wat denk je dat het goede antwoord is?
4: A,
0: Argentinië. A, Argentinië is hartstikke goed. Heb je gisteren gekeken toevallig of niet? Was het eergisteren alweer?
4: Nee, niet gekeken, maar de samenvatting wel.
0: Oké, zo is het ook. Jongens, het staat 1-1. Superspannend in de drive-thru quiz. De eerste die zometeen een punt weet te scoren... ja, die wint het bonnetje. Met andere woorden, gratis eten. Hoe lekker is dat?
3: Heerlijk. Ik had meer moeten bestellen.
0: Oké, ja, dat is altijd achteraf, hè? Oké, vingers bij de knoppen, vingers bij de toeter. Vraag nummer 3. Welke artiest staat momenteel op plek 3 in de Nederlandse top 40 met het nummer Magnetic? Is dat A, Justin? Is dat B, De Bausa? Of C, Alex Warren? Oeh, dat was Jelmer als eerste. Jelmer, denk je dat het goed antwoord is?
4: B.
0: Zeg jij De Bausa? We hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Dus Jelmer heeft het of goed of fout. Met andere woorden, het punt gaat of naar Jelmer of het punt gaat alsnog naar Pien. Magnetic is de hit van... niet Alex Warren. Maar van De Bausa hartstikke goed. Hey Jelmer, je bent een soort Argentinië. Je buigt een achterstand om in winst. Dat doe je hartstikke goed.
4: Ja, nou, hartstikke mooi.
0: Jammer, van harte gefeliciteerd. Jij bent je bonnetje terug. Die gaan wij betalen. 2 McFlurry en 2,9 kipnuggets. Eet smakelijk.
4: Dankjewel.
0: En dit is dan die track die jou naar de winst heeft geholpen. Het huidige brons in de Nederlandse top 40. Dit is De Bausa, dit is Magnetic.

0: Robin Helebeck, Minsk in 20 seconds. Dit jaar was het eindelijk weer zover. Nieuw seizoen van The Voice. Heeft Nederland best wel successen opgeleverd. Natuurlijk het Ben Sounder, Sherry-Anne, Maan. Dit jaar kunnen we dus nieuw iemand daaraan toevoegen. Ruben Hille. Hij heeft ongelooflijk druk. Nog steeds met één onderdeel van de winst. Dat is namelijk het volgende.
1: Heb je veel felicitaties dingen gehad, gekheid?
2: Ja, en ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik nog niet eens op alles echt heb gereageerd. Ik heb nu in mijn WhatsApp iets van 231 chats nog openstaan. Dus voor de mensen die ik nog niet heb geantwoord, het spijt me heel erg. Ooit komt het nog.
0: Ja, ooit komt het nog. Ooit komt het nog. Ja, vind je toch mooi dat je dan nu nog steeds bezig bent met antwoorden? Dit is mijn nieuws aan Bad Memories bij Q.

0: Taylor Swift Back in Music en Opa Light. Lars Boelen, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Ja, gisteren de halve finale.
1: Ja.
0: Vanmiddag bij Wim de finale.
1: Klopt.
0: Marshmallow, grandioos doorheen.
1: Klopt.
0: Nu is het zo dat jij zometeen een nieuw liedje gaat draaien, Piet, of niet? De eerste ronde.
1: Ja, het is een beetje... Ja, je hoort in de wandelgangen hoor je ook wat zeggen dat mensen het een beetje vinden lijken op Somber.
0: Oh, op Somber, ja. Van, muziek,
1: van
0: ja,
1: Homebreaker.
0: Een Homebreaker.
1: Ja.
0: Moeten wij er nog meer woorden aan vuil maken? Of zeg je, oké, ja, leuk, je moet het nu echt zelf even horen?
1: Dat is het, denk ik. Je moet het gewoon eerst even horen.
0: Oké. Zometeen de eerste ronde voor... wil je al wel de...
1: Ja, dan kunnen we wel zeggen. Temper City en Self-Aware.
0: Precies, Temper City. Self-Aware zit zometeen in repeat of niet. De allereerste ronde. Jij mag je mening daarover gaan geven. Ja, hoe die klinkt, hoor je zo. En ook Teddy Swims komt eraan. Mr. Know-it-all.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Hey, dat is Tom die net parkeert.
17: Hey, oh, sorry.
16: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof,

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Inmiddels 10 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedenavond. De gemeenten Overbetuwe, Bergen en Voerendaal zeggen zich niet te herkennen in het beeld van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeenten moeten zich met 7 anderen op het ministerie melden omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Ze snappen dat de minister in actie komt, maar het is niet zo dat deze gemeenten de afgelopen jaren niets hebben gedaan op het gebied van asielopvang, zeggen ze. De provincie Zuid-Holland betaalt 31 miljoen euro mee aan de komst van een medicijnfabriek van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Het geld gaat naar verkeersmaatregelen in de gemeente Katwijk. Provinciale staten eisen wel het volgende: dat de fabriek niet met zulke grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen mag werken, dat het onder bijzondere richtlijnen moet vallen. De politie is op zoek naar een oplichter die proefritten maakte op crossmotoren en er dan mee vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen zo dat ze hun motor zijn kwijtgeraakt. Dat schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. En de Pride Maand is begonnen. Die werd vanavond afgetrapt met de Walk of Pride, een wandelroute van de Dam naar het Homo-monument in Amsterdam. Die is aangegeven door bronzen tegels en die zijn allemaal gewijd aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de LHBTI+ emancipatie. World Pride is dit jaar in Amsterdam, mede te ere van het 25-jarig jubileum van het homohuwelijk in ons land. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs. Andere plekken is het zonnig en het wordt 21 tot 28 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Lekker rustig op de weg, geen files. Wel flitsers, die staan langs de A9. Haarlem richting Alkmaar, 46.5. De A12 Gouden-Utrecht, 51.1. De andere kant op staan ze bij 75.0. De A16 Dordrecht-Breda, 39.0. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep, 20.4. En de A76 Duitse grens Heerlen bij 25.6.
4: Lars Boelen.
2: Ja, zometeen tijd voor een experiment waar een luchtje aan zit. Ik ga een liedje draaien wat nog nooit eerder op Q-Music is geweest.

0: van Bach en Overdrive bij Q Music. Het is woensdagavond, tijd voor een primeur.
1: Repeat. Of niet.
0: Ik ga een nieuw liedje voor je draaien waar je je ongezouten mening over mag geven. En er gaan heel veel geruchten de ronde over deze band. Dat die niet zou bestaan, dat het allemaal nep is, dat het AI is. Het is hartstikke echt. Het is gewoon een echte band. Het zijn drie gasten die werken al heel lang achter de schermen samen. Die maken dan muziek voor andere artiesten. Maar nu hebben ze besloten om toch zelf een keer dat podium op te stappen. Ze hebben een liedje gemaakt, genaamd Self Aware. Het zijn de gasten van Temper City. En die gaan viral op TikTok. Het nummer is ook al meer dan, hou je vast, 260 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dat is echt ongelooflijk veel. Maar de vraag is nu, wil je het ook op de radio horen? Als je het een leuk liedje vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks, dat kan ook. Dan stuur je niet. En dat doe je met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: Nieuwe muziek van Temper City. Self-aware. De vraag is...
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Nou, het is de allereerste keer dat ik hem draai hier op Q-Music. En ik ben gewoon benieuwd wat je ervan vindt. Mag hij door naar de volgende ronde? Morgenmiddag? Of is het hier al gelijk klaar naar ronde nummer 1? Even kijken wat er binnenkomt. JP Marijs, die stuurt mijn dochter, komt uit bed. En die zeggen dat ik ja moet sturen. Een repeatje dus. Oké, nou, staat genoteerd. Suus, die zegt repeat. Ik ken hem van TikTok en ik vind het een heerlijk nummer. Ja, dit nummer gaat viral op TikTok inderdaad. Ruud zegt wat een zouteloos nummer. Wat een gezever. Nee hoor, en niet voor mij. Een dikke vette repeat dan weer voor Nick. En even kijken, Sander, niet wat een herrie. En Michelle zegt nog dubbele repeat voor mij en mijn zus. Wat een topnummer. Alright.
2: Heerlijk begin. Ik zou zeggen repeat.
3: Repeat. Super lekker.
4: Misschien dat ik nog een beetje moet aan het doen. Dus een voorzichtig repeatje.
0: Ja.
4: Fijne show vanavond, Lars.
0: Dank je.
5: Antwoord voor ons een nietje.
6: Oh. Ja, ik vind het helemaal niets. Nee. Dus sorry, een nietje voor mij. Ja.
3: Dit klinkt lekker. Repeat.
0: Ja, je hoort het, een beetje gemixte reacties. Het is misschien ook nog een beetje wennen, maar als ik dan alles tegen elkaar afzet, dan is het toch echt wel een repeat hoor. Hij is door. Naar ronde nummer 2. Het is morgenmiddag, 4:15. Bij grote vriend en collega Wimmels van Helden. Zometeen Jonas Blue en eerst Nelly en Kelly. Dilemma bij Q-Music.

Give an Edge of Desire. 19 juli. Wat ga je dan doen? 19 juli. Staat die al in je agenda of niet? Hoor je denken, wat is een vredesnaam? 19 juli is een zondag. Wat ga je dan doen? De finale van het WK voetbal. Ga je dat kijken of niet? Dan ga je misschien kijken voor het voetbal. Ja, dat gaat ook zeker gebeuren. Maar in de rust, een ware halftime show. Ja, dat is toch een beetje echt Amerikaans, hè? Groots uitpakken. Er staan allemaal optredens gepland van artiesten in de rust. Ik noem Shakira, ik noem Madonna, ik noem BTS, Justin Bieber en ook Burna Boy en Coldplay treden op in de rust van de finale van het WK. Ja, dan kan je denken, dat is een goede deal, al die artiesten bij elkaar. Maar ik heb even gekeken wat een kaartje voor de finale kost. Ergens tussen de 4.000 en 9.000 euro. Ja, dan kan je misschien beter nog een vliegticket kopen waar ook de wereld er naar een van die artiesten gaat en dan gewoon een kaartje kopen. Of je kan ze gewoon gratis beluisteren hier op Q. Want ik ga Coldplay en Burna Boy nu voor je draaien. Dit is Repress.

0: Davina Michel en Skyward bij Q Music. Het is de avondshow. Ik ben Lars en gisteren hadden we het over scheten laten bij je partner. Ja, dit is ontzettend chic radioprogramma waar je naar luistert. Nee, ik heb daar nog eens even over na zitten denken. En ik heb een waanzinnig idee, al zeg ik het zelf. Ja, we gaan zo meteen even een experimentje doen met scheten. Oh, ik ben ook net een kind. Ik hoor het woord scheten, ik moet even lachen. Nee, luister. Als jij nou nu denkt van, ik moet misschien wel even een klein scheetje laten. Hou hem nog even in, alsjeblieft. Zou je hem nog alsjeblieft heel even kunnen inhouden? Want ik heb hem zo meteen, ik heb hem zo meteen nodig. Dus hou hem nog heel even in. Ja? Probeer hem nog even in te houden. En dan draai ik zo meteen ook deze. Dan leg ik je alles uit over het experiment. Justin, Jackstyle, Joon, turn the lights off. Komt eraan.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music The Party vind je donderdag bij Pleinfeest Doesburg met Menno Barreveld. Vrijdag bij Dorpsfeest Odoorn met Menno Barreveld. En zaterdag bij de feestweek in Schuine Sloot met Lars Boelen. Het Dorpsfeest Veningen bij Down on the Beach met Menno Barreveld. En bij de Oerse Kermis Ulft.
7: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical.

0: Tour.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Lars Boelen.
10: Goedenavond. Snow Patrol komt eraan. Justin, Jack Style en Joan hoor je eerst. Turn the lights off.

0: Laat jij scheten bij je partner? Daar hadden we het gisteravond over in de avondshow. En dat klonk zo. Jolanda, wordt er bij jullie thuis geruft?
1: Nou, aan tafel alleen niet. Want wij vinden dat hartstikke smerig als we aan het eten zijn.
0: Rosa, hoe zit het bij jullie thuis? Wat zijn de afspraken?
2: Ik en mijn ex deden dat niet. We hebben ongeveer 2 jaar een relatie gehad. En ja, het was niet een afgesproken regel, maar...
0: Je deed het gewoon niet.
2: Nee.
0: Had je geen buikpijn dan en zo? Want het...
2: Nou, je bent toch niet 24 uur per dag met elkaar.
0: Hallo Jeffrey, hoe zit het bij jullie dan?
3: Ja, als je bij familie bent, dan doe je het natuurlijk niet. Maar als je één of één samen bent, dan volle bak natuurlijk.
0: Dat kan het.
3: Ik vind ze altijd wel zo lekker, omdat je zeg maar een scheet laat en je niet in de gaten dat ze echt stinken. En dat je dan echt verbaasd bent van, hoe kan dat zo stinken, weet je wel?
0: Ja. Maar weet je wat me ook opvalt? Zeg maar iedereen in de Q-Music app die van het mannelijk geslacht is, merk ik ook. Ik merk trots. Ik merk echt dat.
3: 100%.
0: Ja, mannen, hoe harder ze zijn en hoe meer ze stinken, hoe trotser wij als man zijn.
3: Als je hem proeft, dan weet je dat je het goed gedaan hebt.
0: Ja, dit was dus gisteravond. Er zijn dus best wel wat stellen die geen scheten laten bij elkaar. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon lekker laten gaan bij elkaar thuis. Nou, zat ik hier nog even over na te denken. En op TikTok zie ik af en toe wel eens wat voorbij komen.
4: En dan nu een experiment.
0: Ja, tijd voor een experiment. Ik ga dit gewoon even proberen. Want dat scheten laten bij je partner dus op zich normaal kan zijn, hè, dat weten we nu. Maar op TikTok zie ik soms wel eens dat er een spelletje van wordt gemaakt. Namelijk Guess My Fart. Zo heet dat spelletje. Oké, ik ga het even uitleggen. Als je dan voelt aankomen dat je scheet moet laten, dan zeg je tegen je partner... Guess my fart. En dan probeert die partner te raden hoe die scheet gaat klinken. Ja, ik dacht, dit is toch een fantastisch spel om ook even op de radio te spelen. Dit is toch... Dus ja, eigenlijk is mijn vraag aan jou. Als je nu een klein windje moet laten, een ruft, een scheet, net hoe je het wil noemen. Neem hem even op. Dat kan met een audioberichtje in de Q-Music app. Je kan ook zeggen, ik maak er een filmpje van. Dan weet ik zeker dat ik hem heb. Maakt me niet uit op wat voor manier, als we het geluid van de scheet maar hebben. Ja, ik heb nog nooit zoiets raars. Wat zit ik nou ook te doen? Dus ik vraag nu, oké. Stuur je ruft deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik zo meteen proberen te raden hoe die dan klinkt. Ik zeg er even bij. Ik kan me voorstellen dat je misschien denkt, dat doe ik liever niet met naam en toenaam. Dat doen we helemaal anoniem. Helemaal anoniem. Ja, we gaan je ook niet bellen of zo. Ik heb alleen je scheetje nodig. Dat is het enige wat ik nodig heb. Dus kom maar door. Als je er eentje voelt opkomen, pak snel de Q-app erbij. Of maak even een filmpje en stuur dat filmpje later deze kant op. En dan ga ik zo meteen proberen te raden hoe jouw scheet klinkt. Het is echt gestof. Wat zitten we nou te doen?

0: Daarom die stukje muziek heb. Heb je ze wel alle 100 nog op een rijtje zitten?
1: En dan nu een experiment.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nu ook een beetje betwijfels bij. Wat zitten we nou te doen? Oké, luister. We hadden het gisteravond hadden we het in de avondshow over scheten laten in de buurt van je partner. En toen heb ik daar een beetje verder over na zitten denken. Ik denk, ja, waarom doen we ook niet gewoon even op de radio een rondje Guess My Fart? Ken je dat? Dat fenomeen van TikTok? Dan voel je eigenlijk dat je een scheetje moet laten. En dan zeg je tegen je partner, guess my fart. En dan gaat je partner, die gaat dan raden hoe die gaat klinken. En dan wordt die gelaten. En dan is het, ja, lijkt dit er wel op of niet? Nou, ik dacht, dit moeten we op de radio toch ook proberen. Dit is toch fantastisch? Maar ja, het is ook een experiment. Hè? Ik heb dit nog nooit gedaan. Ja, ik moet wel, ik geef eerlijk toe. Er zijn weinig mensen die aan dit experiment mee willen doen. Ja, ondanks dat ik zei dat het anoniem is. Er is wel iemand die zei, ja, ik vind het normaal dat het wel heerlijk, maar ik hoef er nu geen één te laten, terwijl ik er wel trots op ben. Ze zijn namelijk altijd hard en diep qua geluid. Nou, dat is net jammer dat je er nou niet eentje hoeft te laten, Renate. Oh, shit. Nee, niet Renate. Dat heb ik niet gezegd. Nou, goed. Het was dus anoniem. Oké, luister. We hebben dus eentje binnengekregen. Deze persoon die moest er wel eentje laten. Maar nu moet ik dus gaan raden hoe die gaat klinken. Oké. Ja, het enige wat ik weet is dat het een man is die hem laat. Ja, ik weet het niet. Doe hem dan even. Wat zitten we nou te doen? Oké. Ik denk zoiets. Een beetje kort, weet je wel. Kort maar krachtig. Zoiets. Gewoon kort maar krachtig. Zoiets, ja. Dat denk ik. Nou, dan gaan we. Is dit dan is dit de big reveal? Moeten we hier. Moeten we hier dan een momentje van maken? Oké, ga. Ik denk dus, kort maar krachtig. Maar hoe klinkt hij? Ja, ik ga zijn naam niet noemen. Ik zou het wel graag doen, maar het is volledig anoniem. Hoe klinkt. Klinkt de scheet? Nou, daar gaan we hoor. Oké. Nou, dat is best wel heftig eigenlijk. Maar. Oké. Holy, dat heb je echt

0: lekker liedje. Kygo, Khalid en Griffin en Save My Love. En zometeen om 10:50 spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je niks. Gisteravond hadden we een bijzondere editie. Die klok was niet normaal. Marlene speelde mee. Ze stopte op tijd. Won 159 euro. Maar er had veel meer ingezeten.
1: 560 euro.
0: 560 euro. Marlene had even gewacht met stoproepen.
2: 700. Ja, ik ben tevreden hoor.
0: Hoor je wat? 799.
1: Ja. 865.
0: 865. Dit gaat toch niet nog verder?
1: 999 euro.
0: 900. Nee, stop. Oké. Okay. Ja. Ja, dit was gisteravond. Er zat 999 euro in. Ja, dat is echt bizar. Zometeen een nieuwe ronde. Heb je nou zin om mee te spelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Meld jezelf aan. Dat doe je door nu, dit is het moment, nu het woord klok te sturen. En dat doe je met een berichtje in de Q-music.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Woehoe! Kom je huid verwennen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Inmiddels 11 uur geweest, het Q Music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Fieke Hamers?
19: Goedenavond. Het Amerikaanse leger zegt nieuwe aanvallen te hebben uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de straat van Hormuz tegen te gaan. De aanval komt kort nadat president Trump had gezegd dat de wapenstilstand overeenkomst wat hem betreft niet meer bestaat en hij had er nog voor gewaarschuwd.
20: As far as I'm concerned, it's over. I'll give him a little warning. We're gonna hit him hard tonight.
19: Iran kondigt aan de zeestraat voor alle scheepvaart af te sluiten bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. In Almere zijn 10 bussen en 2 dienstauto's van busmaatschappij Keolis vernield. Er zijn onder meer ruiten ingeslagen, deuren zijn beschadigd en bushokjes zijn kapot gemaakt, meldt Omroep Flevoland. Het gebeurde op een afgesloten terrein en de busmaatschappij heeft aangifte gedaan. Reizigers hebben geen last van de vernielingen omdat er in de zomer minder bussen nodig zijn. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Het gebeurde op zo'n 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. Slachtoffers zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de vuurwerkfabriek hebben het overleefd. En de nominaties voor de Emmys zijn bekend. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De van oorsprong Nederlandse formats The Verraders en The Voice zijn genomineerd. The Verraders won al 2 keer eerder in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. Nog een paar opvallende. Taylor Swift maakt kans voor de film over haar The Eras Tour. En de Britse bioloog David Attenborough is met zijn 100 jaar de oudste genomineerde ooit. Dan nog het weer van Weerplaza. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen begint het in het noorden grijs, maar in de middag wordt het overal zonnig en het wordt 21 tot 29 graden.
18: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Korte vertraging nog op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Beest. Daar is de afrit dicht, duurt tot 5 uur vannacht. Je vertraging daar 11 minuten. En flitsers gezien langs de A12 Gouda-Utrecht 51.1. De A12 Maarn-Utrecht bij 75.0. De A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.4. En de A76 Duitse grens Heerlen bij 25.6.
0: Lars Boelen.
18: De snelste manier om een lekker geldbedrag te verdienen is knok tegen de klok. Zometeen een nieuwe ronde. Wil je meespelen? Stuur nog even snel het woord klok in de Q-app.

0: Lisa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Weet jij wat er over 169 dagen is?
1: Het is kerst.
0: Klopt. Ja, ja, en er is een reden waarom ik daarover begin. Ja, zeg het zelf maar.
1: Ja, ik ben aan het sparen voor een hele hoge, grote, dure kerstboom.
0: Lisa, het wordt deze week 30 graden.
1: Ja,
0: maar hoezo nu?
1: Nou, omdat het een beste uitgave is. En bovenop de andere spaardingen die je wil doen, moet je extraatjes vroeg beginnen.
0: Maar jij bent dus echt een persoon dat een beetje vooruit denkt. Ik bedoel, ja. Ja, ik denk dat de rest van Nederland echt niet bezig is met een kerstboom op, wat is het, 8 juli?
1: Nee, maar hij staat hier ook al in oktober, dus het is net wat eerder.
0: Maar hij staat al in oktober, staat hij al, en blijft hij ook langer staan?
1: Ja, zeker. Tot mijn verjaardag. Ik ben 10 januari jarig en op mijn verjaardag staat de kerstboom er nog.
0: Oh, dat vind ik echt wel lang. Ik vind 10 oktober echt heel vroeg, hoor, Lisa.
1: Ja, ja.
0: Maar hoezo zo vroeg dan?
1: Omdat ik van de kerst hou.
0: Ja,
1: het is weer.
0: Ja, je bent er heel het jaar mee bezig, blijkbaar ook in juli. Hé, wat kost zo'n nieuwe kerstboom nog?
1: €1200.
0: Sorry, ik stond je even heel slecht.
1: €1200.
0: €1200?
1: Ja.
0: Maar wat is dat voor kerstboom dan?
1: Met ingebouwde lichtjes. Hij is 3 meter hoog.
0: Oh,
1: en ik hoop dat ze hem komen brengen en opzetten.
0: Dat hoop ik ook. Maar dan is hij toch wel van jou of huur je hem?
1: Zeker. Nee, ik huur niks. Nee
0: oké. Okay. Maar 3 meter hoog. Nog één vraag hoor, daar houden we erover op. Maar waar zet je dat ding dan neer? Want ik heb nergens een plafond in mijn huis wat 3 meter hoog is.
1: Ja, we hebben een aanbouw met een panorama-raam dat hoger is.
0: Wat gaaf. Oh, dat is ik denk dat het er wel mooi uitziet als je het zo vertelt.
1: Zeker.
0: Een heel hoog raam.
1: Vanuit mijn slaapkamerraam kan ik hem dan ook zien.
0: Ja, dat is wel geweldig. Nou ja, dan gaan we daar. €1200. Heb je gehoord wat er gisteravond in de klok zat?
1: Ik heb het gehoord, maar ik zou nooit zo ver durven gaan, denk ik.
0: Nou, we gaan erachter komen hoe ver je vandaag durft te gaan.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: We gaan namelijk een nieuwe ronde Knok tegen de klok spelen. Dat doen we met jou, Lisa. We spelen dus voor een bijdrage aan die 3 meter hoge kerstboom die je wil gaan kopen van €1200. Ja, het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Je kent het spelletje denk ik wel, maar ik ga toch één keer voor de zekerheid uitleggen. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks.
1: Zeker.
0: Alright, Lisa. Dan wens ik je. Heb jij een bedrag in gedachten? Of ga je het op je gevoel spelen?
1: Ja, ik heb gezegd tussen de 150 en 250 stop ik.
0: Oh ja, dat is een lekker bedrag.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik jou veel. Ik weet niet wat erin zit, maar ik kan je alleen veel succes wensen. Daar ga je.
1: Yes, helemaal goed.
2: €9. €122. 163 €. 201 €.
1: Stop.
0: Hoppatee. Hoppatee, hoppata. €201. Lekker hoor.
1: Zeker.
0: Dat is een waanzinnig bedrag, €201. Wat zei je nou, tussen de 150 en 200 wilde je gaan, toch?
1: Ja, 250.
0: Oh, 250, daar zit er precies tussenin.
1: Ik twijfelde al bij het bedrag ervoor, maar toen dacht ik, nee, ik ga het één keer...
0: Laat hem nog één keertje lopen, kan mij schelen. Ja, €201, het is een waanzinnig bedrag, maar had er nog meer in gezeten. Net als gisteren, we gaan even luisteren. Nee hoor, nee. Lisa, je hebt het fantastisch gespeeld.
1: Jeetje.
0: Je had het niet beter kunnen doen. €201 zat er in de klok. En datzelfde bedrag, €201, dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hele fijne kerst alvast.
1: Ja, zeker. Dat gaat zeker goed komen.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Zometeen Maal Smit en eerst Tiësto. Dit is de business.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Zometeen voor iedereen die naar Bruno Mars is geweest de afgelopen concerten in de Johan Cruijff Arena. Klein beetje cooling down met Locked Out of Heaven. En eerst nieuwe muziek.
1: Dit is Q Music.
2: Alex Warren.
1: En dit is Q Music.
2: Jonas Blue.
1: Q. En dit is nieuw.
0: Ja, van Bente. Ik weet, wat voor opleiding heb jij gedaan? Ik ben dus officieel afgestudeerd ingenieur voor elektrotechniek. Zij heeft ook wat gedaan. De vakschool voor kunst heeft ze afgerond. Daar heeft ze denk ik ook dan leren tellen. Bente, haar nieuwe hoor je nu. Dit is 3, 2.

0: Ik ben benieuwd wat voor werk je doet. Ik ga dat zo meteen proberen te raden namelijk. Binnen 2 minuten ga ik zoveel mogelijk vragen op je afvuren. En dan probeer ik te raden wat voor werk je doet. Als je daar nou mee wilt doen, kom maar door. Stuur nu je beroep. Je beroep? Met een berichtje in de Q-Music app. Wacht, ho. Niet, nu stuur je maar een moment hoor. Ja. Nee, want nu, ik doe hem even dicht. Anders dan zie ik natuurlijk wat je stuurt. Ja, kom maar door. Stuur nu je beroep en een berichtje in de Q-Music app. Ga ik zo meteen proberen te raden wat je doet. Alex Warren komt eraan. 4-4-3.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elk

0: gaat nu in. Tineke, heb jij een werk je met eten?
1: Nee.
0: Je werkt niet met eten. Verzorg jij mensen?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Kijk, haal je de 10.000 stappen op je werk?
1: Soms wel.
0: Oké, okay, dus dat loopt best wel veel. Heb jij veel vakantie?
1: Nee, niet zoveel.
0: Nee. Dus leer jij mensen iets?
1: Nee.
0: Nee. Even kijken, werk je in de entertainment branch? Dus dat jij...
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Oké, okay. Werk je met speciale apparatuur op je werk?
1: Nee.
0: Ook niet. Werk je voor de overheid?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Werk je veel buiten?
1: Ja.
0: Oké, okay, wel veel buiten, niet met eten, verzorgt geen mensen. Oké, okay, niet voor de overheid. Oké, okay, werk voor buiten. Werk je in tuinen?
1: Nee.
0: Groenvoorziening?
1: Nee, ook
0: nee,
1: niet.
0: Nee, nee, nee. Heb je collega's?
1: Ja.
0: Ja? Zou een robot je beroep kunnen vervangen?
1: Nee.
0: Nee. Je bent lekker kort van antwoorden. Ja, je gaat me ook echt. Je gaat me geen centimeter meer geven. Nee, oké.
1: Okay.
0: Even kijken. Speciale kleding. Heb jij een uniform aan of zo? Of speciale kleding? Wel een uniform.
1: Ja.
0: Een uniform.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, speciale kleding.
0: Speciale kleding, dat is geen uniform.
1: Ja. Nee, niet echt. Nee. Nee.
0: Maak je dingen schoon?
1: Nee.
0: Nee? Heb je creativiteit nodig voor je werk?
1: Nee.
0: Nee? Oh, wat moeilijk dit. Ik heb een flauw idee. Wat is het eerste wat je moet doen als je op je werk aankomt?
1: Een deur openen.
0: Ja, daar heb ik ook geen reet aan.
1: Nee.
0: Oh. Heb je een opleiding nodig voor je werk?
1: Nee.
0: Ja, tijd is om. Oké, okay, je werkt niet met eten, verzorgt geen mensen, haalt soms de 10.000 stappen, niet per se heel veel vakantie, leert niks aan mensen, dus geen school of zo. Je werkt niet in de entertainmentbranche, niet met speciale apparatuur, niet voor de overheid, veel buiten, niet in de tuinen, niet in de groenvoorziening. Je hebt wel collega's, een robot kan dit beroep niet vervangen.
1: Nee, laten we dat maar niet doen, hè. Nee,
0: speciale kleding heb je aan. Je maakt geen dingen schoon, geen creativiteit nodig, geen opleiding. Wat doe jij? Oké, okay, ik ga dit eventjes laten marineren. Dan ga ik even één liedje draaien, Dieneke, en dan kom ik over 2,5 minuut bij je terug.
1: Is goed.
2: De Q-Music. Alarmschijf. Last frequencies.

0: alarmschijf van deze week. Dat is de nieuwe van Lost Frequencies. Live it all. Dieneke!
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Ik heb je net onderworpen aan een vragenvuur van 2 minuten. Ik heb je allerlei vragen gesteld om erachter te komen wat voor werk je doet. Nog even een kleine resume. Jij werkt niet met eten, verzorgt geen mensen, haalt soms de 10.000 stappen, niet veel vakantie, leert niks aan mensen, werkt niet in de entertainment, niet met speciale apparatuur, niet voor de overheid, veel buiten, niet in tuinen, ook niet in de groenvoorziening. Je hebt wel collega's. Een robot kan dit beroep niet vervangen. Je hebt speciale kleding aan tijdens je werk. Maak geen dingen schoon. Ja. Geen creativiteit nodig. En ook geen opleiding nodig voor je werk. Ja. Dieneke, ik heb hier eens even over na zitten denken. En ik heb ook een klein beetje me laten inspireren op alles wat er binnenkomt in de Q Music app.
1: Ik
0: zeg jou heel eerlijk, Dieneke, ik had een flauw idee. Maar ik zag een berichtje van Jalisa binnenkomen. Dacht dat jij misschien imker zou zijn. Bjorn die komt nog. Ja, is ze misschien reisgids? Vind ik ook een goeie, maar daar heb je geen speciale kleding voor aan. Dus ik ga met, Jalisa mee. Ja, ik weet het anders ook niet. Dit is natuurlijk, denk ik, hartstikke fout. Maar ik ga toch, het is een gokje. Dieneke, ben jij voor jouw beroep imker?
1: Nee, ik ga je nog wel even een tip geven misschien.
0: Ja, een tip, ja.
1: Ik ga wel door tuinen heen.
0: Je gaat wel door tuinen heen?
1: Ja. Ik kom vaak door tuinen heen, laat ik zo zeggen.
0: Zit je dan in de ongediertebestrijding?
1: Nee. Denk aan die 10.000 stappen.
0: 10.000 stappen? Maar wat doe je nou in tuinen? Ben ik nou echt zo dom?
1: Nee.
0: Nou, Dieneke, vertel het ons. Wat doe jij voor beroep?
1: Ik ben bosbezorger.
0: Oh ja!
2: Nou hè!
0: Wat heb ik nou niet? Wat grappig zeg. Ja, hoe kom ik hier nou niet op? Nou, inderdaad, ze komt wel. Nee, ja. Maar nu het er zegt, valt alles op zijn plek natuurlijk. Ja. Doe je het al lang, Dieneke, of niet?
1: 17 jaar.
0: Maar wordt het dan niet saai als je het zo lang doet? Want je komt telkens langs dezelfde brievenbusjes.
1: Nee, niet altijd. Je hebt verschillende wijken. Ja. En het is elke dag wat anders. Ja. Je weet nooit hoeveel post er is. En je hebt pakketjes erbij zitten. Ja. En je praat met mensen. En je kan lekker fietsen, lopen.
0: Ja, je beweging natuurlijk.
1: Ja,
0: oh ja, dat is natuurlijk ook lekker. Ja. Wat is nou het leukste aan postbezorg?
1: Ja, gewoon lekker buiten zijn. Ja. Gewoon lekker wandelen. Ja. Lekker met mensen babbelen.
0: Maar jij weet natuurlijk ook, je bezorgt eigenlijk mensen hun leven. Ik bedoel, je bezorgt boetes, je bezorgt medische post, je bezorgt ook rouwbrieven.
1: Ja, nog wel. Zometeen niet meer.
0: Hoezo zometeen niet meer?
1: Nee, dat gaat
0: naar
1: pakketdienst.
0: Oh, dat gaat naar pakketdienst. Oké.
1: Okay.
0: Ja. Hey, Dieneke, ik wens jou een fijne avond. Moet je morgen weer werken?
1: Ja, ik mag morgen weer werken.
0: Alright. Werk ze morgen dan en bedankt voor het meedoen.
1: Dankjewel. Fijne avond.

Kensington en Living For. Over een paar minuten dan is het officieel donderdag. Donderdag 9 juli. En bij Q Music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fouten doen met een liedje uit het foute uur. Nou willen dat ik afgelopen dag weer begonnen ben. Ja, het is voor de 100.000ste keer. Maar ik ben begonnen weer om weer een beetje gezond te gaan bewegen. Ja, ik ging laatst een stukje lopen. En toen kreeg ik een melding van mijn Apple Watch dat ik een veel te lage cardioconditie had. En als ik zo door bleef gaan, dat er allemaal ziektes en beelden en toestanden. Er werd helemaal een zwart scenario geschetst door de Apple Watch dat ik geen conditie zou hebben. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben ook snel buiten adem. Dus ik dacht, ja, het wordt wel weer tijd. Maar laat ik het dan eens rustig opbouwen. Ik ben er principieel echt op tegen. Want ik vind bewegen in beginsel niet leuk. Maar goed, whatever. Maar dan ook nog vind ik het zo nutteloos om maar zomaar een stukje te gaan wandelen. Ik moet ergens naartoe wandelen. Of naar de supermarkt of zo. Of naar de koelkast. Liever naar de koelkast dan naar de supermarkt. Maar snap je, ik moet een doel hebben. En niet zomaar een rondje wandelen. Maar goed, ik heb het vandaag toch gedaan. Een rondje gewandeld. En daar ben ik redelijk trots op. Dus ik dacht, nou goed. Laten we dat dan als aanleiding nemen voor 3 liedjes uit het foute uur. En de vraag is welke we je zometeen horen. Worden deze? Step right up. Snap je? Step right up. 9000 steps gezet vandaag. Van Jamai, of wil je deze horen?

0: voor Walk, snap je? Walk on water. Van Milk Inc. Nou, kom maar door, stem op je favoriet. Dat kan nu in de Q Music app voor de Jamai, Crisscross Amsterdam of Milk Inc. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: I am Vaiana of Motunui.
12: Deze zomer,
13: here we go.
12: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
12: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
22: Goedenacht. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers gezien. Die vind je langs de A12 Gouda-Utrecht bij 51.1. En Maarne richting Utrecht bij 75.0. De A15 Rotterdam-Gorkum 85.3. A44 Wassenaar naar Nieuw-Vennep 20.4. En de A76 Duitse grens richting Heerlen. Daar staan ze bij 25.6. Dat waren de mobiele flitsers. Dan krijg je ook nog een vaste flitspaal van Romy van de redactie.
5: Ja, want het is natuurlijk een zonde als we die vergeten. En die blijven er natuurlijk altijd staan. De vaste flitspaal van vandaag komt van Dirk. Hij staat op de N272 op de Elsendorpseweg. Dat is 80 km per uur mag je daar rijden. Hij staat bij hectometerpaal 12.0. Net voorbij de camperstalling.
0: Ja, en als je ook nog een vaste flitspaal hebt waarvan je denkt, die moet ook even af en toe keer genoemd worden op de radio, want die wordt vaak vergeten. Laat het weten met een berichtje in de Q-app.
8: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent
13: een foute start. Lars Boelen.
0: Officieel donderdag 9 juli 2026. En die gaan we lekker fout beginnen. Met Milk Inc. Dit is Walk on Water. Q.

start van deze donderdag 9 juli 2026. Door de Milk Inc. en Walk on Water. Zometeen spelen we een potje hitster. Eva Max komt eraan en is Bibi Rexha.

Ava Max en Sweet But Psycho. We gaan even een klein potje hitster spelen. Alleen we spelen het iets anders. We gaan niet voor het jaartal, maar alleen voor titel en artiest. Ben je er klaar voor? Komt-ie, luister goed. Ik ben op zoek naar de titel en artiest van dit nummer. Here we go.

Ja. Nou, als je denkt te weten titel en artiest van dit nummer, gokje wagen mag natuurlijk altijd. Doe dat met een berichtje in de Q Music app. Over 3 minuten het antwoord is de nieuwe van Nothing But Thieves. Evolution.

0: Traffic by Thieves, een nieuwe Evolution Back Your Music. We spelen een rondje hitster. We doen iets anders. We gaan niet voor het jaartal, maar alleen titel en artiest. Ja, de vraag was dus, wat is de titel en de artiest van dit nummer? Martijn had het goed. Roy had het goed. Lennart had het goed. Storm had het goed. Johan ook. Torsten.
1: Dat is natuurlijk Eric Priest met Call On Me.
0: Romy van de redactie, wist jij dit ook?
2: Oh, ik voelde het wel aankomen. Wat ben jij toch ook weer vervelend.
0: Ja, sorry. Ja, ik vind het zo'n mooi verhaal. Kun je dit even vertellen? Want ik vind het zo gieren. Wat is er gebeurd?
2: Nou, Oké, ja. Ik speelde hitster met mijn familie. Met de kerst was dat of zo. En ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar ik vind dat altijd echt super vervelend. Maar als ik hitster speel met de familie, wil iedereen bij mij in het team. Omdat ze denken, omdat ik bij de radio werk, denken ze, ja, jij bent goed in hitster.
0: Ja.
2: Nou, ik kan je vertellen, dat is niet zo. Ik ben daar helemaal niet goed in.
0: Nee.
2: Want op een gegeven moment draaien we een kaartje om. Scannen we die QR-code. En dit liedje begint dus te spelen.
0: Ja.
2: Nou, wij leggen dat kaartje bij het goede jaartal neer, denken we. Maar je kan dan altijd nog zo'n fiche verdienen door de juiste titel en artiest te noemen.
0: Ja.
2: En nou, iedereen in mijn team zat een beetje, ik weet het niet. Ik zeg, ja, ik weet het wel, wacht even, ik kom er wel op.
0: Ja, dus dat, dus dat stukje op. Begint te spelen.
2: Ik kom wel. Ik zeg, dit is volgens mij Eric Priest, maar wat is nou die titel? Call on me. Ja, volgens mij komt hij zo, wacht even voor. Call on me.
0: Ik zit hem even mee te zingen.
2: Ja. Ik zit helemaal call on me, mee te zingen. Ik zeg, nog heel even laten lopen hoor. Ik kom zo op. Call on me. Ik denk, wanneer gaan ze nou die titel zingen? Call me. Nou, uiteindelijk, na heel dat meezingen, zeg ik, ja, sorry jongens, nee, ja, dat fiche gaan we niet verdienen. Ik weet het niet. Het is Eric Priest, maar ik weet het nummer. Ik weet het echt niet. Ik weet niet hoe die heet. Verdomme. Nou, en wij draaien dat kaartje om. Staat er Call On Me. Zit ik 5 minuten lang aan tafel dat hele nummer mee te zingen. Die titel heb ik misschien wel 80 keer genoemd.
0: Ja.
2: En ik kom er gewoon niet op.
0: Nee, maar nu weet je het dus, hè?
2: Nou, ik vergeet het nooit meer.
0: Dit is dus Eric Priest met het nummer.
2: Even denken hoor. Ja, Call On Me.
0: Call On Me.

en Mo. En nog even blijven bij Q-Music. Ja, ik weet niet of je je weer-app al hebt geopend. Maar het is niet normaal. Het lijkt wel een thermostaat. Het wordt strak 27 graden de komende week. Gewoon de hele week 27 graden. Lekker, hè? En als het lekker weer wordt, dan doen we bij Q-Music de top 500 van de zomer. De 500 lekkerste zomerliedjes volgens jou. En we hebben je stem nog nodig. Dus geef je favorieten voor de top 500 van de zomer door. Doe dat via Q-Music.nl of in de Q-app.

0: Grande en Love Myself. Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Heb jij zin in een lekker potje 1 op 10?
1: Ja. Ja,
0: wel?
1: Ja, vind ik toch ook altijd wel leuk. Het is even lekker spannend.
0: Ja, maar het is ook... Het kan ook heel gênant worden.
1: Ja, dat klopt. Wij hadden vanmiddag nog, toen liepen we hier buiten, gingen we even een rondje lopen. Ja. En wij gingen naar tuintjes toe of zo. Iemand had ons tegen ons verteld.
0: Ja, van in die de volkstuintjes. Buurt,
1: zijn van die volkstuintjes. Kun je een rondje wandelen? Ja. Dus er kwam op een gegeven moment iemand tegemoet lopen. En ik zei 1 op 10 dat jij deze man nu gaat vragen of wij de goede kant op lopen. Maar ja, dan een beetje op een...
0: Op een rare manier. Gewoon een beetje met een hoog stemmetje.
1: Hallo, weet u misschien of wij goed lopen? Beetje zo.
0: Ja.
1: Nou, wij doen 1 op 10. 3, 2, 1. Nou, we zeggen niet hetzelfde getal, dus je hoeft het niet te doen.
0: Nee.
1: Maar ik had het toch leuk gevonden.
0: Ja, ja. Nou, laten we dan zometeen een rondje 1 op 10 spelen. Het werkt als volgt. We geven elkaar dus een opdracht. Dan noemen we tegelijk een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde? Dan moet de opdracht uitgevoerd worden. Een van de opdrachten die we bijvoorbeeld hebben gehad, 1 op 10, dat je alle bureaustoelen bij Q-Music op de laagste stand moet zetten. Die is gevallen, heb ik moeten doen.
1: Ja.
0: Jij hebt ook eentje gehad, 1 op 10, dat je een audiobericht stuurt naar Marieke Elsinga en dat je dan het liedje Cheerio zingt, et cetera. Is ook gevallen, is ook gelukt.
1: Ja.
0: En wat heb je daar op reactie voor nog op gekregen, of niet?
1: Ja, ze zei, wie heeft jou nou een uitdaging gegeven of zo, zoiets. Ze wel lachen.
0: Ze had wel door dat
1: het, ze had meteen door dat het gekkigheid was.
0: Oké. Okay. Wij zijn op zoek naar gênante opdrachten die je ons wil laten doen. Ik heb er zelf ook nog wel eentje in gedachten voor jou, maar we kunnen nog wel meer gebruiken. Ja? Dus
1: ja?
0: Kom maar door. Als je ons iets gênants wil laten doen, laat het even weten. En doe het met een berichtje in de Q-Music app. Dan gooi je misschien zo meteen wel even op als opdracht bij 1 op 10. We will

0: Bon Jovi, Back to Music and Always. We spelen 1 op 10. Romy van de redactie en ik doen dat 1 keer in de zoveel tijd. We geven elkaar een opdracht, dan noemen we allebei tegelijk een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde, dan moet de opdracht uitgevoerd worden. Heb je er zin in?
1: Ja, toch wel. Ik vind het ook altijd wel leuk. Maar ik ben heel benieuwd wat jij voor opdrachten hebt.
0: Ja, maar dit voelt echt als Russisch roulette altijd. Ik bedoel, dit kan helemaal verkeerd uitpakken natuurlijk. Want uiteindelijk zou het kunnen gebeuren dat je de opdracht moet uitvoeren. Dat is echt vervelend.
1: Ja.
0: Ik heb namelijk een leuke opdracht voor je bedacht.
1: Oké. Okay.
0: Morgen.
1: Ja.
0: Morgen, donderdag. Of ja, eigenlijk straks, maar morgen.
1: Ja.
0: Dan hebben wij met het hele team van Q Music, die werkt aan de radioprogramma's. Dus alle DJ's en ook de mensen achter de schermen. Dus hebben we een vergadering.
1: Ja.
0: Eén keer in de zoveel tijd, één keer in de maand volgens mij is dat een beetje. En dan worden we eigenlijk een beetje bijgepraat over alles wat er gebeurt en wat er gaande is en zo. Nou had ik bedacht, kijk, wij haken altijd online aan.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het is altijd 's middags en dan zijn we nog niet hier op de zaak. Dus wij zitten online. Er zijn heel veel mensen die nog online even meekijken. Iedereen die thuis werkt en zo.
1: Ja.
0: Maar al die mensen hebben hun camera uit.
1: Klopt. Ja, we zien eigenlijk alleen maar de vergaderzaal gewoon in beeld.
0: We zien alleen de vergaderzaal in beeld en de rest van de mensen de camera uit. 1 op 10 dat jij morgen tijdens die vergadering de hele vergadering je camera aan hebt.
1: Oh.

0: Gewoon de camera aan. En jij in beeld, hè? Dus, niet, dus die camera moet op jou gericht zijn.
1: Kijk, je moet heel de tijd echt in beeld zijn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Hoezo? Wat ga je doen? Je zit morgen toch gewoon...
1: Nee, ik moet eerst sporten. Dus dan is het half in mijn sportles, denk ik.
0: En half in je sportles?
1: Ja, tenminste, ja. En dan daarna moet ik nog naar huis rijden. Nou, meestal als ik thuis kom van sporten, dan moet ik even naar de toilet.
0: Ja, zo, dat is, ja.
1: Dus dan moet hij ook mee, denk ik.
0: Mee, ja.
1: Dat is echt ongemakkelijk. Zit iedereen in die vergaderzaal? Ondertussen lekker naar mij, zeg maar, zo'n bewegend schermpje de hele tijd. Ja. Ik denk dat, echt, dat mensen ook gaan vragen, waarom heb je altijd je camera aan?
0: Ja, maar ja, dat maakt toch niet uit?
1: Alleen de camera, niet de microfoon, toch?
0: Nee, niet de microfoon.
1: Nee, camera.
0: Dat is heel de tijd doorheen. Ja, camera aan. Okay, tijdens de vergadering. 1 op 10. Ben je er klaar voor? Komt-ie.
2: 3, 2, 1, 4.
0: Ah! Ja, ja.
1: Nee.
0: 4. Ja, ja, ja. Zo, ik heb hier zo'n zin in. Ik heb hier zo'n zin in.
1: Oh,
0: morgenmiddag
1: nee.
0: Zit jij de hele vergadering met je camera aan.
1: Nee.
0: Ja. Oh, nee. Ik heb hier zo zin in. Ik ga dit opnemen en dan ga ik het lekker op Instagram zetten, denk ik. Ja, ik heb hier, want natuurlijk iedereen die luistert wil dit ook zien.
1: Oh.
0: Dit wordt fantastisch. Oh, wat heerlijk. Oh, wat lekker. Ja.
1: Oh, ik vind het echt kut.
0: En snap ik.
1: Jij zei ook 4.
0: Ja, ik zei ook 4. Jij ook.
1: Oh, hoe ken dat nou? We doen dit heel vaak en dan valt hij nooit. En dan nu ineens wel.
0: Ik vind het ook zo mooi dat jij zegt, ja, ik heb er wel zin in. 1 op 10, altijd een beetje spannend, maar ik heb er wel zin in.
1: Ja, meestal liggen wij zo ver uit elkaar. Zeggen we in één keer allebei hetzelfde. Ja, zo, echt
0: goed.
1: Niet leuk.
0: Echt goed.
1: Maar oké, okay, even, want eigenlijk is het zo. Jij doet een opdracht voor mij en ik doe een opdracht voor jou.
0: Ja?
1: Leuk dat hij nu is gevallen, maar ik wil hem ook voor jou doen.
0: Wat dan?
1: Zelfde opdracht.
0: Nee.
1: Ja, ja. Want als die nu valt, dan gaan we allebei op de bladen zitten. Dan doen we allebei de camera aan.
0: Weet je wat het is? Het is om 1 uur 's middags. Maar vaak kom ik dan een beetje op donderdag altijd een beetje laat met bed uit te rollen. Dan heb ik mijn haar nog niet gedaan.
1: Ja?
0: En dan zet ik gelijk dat ding aan. Met de camera aan.
1: Maakt niet uit.
0: Nee, maar...
1: 1 op 10.
0: Oké. Okay. Klaar voor?
1: Ja, ik weet nu al dat hij niet gaat vallen.
0: Ja, weet je niet. Weet je niet. Ik ga 1 op 10. Ja?
1: Ja. 3. Oh nee. Tel maar. Ja.
0: Ik vind het helemaal spannend. Oké, okay, gaan we.
2: 3, 2, 1, 2.
0: Nee, nee, nee, nee. Oh, nee.
1: Dit is niet afgesproken. Dat wil ik even zeggen. Dit is niet afgesproken.
0: Oh,
1: ik vind
0: nou.
1: Het fucking grappig. Nu zitten wij morgen allebei met die camera aan.
0: Ik heb daar zo geen zin
1: in. Oh, nee. Mensen gaan zo doorhebben, zeg maar, dat er iets is.
0: Ik heb hier zo geen zin in.
1: Oh, ik vind dit zo grappig.
0: Oké,
1: ja.
0: Nou, prima.
1: Morgen hoor je denk ik hoe dit is gegaan, of niet?
0: Ik denk het, ik vind het verschrikkelijk. Oh, ik heb hier zo geen zin in met die camera aan. Alright. We gaan dit spel nooit meer doen hoor, ik vind het nu niet leuk meer.
1: Ja, wel joh, dat is wel goed.

0: Lady Gaga en Paparazzi bij Q-Music. Judith.
1: Lars Boulet.
0: Goeienacht.
1: Heb jij, heb ik zin in de meeting morgen.
0: Ja, ik wil zeggen, heb je morgen ook je camera aan, of niet?
1: Nee, absoluut.
0: Absoluut niet.
1: Pijn er niet over.
0: Oh, wat erg. Ja, voor iedereen die net inschakelt. Net hebben Romy van de redactie en ik hebben een rondje 1 op 10 gedaan. Dan geven we elkaar allebei een opdracht. Dan noemen we ook tegelijk dan een getal tussen de 1 en de 10. En is dat getal hetzelfde, moet die opdracht uitgevoerd worden. En we hadden allebei een opdracht voor elkaar. Dat is namelijk morgen tijdens de vergadering, waar alle DJ's en mensen achter de schermen, zeg maar, dat is 1 keer per maand, dat we die vergadering hebben. Dat je tijdens die vergadering, zitten heel veel mensen online ook, dat we de camera heel de tijd aan moeten hebben. Ja, het is natuurlijk echt verschrikkelijk, want iedereen heeft dat ding uit. Het is ook echt...
1: Oh, wat is dit erg.
0: Ja, het is heel, heel erg. Ik zie er ook echt tegen op dat ik dat morgen... Maar goed.
1: Ja, ja. Je hebt geen idee, maar het is echt, zeg maar, als je in die meeting zit... Je hebt ook mensen dus op kantoor die meekijken op een groot scherm.
0: Op groot scherm. Dus je bent op groot scherm ben je dan met je gezicht... Ja, het is verschrikkelijk. Ik heb daar geen zin in, maar...
1: Nee, ik dacht nog van, nou oké, ik ga lekker even buiten wandelen... om even die meeting bij te wonen, weet je wel. Maar nee, ik ga er nu lekker voor zitten.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Nou ja, dat is pas morgen en zorgen zijn voor morgen. En zometeen eerst het leukste nachtprogramma van Nederland. Dat is het programma van Judith. En zometeen ben jij benieuwd naar iets.
1: Ik ben even benieuwd. Ja, ik ben even benieuwd. Kijk je nog volop het WK? Omdat Nederland natuurlijk niet meer meespeelt.
0: Goeie vraag.
1: Ja. Kijk je nog, zet je er nog voor? Ben je nog helemaal invested? Of heb je toch een beetje iets van, ja, het zou me echt een worst zijn.
0: Nou, ik heb het een beetje laten lopen, kan ik vertellen.
1: Ja, je hebt
0: jij wel dan? Kijk je...
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik kijk het soms met een schuin oog.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar die hele diepe nachtwedstrijden als het dan straks...
1: Ja, maar dan ben ik toch wakker nog.
0: Dat weet ik voor jou, maar misschien iedereen die nu luistert ook. Maar op een gegeven moment wil ik naar bed. Dan ga ik niet tot 5-6 uur zitten kijken. Weet je.
1: Nee, dat snap ik. Maar nu zijn het wel wat betere tijden.
0: Nu zijn het betere tijden, dus nu ga ik misschien wat meer zien. Maar ja, ik vind het minder interessant. Ik denk dat ik de finale misschien nog ga kijken. Dat is dan op zondag 19 juli, daar ga ik het nog wel kijken.
1: Ja.
0: Dat is op een zondag, weet je wel. Dan ga ik wel kijken. Maar de rest toch niet, denk ik. Maar ik weet wel, er zijn mensen die vinden het voetbal te gek. En die volgen dat hele toernooi. Dus,
1: ik ben even benieuwd, ja.
0: Ja, laat even voor je horen. Volg jij nog het WK op de voet? De ja?
1: Of de nee?
0: Zo is dat. Veel plezier.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Dat was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York. En te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 2 vertragingen gemeld op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Heerlen en Hoge Heide 11 minuten vertraging en hetzelfde Bergen op Zoom richting Vlissingen, maar dan tussen Hoge Heide en Markezaat is 5 minuten vertraging. Flitsers dan gemeld A12 Gouda richting Utrecht bij 51.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. Van de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep, daar staan ze te flitsen bij 20.4. En voet van het gaspedaal bij de A76 grens van Duitsland richting Heerlen bij 25.6. Ja, ik ben toch even benieuwd. Kijk jij nou nog volop het WK? Ik ben toch even benieuwd naar. Zometeen het WK en Tim Dai Dai. Eerst Martin Garrix.

De nummer 1 in de top 40, Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja, ook een beetje van Ed Sheeran trouwens, want hij heeft meegeschreven aan dit liedje. En dat wilde hij altijd al. Ja, Ed wilde meeschrijven aan een WK-anthem. Nou, dit kan hij ook weer lekker van zijn bucketlist afstrepen. Ja, WK-anthem voor 2026, check. Zit jij er ook nog een beetje in het WK-voetbal? Ja, ik vind het nu echt toch wel minder leuk nu Nederland niet meer meedoet. Maar vandaag om 10:00 wel de kwartfinale Frankrijk tegen Marokko. Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Die ga ik denk ik toch even wel kijken. Ik ben ook heel erg benieuwd wie het WK dit jaar gaat winnen. Voor wie ben jij? Ik ben in elk geval wel voor België. Ik bedoel, als buurland, weet je wel, ik zou dat toch wel leuk vinden. En dan ook nog zo'n klein land dat het dan vandoor gaat met de winst. Ja, dat vind ik eigenlijk echt wel prachtig hoor. Ja, wie er in 1984 ook doorging met de winst, de nummer 1 uit de top 40, was Wham en Wake Me Up Before You Go Go.

Last Frequencies en Are You With Me? Ja, zometeen de nachtwedstrijd. Daarom ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Dat zometeen, maar eerst even wat anders. Want als er een afterparty is, dan ben ik er maar al te graag bij. Ik weet niet of je dat ook hebt, dat je gewoon niks wil missen. Nou, ik denk dat het goed is dat we deze afterparty hebben overgeslagen. Ja, na de concertreeks van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena was er namelijk een exclusieve afterparty van Silk Sonic. Dus Bruno Mars en Anderson Paak. Kaartjes, die begonnen rond de €250. En liepen voor sommigen zelfs op tot bijna €1000. Ja, bezoekers stonden uren te wachten. Kwamen uiteindelijk met zo'n 300 man in een kleine club binnen. Telefoons moesten in een speciaal hoesje, dus veel meer mocht er ook niet. Ja, en toen uiteindelijk kwamen Bruno Mars en Anderson Paak het podium op. Alleen, na ongeveer 20 minuten was het alweer voorbij. Ja, online reageerden veel bezoekers heel erg teleurgesteld. En niet omdat Bruno Mars niet goed was of zo. Nee, veel bezoekers vonden dat het alles behalve de exclusieve en intieme ervaring was die vooraf was beloofd door de club. En voor het bedrag wat ze hadden neergelegd, hadden ze iets meer verwacht dan 5 nummers. Ja, nou, ik zat te denken, ik snap het ook wel, maar laat dit dan de after van de after zijn. Want als je er nou was op de afterparty of niet, of als je bij zo'n concert bent geweest, ik dacht, ik draai Bruno Mars gewoon nog even voor je. Kost je helemaal niks. En je hoeft ook niet 3 uur voor in de rij te staan. Dit is All My Soul.

0: betekenen, het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens op zoek geweest naar de luisteraar met de meeste bedpartners. De luisteraar met de kortste afstand van huis naar werk. En de luisteraar die op de hoogste verdieping woont. Vorige week was ik op zoek naar de luisteraar met de hoogste postcode. En toen sprak ik Marco. Hey Marco, wat is jouw postcode?
1: Dat is 9982.
0: 9982. Bijzonder dat ik iemand met deze postcode aan de lijn heb.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, Marco won dus de nachtwedstrijd. Maar deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd... en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer hebben we het over iets waar wat aan je hand geplakt zit. Je telefoon. En dan de app van de likes en de reacties. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar met de minste volgers... op Instagram. Ja, minste volgers op Instagram. Dus pak je mobiel er even bij. Check even eerst hoeveel volgers je hebt. En dan stuur dan even een berichtje in de Q Music app met het aantal volgers. Want wie weet win jij de titel de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En het Q-prijspakket. En ik ga ervoor zorgen dat hij goed gevuld is. Hè? En de teller staat nu op nul. Dus stel je voor dat je nou 5000 volgers hebt. Gewoon appen. Het is nacht. Er zijn weinig mensen die luisteren. Het is ook nog een beetje vakantieperiode. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Want als er niks binnenkomt, kan jij gewoon een winnaar zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Q Music met Calvin Harris en Blessings.

0: blijf dit een goed nummer vinden. Justin Bieber bij Q in Ghosts. Ja, in Nederland hebben zo'n 5,8 miljoen mensen Instagram. Maar hoeveel volgers heb jij? Ja, ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de minste volgers op Instagram. We zitten in de ronde nummer 1. Storm, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hey Storm, hallo. Hey, om even met de deur in huis te vallen. Hoeveel volgers heb jij?
1: Ik heb 328.
0: 328 volgers. Hey, en als je je Instagram er even bij pakt, wanneer was jouw eerst geplaatste foto?
1: Dat was 1 juni 2017.
0: 1 juni 2017, zeg jij, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Hey. En wat voor foto was dit?
1: Dat was een zonsondergang op Barcelona.
0: Lekker. Even op vakantie een zonsondergangetje?
1: Ja.
0: Heel goed. Hey, en zit je nu nog een beetje veel op Instagram?
1: Ja, maar ik ben echt zo'n, zeg maar zo'n persoon die iedereen volgt, maar niks zelf post.
0: Nee, precies. Je vindt het lekker om andere mensen eigenlijk gewoon een beetje te volgen.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. Ja. En wie vind je nou heel leuk bijvoorbeeld om te volgen?
1: Oh, dat weet ik zo wel 1, 2, 3 niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Het zijn vooral vrienden van om me heen.
0: Ja,
1: dat,
0: precies.
1: Dat eigenlijk.
0: Gewoon
1: ja.
0: Een beetje, oké. Okay, ja, dus gewoon echt vrienden die, waar je leuk vindt om te kijken wat ze een beetje aan het doen zijn en zo. Wat
1: ja, precies.
0: Ja, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Hey, Storm, 328 volgers. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de minste volgers. Ik vind 328 vind ik echt wel, vind ik wel een goede hoeveelheid.
1: Ja, maar ik denk dat het toch wel wat mindere volgers zijn met...
0: Mensen met minder volgers.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja.
1: Dat, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, er gaat wel iemand overheen, helaas.
1: Ja, ja.
0: Dat was wat je kon je misschien verwachten. Maar ik wil je wel bedanken voor het appen. En ik wens je verder wel een hele fijne nacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, doeg.
1: Hey, doeg.
0: Ja, want Maurits, goeienacht.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, zeg je dat nou?
2: Ja. Ja, nou, dat is bijna.
0: Is het bijna? Het is 2:30 s'nachts.
2: Ja.
0: Die zag ik even. Of zit je in het buitenland?
2: Ja? Nee, ik zit wel in Nederland.
0: Oh, je bent wel in Nederland. Oké. Okay. Nou ja, jij bent al heel lang wakker. Voor jou voelt het als middag.
2: Ja.
0: Ja, precies. Hé, Maurits, jij hebt minder volgers dan Storm. Want hoeveel volgers heb jij?
2: 191
0: volgers. Hey, heb jij jouw Instagram-account? Is dat een openbaar account of een privé-account?
2: Volgens mij is het gewoon openbaar, dacht ik.
0: Oké, dus eigenlijk zou iedereen je kunnen volgen.
2: Ja.
0: Ja, precies. Oké, en wat is jouw laatst geplaatste foto?
2: Mijn laatste geplaatste foto is meteen de eerste. Dat is in 2021 geweest.
0: Ja, wat was dat?
2: Ja, ik was toen met vrienden aan het vissen en toen had ik een hele grote vis gevangen. Dus dat,
0: kijk, die moet even op de foto, even op de gram.
2: Die moest even op de foto, ja.
0: Dat was jouw eerste en laatste foto, zeg je?
2: Ja, voor de rest ben ik er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig geweest.
0: Oh, oké, dus je scrolt ook niet echt voor andere mensen eigenlijk?
2: Ja, heel af en toe. Ook niet echt heel veel.
0: Nee, precies, precies. Ook wel lekker. Hé, hey, Maurits, 191 volgers. Je staat voor nu op 1. Ik ga natuurlijk nu wel nog een ronde doen. Dus ja. Mocht er iemand zijn die... of mocht er niemand zijn, moet ik zeggen, die onder de 191 volgers zit... Dan bel ik je zo meteen wel terug.
2: Oh ja, dat is prima.
0: Oké, dan hou je mobiel in de gaten, hè?
2: Ja.
0: Oké, top. Heel goed. Ja, heb je nou minder dan 191 volgers op Instagram? Dan is nu het moment om even dat te sturen met een berichtje in de Q-Music app. Je kan het gewoon typen, maar je kan ook gewoon een screenshot maken. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ex-Storm schrijft Harry Styles en American Girls bij Q.

0: We zitten midden in de nachtwedstrijd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de minste volgers op Instagram. Ronde 1 hebben we net gehad. Toen sprak ik Storm. Hij heeft 328 volgers. Daarna sprak ik Maurits met 191 volgers. En daar zijn we nu gebleven. Maar er gaat al iemand overheen. Of eigenlijk moet ik zeggen, die zit daar net onder. Namelijk Sharona. Goeienacht.
1: Goeienacht, hallo.
0: Hey Sharona. Even kijken, want hoeveel volgers heb jij?
1: 149.
0: Oké, kijk. En ben je dan wel echt nog actief op Instagram? Ben je wel ook zelf aan het scrollen en...
1: Ja, eigenlijk wel. Ik plaats wel vooral dingen op mijn verhaal toe en ik volg best wel wat mensen.
0: En wat plaats je al op je verhaal?
1: Bijvoorbeeld gisteren wat ik aan tennissen of gewoon iets grappigs of iets. Een leuke, mooie artiest wat ik zie, een leuk nummer, dat deel ik dan.
0: Ja, heel leuk. Dat is zodat mensen jouw volgers ook een beetje op de hoogte zijn wat jij allemaal doet.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel goed. Hey, en hoe vaak zit je op Instagram? Laten we eens een schatting maken. Hoeveel uur bijvoorbeeld op een dag?
1: Hoeveel uur? Dat weet ik niet. Ja, vooral 's avonds. Dan scroll je een beetje van die dingen langs. Dus het zal toch wel eventjes zijn, ja.
0: Ja, dat je op de bank zit of nog even in bed ligt een beetje te scrollen.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel herkenbaar. Hé, Sharon, 149 volgers. Denk jij dat hier iemand onder gaat zitten?
1: Ja, dat denk ik wel. Er zijn ook mensen die maar echt maar een paar hebben of zo.
0: Ja, maar het is wel nacht, hè?
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: Ja. Maar je hebt wel gelijk, moet ik zeggen. Er gaat inderdaad iemand overheen. En dat is namelijk Bianca. Goeienacht.
2: Hi, goeienacht.
0: Hey Bianca. Hey, jij zit daar nog onder 149 volgers. Hoeveel volgers heb jij?
2: 96.
0: Hey, en plaats je foto's op je tijdlijn?
2: Ja, zo af en toe.
0: Wat voor foto's zijn dat?
2: Dat ik in zwembad zit, of met mijn kinderen, of dat ik gewoon weg ben.
0: Oké, kijk. Gewoon lekker vakantiefoto's, klikjes, dingetjes.
2: Ja, vakantie niet echt. Ik ga eigenlijk nooit op vakantie. Oh. Maar
0: wel de zomerse foto's dan eigenlijk?
2: Ja.
0: Ja, heel goed. Oké. En volg je zelf ook veel mensen?
2: Nou, niet zo heel veel. Iets meer dan 100, geloof ik.
0: Oké, dus een beetje het gelijk, zeg maar.
2: Het zijn meer vrienden, zeg maar, die ik ken.
0: Ja, inderdaad. Hey, Bianca, 96 volgers. Kijk, ik ben natuurlijk op zoek naar de luisteraar met de minste aantal volgers. Jij staat nu bovenaan. Ik ga nog één allerlaatste ronde doen. Maar ik weet niet of er iemand is die nu luistert die daaronder zit. Dus het kan zijn dat ik jou ook zo meteen terugbel.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Dus heb je minder dan 96 volgers op Instagram? Dan is dit het moment om even te appen met een berichtje in de Q-music app. Je mag ook een screenshot sturen van je Insta. Dat is ook helemaal goed. Allerlaatste ronde binnen een paar minuten. Eerst Suzanne Freek bij Q. Dit is Halverwege.

0: New Radicals back you. Ik ben vannacht op zoek tijdens de nachtwedstrijd naar de luisteraar met de minste volgers op Instagram. En we begonnen de wedstrijd met Storm. Hij had 328 volgers. Daarna Maurits met 191 volgers. 149 volgers voor Sharon. En Bianca sprak ik net met 96 volgers. En daar zijn we eigenlijk gebleven. We zitten nu in de allerlaatste ronde. Gregory.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat onder die 96 volgers zitten, hè? Jij hebt minder volgers.
1: Ja, zeker. Ruim ook.
0: Ruim ook, ja. Want hoeveel volgers heb jij?
1: 52 hele volgers.
0: 52 hele volgers. En zijn dat dan familie of vrienden? Of?
1: Ik weet het niet eens.
0: Oh, je weet niet eens. Ik heb geen idee.
1: Nee.
0: Nee, precies.
1: Ik zal me er eens een keertje verdiepen.
0: Ja. Want zit je vaak op Instagram?
1: Nooit.
0: Nooit zelfs?
1: Nee. Ik keek net voor de volgers, toen stond er ook, je moest mijn eerste verhaaltje nog plaatsen.
0: Oh, wat hilarisch. Oh goed, ja. Oké. Okay. Ja, je bent echt geen Instagram gebruiker dus eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar toch leuk dat mensen je dan toch willen volgen, terwijl je eigenlijk niks ermee doet, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dat is ook wel weer een compliment. Hey, Gregory, 52 volgers. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar met de minste volgers op Instagram. Denk jij dat jij de winnaar bent deze nacht, of denk je dat er nog iemand gaat zijn die daar hoog onder zit?
1: Ja, er zal vast wel iemand die als het nog veel minder gebruikt. Pas.
0: Ja, dat klopt helaas. Dus ik moet je teleurstellen inderdaad. Maar ik vond het wel echt even leuk om het te spreken. En wie niet waagt, niet wint. Dus ik ben blij dat je het gehad hebt.
1: Ja, dankjewel. Hey, de groeten aan de collega's.
0: Oh, de groeten. Wel collega's?
1: Ik wil nog even doen. Van Postuma. Die kreeg al berichtjes van Jallo.
0: Oh, doe maar even de groeten. Ik geef je even een moment. Hier, komt-ie.
1: Ja, jongens. De groeten allemaal. En succes vannacht, hè. Voorzichtig.
0: Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je het goed gedaan hebt. Dus thanks daarvoor. Hey, ik neem jullie fijne nacht.
1: Hey, dankjewel. Doei. Fijne nacht. Doei.
0: Ja, want Wendy, jij gaat onder die volgers zitten van Gregory.
2: Jazeker.
0: Ja. Oké, laten we eerst even beginnen met hoeveel foto's heb jij op je tijdlijn staan?
2: Hoeveel foto's heb ik op mijn tijdlijn? 85.
0: Oh, dat is best veel, vind ik.
2: Bij elk ding heb ik wel een fotootje.
0: Dat is heel leuk. Kan ik ook op jou Insta? Mag dat? Even kijken?
2: Dan zul je een verzoek moeten doen, want hij is privé.
0: Oh, hij is privé. Hè? Dat is dan weer net jammer. Maar we kunnen even een oproepje doen. Als je meer volgers erbij wilt, dan kunnen we even. Oh, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Oké, nee, dan doen we dat niet. Hey, Wendy, 85 foto's ongeveer heb je. Wat voor foto's plaats je zo al?
2: Wat ik heb meegemaakt.
0: En gewoon zeg maar wat je op de dag door doet? Of zulke dingen moet ik dan denken?
2: Een beetje hoogtepuntjes wat ik heb meegemaakt.
0: Leuk, oké, goed.
2: Ooit een keertje, ooit Disney gehad, van Walibi foto's.
0: Kijk.
2: Naar het ziekenhuis geweest.
0: Dat was misschien iets minder leuk, maar.
2: Ja, maar goed.
0: Zeg maar gewoon eigenlijk een onderdeel van je leven, eigenlijk wat je allemaal doet, toch dan? De hoogtepuntjes, af en toe misschien een dieptepuntje, maar eigenlijk kan. Ja, zodat de volgers een beetje up-to-date blijven ook.
2: Ja.
0: En wat voor volgers zijn dat? Zijn het vrienden, familie?
2: Ja, vriendenfamilie.
0: Vriendenfamilie, ja, oké. Hey, Wendy, hoeveel volgers heb jij?
2: 25.
0: 25 volgers. En denk jij dat hier iemand onder gaat zitten?
2: Oh, dat kan maar zo.
0: Ja, dat kan maar zo. Maar deze nacht niet hoor. Wendy, jij bent de winnaar. Gefeliciteerd.
2: Okay. Dank je.
0: 25 volgers. Ja, je wint daarmee dus de nachtwedstrijd. De titelwinnaar van de nachtwedstrijd. En dus het Q-prijspakket. Dus die komt eraan. Je hoeft geen volgers erbij, zei je. Dat hoeft niet.
2: Nee,
0: dan laten we dat gewoon lekker zo. Hey, Wendy, ik wens jou verder nog een hele fijne nacht.
2: Hetzelfde.